0: chat te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt flink af vannacht naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2.

0: is NPO Radio 2.
1: 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van aanslagen op het energienet vorige week. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde gisteravond bij een winkelcentrum. Hoe het precies mis kon gaan, wordt nu onderzocht. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent ook te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en het klaart op. Daardoor is het ook flink afgekoeld. Het is 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en het wordt uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Soul Night.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag op zaterdag bij een winkelcentrum in een woonwijk in Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepoging heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en opgeklaard. Daardoor is het flink afgekoeld vannacht. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging mis in mei toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Zizou Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was een stuk overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Daardoor is het wel een beetje fris, 7 tot 11 graden op dit moment. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan maximaal 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is gistermiddag een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekend gemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het mis kon gaan, wordt nog onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepoging heeft gepleegd uit protest. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. Botik van de Zandschulp heeft in de derde ronde van de US Open afgerekend met Zizou Bergs na bijna 4,5 uur tennissen. Daarmee is van de Zandschulp door naar de volgende ronde van het tennistoernooi in New York. Hij neemt het daarin op tegen Arthur Gea. Het weer, het is 7 tot 11 graden. Later vandaag warme lucht vanuit het zuidoosten, maar doordat het een graad of 23 wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Jasper Toffertje, dankjewel.
3: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
4: Oh,
2: wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Feestweek in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in een... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25%.

0: langzaam er een feestje van maken. Goed idee?
1: Begin je zondag.
2: De thee van Dannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Zelf hou ik er wel van om direct wakker te worden met veel toeters en bellen. Ik heb de hele weg Bad Bunny geluisterd naar de studio. Ik dacht, ja, even lekker wakker worden. Ja, want als je op de snelweg in de nacht van die Spaanstalige herrie hoort... ja, dan moet je gewoon weten van, ja, dat is gewoon lekker. En dat is waarschijnlijk Tannas Hayemi. Vooral ook als je ziet dat iemand te dicht bij haar stuur zit... dan weet je gewoon, dat ben ik. Maar goed, ik kwam dus in mijn shuffle deze parel tegen. En toen heb ik oprecht ook eventjes een momentje aan jou gedacht. Aan jou, die soms denkt, Tan, kan het alsjeblieft opgebouwd worden... in plaats van direct zo druk? Want ja, die opbouw, gecombineerd met die heerlijk mellow en positieve vibe... ja, dat zit ook best wel lekker in deze track. Dus dit is echt zo'n nummer dat niet meteen alles weggeeft. Het neemt rustig de tijd, bouwt mooi op en laat je ongemerkt... steeds meer glimlachen. En het mooie is, muzikaal voelt het ontzettend zonnig en ontspannen... terwijl de tekst juist heel verrassend donker is. Je weet niet over welk nummer ik het heb, hè? Pump Up Kicks van Faster The People. Dat is zo'n bijzondere track waar dat contrast in zit... en die komt er dus voor jou aan. Dat nummer doet me dus niet textueel, hè, maar qua opbouw dus aan jou denken. Welke deeltrack mag ik daarna voor jou draaien? Leg ook uit vooral waarom. En dat kan je doen via de NPO Luister-app. En natuurlijk ook andere mededelingen over je dag of het leven. Zijn ook welkom. Stuur een foto, stuur een audiobericht. En wij lezen het allemaal en komen jou tegemoet. Daarna, na dit nummer,

0: Santana en Rob Thomas, het horen hier op NPO Radio 2. Ik krijg via mijn Instagram DM best wel een pittige DM, waar ik eigenlijk ook meteen naartoe wil gaan. Omdat ik het belangrijk vind om de tijd te geven aan deze persoon die mij dit bericht heeft gestuurd. Even een samenvatting van wat er precies aan de hand is. Zijn moeder die is afgelopen maandag op best wel jonge leeftijd, 48 jaar oud om precies te zijn, overleden. En hij had 7 jaar geen contact met haar door eigenlijk zijn heftige jeugd. Maar hij merkt dat het hem toch best wel veel verdriet doet om zijn kleine broertje verdrietig te zien, terwijl hij eigenlijk daar ook geen goede band mee heeft. Zijn moeder die heeft ervoor gezorgd dat hij ook geen contact meer had met zijn vader, terwijl zijn vader helemaal geen slecht persoon was. En toch zou hij heel graag een liedje willen aanvragen om deze gebeurtenis een plek te geven. Maar ja, ik wil hem eerst eventjes spreken hierover. Zijn naam is dus Dylan. Goedemorgen, Dylan.
1: Goedemorgen, Thomas.
0: Gecondoleerd, terwijl het eigenlijk gecondoleerd is met dubbele gevoelens.
1: Ja, gecondoleerd met een randje.
0: Wat voel je op dit moment?
1: Verwarring. Het voelt alsof ik blij moet zijn, maar ook weer niet blij mag zijn.
0: En wat maakt dat je blij bent dat ze er niet meer is, als ik dat mag vragen?
1: Nou, ik heb een zware jeugd gehad, waar zij veel dingen bij mij heeft gedaan. En dat kan ik nu eindelijk een plek geven eigenlijk. Alleen, ik kan het ook geen plek geven, want dingen moeten geregeld worden met erfenis, et cetera. En dus heb je veel contact met mensen die je al heel lang niet hebt gesproken.
0: Heb je het gevoel dat het

0: toch wel weer een beetje voor een soort trauma-respons zorgt. Omdat jij 7 jaar geleden uit huis bent geplaatst. Omdat het een crisissituatie was. En je zei het net al dat zij jou heeft mishandeld. Dus het voelt wel een beetje als een viering dat... Ja, het is heel gek, want het is je moeder. Maar tegelijkertijd de misdadiger van je leven er niet meer is.
1: Ja, het zou voelen als... Ik zou bijna een trauma verwachten. Maar dat heb ik niet.
0: Okay.
1: En toen ik het hoorde, toen ging ik ook eigenlijk van... Oké, dit is het en we gaan weer door. Terwijl iedereen zei van, gecondoleer, toen gaat het een beetje... Je moet je heel slecht voelen. En ik dacht, ik voel me niks. Ik voelde me vooral slecht voor mijn broertje.
0: Ja.
1: Maar hem was hij wel heel erg goed.
0: Als ik het goed begrijp, was je moeder dus meer een moeder voor hem dan voor jou?
1: Ja, ik was nogal dwars en kritisch. En zij was nog wel controlerend. Dus als je met haar goed door een deur kwam, dan ging ze voor je door het vuur. Alleen zo niet, dan was ze echt niet erg fijn.
0: Ik hoor je 2 dingen zeggen. 1 ding van, als puber was ik heel erg dwars. Je was een puber. Je was 16, 17, je bent een kind.
1: Ik ben hoogbegaafd.
0: Je bent hoogbegaafd. Dat speelt onder andere ook een rol. Dus dan ben je wat volwassener ook voor je leeftijd. Maar je bent en blijft nog steeds een kind. En het feit dat zij dan met haar andere kind wel die liefde kon geven, dat is iets wat ontbreekt bij haar. Een gebrek aan zelfliefde en ook een gebrek aan liefde voor haar kind. Dat heeft niks met jou te maken.
1: Nee, maar toch neemt ze het ook op als ik op de basisschool word gepest.
0: Ja.
1: En dan ziet de buitenwereld van, ze neemt het op voor haar kind. En dan weet ik wat er binnen het huis gebeurt. En dat vond ik toch raar.
0: Ja, is ook raar. Ze speelt eigenlijk een soort toneelstuk.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ze is er niet meer. Het voelt bijna gek om te zeggen vrede zijn met haar. Maar ik hoop in ieder geval vooral vrede voor jou intern. En dat,
1: ik hoop vooral vrede voor mijn broertje.
0: Ja, en vrede voor je broertje. Natuurlijk ook voor je vader. Zij hebben met z'n twee immers jou gemaakt. In ieder geval jullie gemaakt.
1: Hij was veel emotioneel dan ik.
0: Hij is...
1: mijn vader. Hmm. Ze zijn al lang gescheiden, maar zoals hij zei, het is toch de moeder van mijn kinderen.
0: Ja. Jeetje, wat een verhaal. En dankjewel dat je ook zo openhartig wil zijn binnen dit programma. En dat je eigenlijk ook een liedje wil aanvragen om dit een plek te geven. 1 artiest in het specifiek, waarom dit nummer? Waarom zal dit nummer jou of deze artiest jou helpen vandaag?
1: Nou, het nummer wat ik heb aangevraagd is Time Traveling voor Charlotte. Mm. En Charlotte heeft me de afgelopen jaren heel erg door zware problemen geholpen. Door gewoon mentale struggles. En ze is zo onbekend dat ik dacht van, misschien kan ik haar hier een podium geven. Omdat ze toch een beetje als een soort geestelijk moeder heeft gediend.
0: Ah, een geestelijke moeder, Charlotte. Ik denk als ze dit hoort dat ze daar ook wel echt door geraakt zal zijn. En het feit dat jij, ondanks dat jij zelf door zoveel heen bent gegaan, een ander een podium wil geven, maar tegelijkertijd zij jou ook heeft geholpen door een bepaalde periode. Ik draai het met liefde voor je en ik wens je heel veel sterkte toe, Dylan.
1: Dankjewel. De deeltrek.

tradities. Zelfs de allerkleinste kunnen veel betekenen. Maandag is het voor mij mamadag. Dan gaan we samen op pad, drinken we koffie bij nieuwe tentjes en eindigen we ongeacht het weer op de bank met een goede film. En het klinkt misschien heel simpel, maar ja, ik kijk er wel altijd naar uit, juist omdat het zo'n vast moment is geworden. Maar hoe komt het eigenlijk dat zulke kleine tradities zoveel voor ons kunnen betekenen? Nou, onderzoek van psycholoog Barbara Fies naar familierituelen, die laat zien dat vaste momenten zorgen voor een gevoel van verbondenheid en identiteit. Het zijn dus vaak niet de grote gebeurtenissen die ons gevoel van thuis bepalen, maar juist de kleine dingen die steeds ook weer terugkomen. Zoals dus zo'n koffie op maandag. Huub zijn gourmetsetje ieder jaar tijdens de top 2000. Of dat vaste vakantieplekje. Het zijn van die kleine dingen die je leven kleur geven en waar je herinneringen later ook weer aan koppelt. Dus ik weet niet wie dit moet horen, maar misschien is dit wel een mooi moment om weer eens iets kleins te starten met iemand die heel belangrijk voor je is.

0: De nazomerse temperaturen. Ja, dat raakt toch wel echt de gevoeligers naar California Love. Meestal rest in peace. Tupac samen met Dr. Dre. Op 2. Haha, dat rijmt. Ik ging voor de zoveelste keer naar zo'n vlindertuin waar ook vogels rondlopen die zo tam zijn dat je bijna gewoon vergeet dat het dieren blijven. Iedereen, inclusief ikzelf, zegt altijd: pas op met plastic, dat is slecht voor dieren en slecht voor het milieu. En ik sta daar dus met acrylnagels, denkend: ja joh, dit zal wel meevallen. Het zou geen probleem moeten zijn. Sterker nog, ik dacht er niet eens aan. Maar voor ik het weet, zit er weer zo'n vogel op mijn hand. Helemaal niet bang, zelfverzekerd. En die pakt dus gewoon mijn nagel. En niet één keer, maar gewoon alweer. Een tweede keer. Wat heb ik hiervan geleerd? Onderschat die dieren niet. Ook als je er deze vakantieperiode met je kids naartoe gaat. Want ook in zo'n veilige vlindertuin waar alles schattig lijkt, blijven het gewoon dieren die doen wat ze willen. Dus ja, let een beetje op met alles wat opvalt of glanst. Want voor je het weet, denkt zo'n vogel:
1: interessant. Dit ga ik even testen.
0: En er ligt ineens een stukje van jouw nagel in zijn nest. Op! En ik stop me blijkbaar gewoon twee keer aan dezelfde steen. En zelfs ezels, die doen het beter dan ik.

Niels Geuzenbroek. Take your time, girl. Te horen hier op NPO Radio 2. Zometeen gaan we het weer hebben over een spraakmakend onderwerp. Dat doen we elk weekend. En dit weekend gaan we dat ook doen. Ik ben dit weekend benieuwd welke kleine ergernis jou direct bloedzagrijnig maakt. En echt het allerkleinste van zelfs een ademhaling van iemand mag je benoemen. Alles kan. Geen filter. Welke kleine ergernis maakt jou per direct bloedzagrijnig? Laat je horen via de NPO Luister-app. Dat kun je doen middels een audiobericht. Maar mocht je verlegen zijn, ja, dan weet je hoe je het ook kan doen, hè? Dan mag je hem ook gewoon typen. Terwijl je dat doet, hoor je Sheryl Crow. There goes the neighborhood. Dat is de T van Tannas.

0: is NPO Radio 2.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een staalopstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voodoo.
13: Aldi.
15: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
16: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
15: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van Voodoo.
13: Aldi.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: 7:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze de constructieve gesprekken daar hebben gevoerd over een mogelijk einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest worden geamputeerd nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje en werden er meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
19: Suzanne Queen, dankjewel. Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
21: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
20: Of,
22: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
21: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
20: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
13: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voodoo.
13: Aldi.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
8: Fans van Voodoo.
13: Aldi.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
24: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.

0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: Ieder weekend bespreken we een spraakmakend onderwerp in...
1: Goedemorgen, Bakkie Doe.
0: En vandaag hebben we het over welke kleine ergernis maakt jou direct chagrijnig. Ik traf op. Mensen die na een verhaal reageren met... Echt? Nee, serieus? Toch? Meen je dat? Nee! Oh, ja, echt! Ik heb toch niet net een compleet verhaal verzonnen, uit mijn mouw geschud en er een heel toneelstuk van gemaakt? Natuurlijk meen ik wat ik zelf heb gezegd. Echt, kan er niet tegen. Of als je zegt dat wat iemand heeft gedaan, echt? Heeft hij dat echt gedaan? Ja! Of als ik zeg dat iets leuk is, toch? Nee, anders zei ik toch niet dat het leuk is? En jij? Welke kleine ergernis maakt jou direct chagrijnig? Misschien zit jouw ergernis wel in iets heel anders. Zoals 's ochtends mega veel zin hebben in koffie, maar erachter komen dat de cups op zijn. Of je handen willen afdrogen in een openbaar toilet en dan ontdekken dat het papier op is. Oh. Laat je horen via de NPO Luister-app. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Nobody isn't ready. Samber te horen op deze vroege zondagochtend, waarbij we het vandaag hebben over kleine ergernissen die jou direct heel chagrijnig maken. Via de NBO Luister-app kan je laten weten welke ergernissen dat voor jou zijn. Angela die is heel erg boos dat ze naar verschillende winkels toe is gegaan en dat ze daar mouwophouders wilde hebben. En dat die winkels allemaal niet echt wisten wat het was en dat ze zich continu moest verklaren. Hoezo weet je niet wat mouwophouders zijn? Verder komt er een bericht binnen van Nienke. Die zegt, mijn grootste ergernis is mensen die geen fucking, dat staat hier echt, knipperlicht gebruiken. Ik heb nu 4 maanden mijn rijbewijs en ik ben nu al helemaal klaar met zulke mensen. Wat dacht je van fietsers die niet meer hun hand uitsteken met gaan ze naar links, gaan ze naar rechts? Je moet gewoon hun neus volgen. Je moet maar kijken welke kant hun neus opgaat. En dan kijken ze nog boos ook, hè? Als je niet stopt of iets harder rijdt. Ik stop sowieso altijd, maar sinds wanneer doen we dat niet meer? Sinds wanneer doen we niet meer onze richting aangeven met onze handen? Irritant. Edward die zegt, mensen die vaak als stopwoordje eigenlijk of zeg maar zeggen. Zeggen dat ik zeg maar daar ook wel een handje eigenlijk van heb. Rosanne die zegt, als ik lichte kleding aantrek, verander ik in een vlekkenmagneet. Mijn voorkeur dingen die er niet makkelijk uitgaan, zoals tomaten of chocola. Wat dacht je van koffie? Dan meur je daar ook gewoon de hele week nog van, hè? Zelfs al doe je hem in de was. Dat stinkt toch op de een of andere manier naar koffie. Ruikt lekker, maar is toch wel heel vervelend. Verder komt er een heel serieus audiobericht binnen met een ergernis waarvan ik er nooit bij heb stilgestaan, maar wel blij ben dat de wereld nu in wordt geroepen, want ik denk dat er verandering moet gaan komen.
1: Hallo Thanas, ik erger me.

0: Aan dat veel pinautomaten niet meer bedienbaar zijn voor mensen die blind zijn, zoals ik. Je kunt de toetjes niet voelen. Gewoon glad en dan weet je dus niet of je een 1 of een 0 intypt. En de getallen daartussenin.
1: Kunnen alle banken dit bericht eventjes tot zich nemen en daar wat aan doen? Hoezo is dat niet meer vriendelijk voor mensen die dat niet kunnen zien? Ik vind dat daar echt verandering in moet komen. Dus ik weet niet of er nu bankmedewerkers zijn, maar doe daar wat aan. Maar slaat het op dat iemand dat niet kan voelen? Wat de hel? Waarom? Bizar. Ik heb er niet eens op gelet, hè, eerlijk gezegd. Maar ben blij dat je dit zegt. Dit is echt een probleem. Ik vind het eigenlijk schandalig dat dat iets is waar iemand tegenaan loopt. Doe er wat aan.

0: Delilah. En niet alleen Delilah, we hebben vandaag weer een nieuwe naam. Een nieuw persoon die hier tegenover mij zit. Wie dat is, dat hoor je zo na het weer. Er is namelijk veel zon vandaag, maar er zijn ook stapelwolken. Het wordt zomers warm met 21 tot 24 graden. Morgen wordt het ook een paar graden warmer. En vanaf woensdag breekt de pleuris weer uit. Gaan we over naar de NOS Headlines met een nieuwe naam dus. Michiel van der Velden, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tanas. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee nog naar Kiev. Door een uitbarsting van de Ana Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. Honderden vluchten van en naar de luchthaven werden uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze criminelen. Ze zou zelf ook bij een criminele bende horen, maar dat ontkent ze. Ze gaat in hoger beroep tegen de doodstraf.
0: Nou, dat is wel een gekke plot twist. Het zou bijna verfilmd kunnen worden, dit, toch?
1: Ja, zover als het waar is natuurlijk. Ja, ze blijft het zelf ontkennen. Maar ja, goed, wat moet je anders als je ter dood veroordeeld wordt?
0: Snap ik.
1: In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. Het werd 1-3 in Amsterdam. En na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel tegen Bouwman ontstond een opstootje. Meerdere spelers kregen geel. Het was een ongelukkige actie, vindt trainer Bos.
2: Geen opzet, absoluut niet. Maar zeker met die hoge snelheid waarmee dat gebeurde. Maar vooral de uitkomst, want dat is natuurlijk het... Ik weet nog niet wat die jongen precies heeft, maar...
3: Hij wordt nu anders in het ziekenhuis.
2: Ja. Dus ik weet niet, laat me hopen dat het meevalt.
1: De aanvaller van PSV zocht de verdediger van Ajax in de kleedkamer op om sorry te zeggen.
0: Michiel Topper, dankjewel. Zo direct kun jij een T van Tannas autogeurhanger winnen. Want Google heeft weer 3 toptracks verpest door ze in haar stem vanuit het Engels naar het Nederlands te vertalen. En als het jou lukt om daar doorheen te luisteren en minimaal 2 van de 3 correcte raden, dan win je dus die geurhanger. Je aanmelden kan door het woord suiker in te sturen via de NPO Luister-app. En mocht je denken, ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten. Nou, dit.
4: Ik wil snoep. Ik wil snoep.
0: Ik wil snoep. Ik wil snoep. Ik wil kaas. Ik ben ook een klant. Ja. Het wordt suiker dus. NPO Radio 2. En terwijl je het woord suiker stuurt, hoor je natuurlijk ook heerlijke zoete muziek voor je oren dan. Lola.

0: Ik kijk zo in ons systeem. Ik zie een naam voorbij komen die echt een lange tijd niet voorbij is gekomen in de NPO-lijsten-app. Om precies te zijn, april 2025.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: En dat is Mimi. Mimi, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat is een tijd geleden. Stond die al die tijd uit?
3: Nee, dat niet.
0: Nee. Wat heb je in de afgelopen tijd dat je niet met ons sprak uitgesproken? Wat zijn de twee hoogtepunten? Ik ben benieuwd hoe het met je gaat nu.
3: Ik ben wel verhuisd. Dat is een redelijk hoogtepunt.
0: Ja?
3: Ik heb denk ik niet echt meegedaan aan de spelletjes of zo.
0: Nee, dat is ook een hoogtepunt. Ja. Maar verhuisd dus. Van waar naar waar?
3: Van Deventer naar Gossel.
0: Gostel?
3: Gossel.
0: Waar is dat?
3: Bij Deventer.
0: Oh, oké. Okay. En waarom ben je verhuisd dan van plek A naar plek B in dezelfde omgeving?
3: Vanwege het huis, denk ik.
0: Ja. Woon je nu beter?
3: Jazeker, ik ben heel blij.
0: Ik ben blij als jij blij bent. En leuk dat we weer van je horen. Ja, de laatste keer dat je hebt meegespeeld, heb je een geurhanger gewonnen. Zullen we vandaag gaan kijken of jij... Doe gek. Wij gaan een Tevatallis theepakket weggeven. Is dat een goed idee?
3: Nou, lijkt me leuk.
0: Oké, nou super. Het werkt als volgt, dit spel. Je hoort drie fragmenten die vertaald zijn vanuit het Engels naar het Nederlands door Google. Als je er minimaal twee van de drie goed raadt, ga je er vandoor met een Tevatallis theepakket. In dit geval bij jou dan. Lukt het je niet, dan gaan we alleen een van de drie nummers voor je draaien. Maar het is leuk natuurlijk om allebei te winnen. Ben je er klaar voor, Mimi?
3: Ik ga ervoor.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste en we hebben alleen een titel nodig.
1: Jij bent mijn man, precies wat ik nodig had. Zo lief, het water loopt me in de mond. Ik wil snoep, ja.
0: Zeg het maar.
3: Ik kom er niet op.
0: Nee?
3: Nee.
0: I Want Candy van Bow Wow Wow.
3: Ja, dat had ik gewoon kunnen zeggen natuurlijk.
0: Ja, maar je moet... De kunst van het spelletje is natuurlijk dat je gewoon echt de tekst gewoon goed luistert en gewoon direct vertaalt. Meestal kom je dan ook wel op die titel. Oké, Komt de volgende.
1: Hey ho, daar gaat ze ofwel een beetje te hoog of een beetje te laag. Heeft geen zelfvertrouwen en duizeligheid. Want ze denkt dat ze van snoep is gemaakt.
0: De jury zegt oké, vooruit. Candy van Robbie Williams. We keuren hem goed. Oké, komt de laatste. En met deze kun jij dus er vandoor gaan met de jackpot. Komt-ie.
1: Oh suiker, oh honing. Honing, jij bent mijn snoepmeisje en je maakt dat ik je wil.
3: Sugar. Van Room 5 of zo?
0: Nee, ik kan hem niet goed rekenen.

0: zo zonde. Zo zonde. Ja, Sugar Sugar van de Archies. Dat betekent dat je er maar één goed hebt. Vandaag spelthema is suiker, want een beetje zoetigheid maakt alles net wat leuker. En we hebben daarom vandaag drie lekkere liedjes voor je. I Want Candy van Bow Wow Wow, Candy van Robbie Williams en natuurlijk Sugar Sugar van de Archies. Ja, geen thee van Tannas theepakket, wel één van de zoetigheden voor je oren. Welke van de drie mag ik voor je draaien, lieve Mimi?
1: Doe maar de laatste.
0: De Archies, ja, je zong hem zo lekker mee. Ik ga hem voor je draaien, liever. Dankjewel dat we je weer mochten spreken. Tot volgend jaar, hè?
1: Oké, bye bye.

Waarom heeft iedereen ineens zin in suiker door het spel wat we net speelden? Ja, je hoort suiker verwerkt in het nummer. Maar we hebben niet echt, zeg maar, zoetigheden aangeprezen. Ik heb het niet gehad over een taartje waar het glazuur van afdruipt. En je ernaar kijkt en het glinstert. En het voelt alsof er glitters gewoon op rusten. Terwijl je die glitters gewoon op je tong wil laten glijden. En die zoetigheid dan zo binnenkomt. En een dopamine rush aan je geeft. En kippenvel tot over je hele lijf. Omdat er heerlijke stukjes pistache in zitten. En een heerlijke jam. Aardbeijam, verse jam. Die jam die dan, zeg maar, door een oma wordt gemaakt. Dat het zo lekker vers is. En dat je de heerlijke zoete geur van vanille in je op kan nemen. En gewoon denkt, oh, het ruikt allemaal zo lekker. En die walm gewoon door de hele kamer rust. En dan dat er ook ineens een walm komt van stokbrood. Brood wat vers wordt gemaakt. En croissantjes waar je de roomboter van voelt branden in de oven. Dat hebben we toch allemaal niet gezegd?

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
8: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro, 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
16: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Zometeen hoor je onder andere muziek van Bruno Mars voorbij komen met The Lazy Song. Dat allemaal zo direct na het nieuws van 8 uur. Het NOS-journaal verzorgd door Michiel van der Velden. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen die door heel Duitsland worden gevolgd. De rechtsradicale AfD lijkt de beste uitslag ooit te gaan boeken. En daar maken veel Duitsers zich zorgen over. Daarom deden gisteren duizenden mensen mee aan een mars voor democratie. Ze willen laten zien dat niet iedereen voor de ideeën van de radicaal-rechtse partij is.
18: En jetzt sind wir hier gegen rechts. Ganz einfach.
19: Genau. Einfach Demokratie unterstützen für Menschenrechte, für Offenheit, Weltoffenheit.
17: Botik van de Zandschulp die doet het goed op de US Open. Hij bereikte de vierde ronde van het toernooi na een zwaar bevochten zege op de Belgische Soubergs. Van de Zandschulp had er 5 sets voor nodig en bijna 4,5 uur. Complimenten dus na afloop voor hem op de tennisbaan in New York.
20: So much we could talk about in this match, but we've just got to pause and let New York tell you how absolutely impressive that battle was tonight.
21: Well, rollercoaster of a match. Yeah, this one had to come from very, very deep. Thanks everyone for coming out.
17: In de vorige ronde won Van der Zandschulp al knap van de nummer 6 van de wereld. En zelf staat de Nederlander op de 70ste plaats. In de Eredivisie is tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles het duel twee keer stilgelegd. Eerst door vuurwerk, daarna omdat thuissupporters bekers op het veld gooiden. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En bij een tankstation aan de A58 bij Etten-Leur heeft een man voor een hoop schade gezorgd. Hij reed een complete zuil omver waar je kunt tanken. Een andere man die daar stond, die kon volgens Omroep Brabant net op tijd wegspringen. De man die de ravage had veroorzaakt ging er lopend vandoor. En een agent die een fiets leende van een voorbijganger ging achter hem aan en wist de bestuurder uiteindelijk aan te houden. Het weer, veel zon vandaag, maar er zijn ook stapelwolken. Het wordt zomers warm met 21 tot 24 graden. En morgen dan wordt het nog een paar graden warmer.
16: Michiel Topper, dankjewel. Ster.
0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
25: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
27: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
29: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
30: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
29: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
31: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
32: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
31: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
33: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
34: NHA.nl

0: Het is niet echt een lazy day en een lazy song voor Jaco, als ik dat zo mag geloven. Hij zegt, goedemorgen dan als Rise and Shine. Ik heb voor uren aan boekhouding liggen, dus kom maar door met lekkere muziek. De lekkere muziek is er, maar de lazy song, ik weet niet of dat helemaal resoneerde met alles wat jij moet doen. Succes in ieder geval voor vandaag. Ja, deze week stond NPO Radio 2 in het teken van de Wensweek voor KWF en vervulde wensen van mensen die kanker hebben of ermee te maken hebben gehad.
1: Tijd voor tips.
0: Het was een bijzondere week, vol met mooie verhalen en inzichten. En om die reden heb ik 3 inspirerende quotes uit deze week voor je verzameld die mij zijn bijgebleven.
1: Nummer 1.
2: Geen valse hoop, maar blijf wel hoop houden.
0: Dat zei Jos, zijn vrouw Marlinde, die kreeg blaaskanker en de vooruitzichten waren slecht. Toch kwam er na een zware behandeling onverwacht goed nieuws. Marlinde was helemaal vrij van kanker. En juist daarom weet Jos als geen ander hoe belangrijk het is om ondanks alles hoop te blijven houden.
1: Nummer 2.
3: Nou, dat zijn kleine dingen, maar dat zijn wel heel veel dingen dat je denkt, kijk, dat is er eentje die is er voor mij.
0: Dat zei Marcel over zijn vrouw Francis. Terwijl hij zelf door een zware periode ging met longkanker en een hersentumor, was zij er voor hem. En juist daardoor realiseerde Marcel hoeveel waarde er kan zitten in kleine dingen. Een luisterend oor, een beetje aandacht of gewoon even naast iemand staan.
1: Nummer 3.
4: Hoe ze er ook uitziet en hoe haar situatie ook is. En ik zal bij haar blijven tot het einde.
0: Dat zei Chris tegen zijn partner. Zij is ongeneeslijk ziek en toch wil Chris haar laten weten dat hij er is, wat er ook gebeurt, en dat hij ook er voor haar wil blijven. En dat is echt een hele mooie vorm van onvoorwaardelijke liefde, als je het mij vraagt. Samen blijven, juist als het leven anders loopt dan dat je had gehoopt. 3 verhalen en 3 lessen die je bijblijven. Blijf hopen, geniet van de kleine dingen en blijf er voor elkaar. Want uiteindelijk zijn het juist die dingen die er echt tot toe doen in het leven. En daar past ook een mooi nummer bij. Have a little faith in me.

zouten van om ballads te zingen. Dat is wat ze van jongs af aan zong. Maar hiphop was ook een enorme inspiratiebron voor haar. En ze zou graag ook een manier willen vinden om de werelden van jazz en soul, maar ook commerciële muziek en hiphop dus allemaal zo samen te brengen. Dus we kunnen mogelijk nog best wel andere stijlen van haar verwachten. Of misschien ook niet. Gaat ze het op veilig spelen? Hoe dan ook, ik vind haar stem fantastisch. En zij is Sienna Spyro. Je hoort haar net op NPO Radio 2 met Material Lover. Zo direct hoor je nieuwe muziek van Douwe Bob. Tevens ook de topsong van deze week. Maar nu eerst tijd voor Power Over Me.

0: Mijn redacteur Youssef zegt dat ik dit niet moet doen, maar ik weet echt niet wat ik lees. Ja, sorry hoor, dit kan je me toch niet, dit kan je toch niet serieus nemen. Ik open de NPO luister-app en ik zie dat er iemand een... hoe zeg ik dit keurig? Een schommel voor mij heeft gekocht of wil kopen, waar je seksuele handelingen op doet. Uit respect voor mezelf ga ik niet in op zulke berichten. En nu is die persoon, stuurt hij een foto van dat hij een vakantie aan het boeken is. En dan zie ik allemaal tabbladen openstaan dat hij een klacht over mij aan het indienen is bij Omroep Max en bij NPO Radio 2. Omdat ik niet inga op die berichten en geen reactie meer geef. Vind je het heel gek als jij mij zulke ongepaste dingen stuurt dat ik dan niet meer wil reageren op jou? Ik heb toch wel echt een beetje respect voor mezelf. En ik vind dat iedereen die ook een beetje respect heeft voor zijn eigen moeder zulke dingen niet stuurt. Zou je zoiets ook fijn vinden als een man dat naar jouw moeder stuurt? Ik vind dat zo gestoord. En het feit dat iemand dan gewoon een foto stuurt van zijn vakantie, en daarboven zie ik die tabbladen gewoon met dat er een klacht wordt ingediend. Voor wat? Wat ga je zeggen tegen Jan Slachter? Ze reageert niet op het feit dat ik een schommel voor haar heb gekocht? Wat denk je zelf? Nee. Ja, mijn redacteur zei, dit moet je niet op de radio vertellen. Maar dan gaat het tegelijk wel op de radio vertellen. Want ik vind het echt krankzinnig wat sommige mensen durven om te sturen. Heb gewoon een beetje respect voor een vrouw. En voor gewoon ieder ander mens. Goed. Die naam komt in ieder geval niet door de speakers van Nederland. Dat gaan we niet doen. Maar jij kan dat wel. Jij kan wel te zien zijn op onze Hollywood Wall of Fame. Als het jou lukt om te raden of de zin die onze nieuwslezer zo opleest een zin is uit dienstbulletin van 8:30... of een zin is uit een track die je zo meteen hoort. Onze nieuwslezer van vandaag is Michiel. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Alles wat ik nu ga zeggen gaat tegenvallen, geloof ik.
0: Hoezo?
1: Nou, naar jouw hele verhaal van net. Dat is,
0: Maar ik vind... Hij zegt dat Youssef, de producer van dit programma, zegt dat had je niet moeten doen. Maar ja, ik vind van wel. Ik vind dat je af en toe ook gewoon grenzen mag stellen en ook mag benoemen waar een heleboel andere vrouwen ook mee dealen. Laten we eerlijk wezen. Zulke ongepaste berichten en dat mannen dan boos worden omdat je niet reageert. Ga nadenken over wat je stuurt naar iemand. Toch?
1: Volgens mij is het altijd verstandig om na te denken voor je iets zegt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, daar kan ik ook wel weer wat van leren. Daar niet van, maar, maar ik snap je punt, ja. Maar goed, de zin die je oplast.
1: Oh ja, we zaten in een spelletje. Villend in het donker.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat je horen via de NPO Luister-app en win een shout-out. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Ja, het is heerlijk weer. Het wordt tot en met van 21 tot 24 graden veel zon. Soms zijn er ook wolkenvelden en morgen wordt het een paar graden warmer. En vanaf woensdag wordt het weer wat kouder, dus geniet ervan. Dan dus inderdaad die NOS-headlines van 8:30 dus, verzorgd door Michiel van der Velde.
3: De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner brengen vandaag voor het eerst een bezoek aan Oekraïne. Met president Zelensky praten ze over een akkoord om de oorlog te stoppen. Gisteren waren de gezanten al in Moskou en volgens Rusland waren het constructieve gesprekken. De vluchten van en naar Jakarta zijn door het uitbarsten van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau uitgesteld. Er zijn geen slachtoffers gewond geraakt en niemand werd geëvacueerd. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst roept mensen wel op om extra alert te zijn. Op de kermis in Laren in Gelderland is vannacht iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens omstanders gebeurde dat met een kapotgeslagen bierfles. De politie wil dat nog niet bevestigen en er is ook nog niemand aangehouden. Het is een spannende dag voor veel mensen in Zundert. Daar is maanden gewerkt aan de wagens van het bloemencorso en vanmiddag rijden ze daar door het dorp. Ik ging daar gisteren zelf even kijken voor Omroep Brabant en hoorde dat er toen veel van afhing.
4: Het verbeeld Japanse kersenbloesem met een geisha in het midden. En de wagen moet eigenlijk donker aan komen rijden en volledig van kleur veranderen op het moment dat alle bloesems die je nu ziet, die openstaan. Dus heel de lente komt tot leven bij ons waar. Vorig jaar zijn wij laatst geworden. En dat is een beetje, ja, dat vinden we vervelend, vinden we niet leuk. Dus we proberen om van het jaar dat toch even te laten merken. Hey, wij zijn er nog, hè?
3: Ja, het is echt indrukwekkend hoor. Er gaan dus 20 van die wagens door Zundert vanmiddag. Dit was dan nog een relatief kleine wagen. En er gingen al 300.000 dahlia's op.
0: Zo mooi dat dat gewoon kan, hè?
3: Ja, ja. En dan, dat moet je dus ook allemaal pas in de laatste dagen voor dat corso op die wagen gaan prikken. Met spijkertjes. Want anders zijn die bloemen natuurlijk hartstikke verlept. Dus die zijn dag en nacht gaan ze nu door. En ja, ze moeten nu ongeveer klaar zijn. Want over een paar uur dan moet het allemaal te zien zijn.
0: Ik hoop dat ze daar ook zo'n timelapse van maken. Dat je gewoon ziet dat het versneld is en dat ze dan dat allemaal in elkaar zetten. Ik vind dat toch wel echt kunst.
3: Ja, dat is het ook echt. En wat een werk. Want in grote wagens gaan dus makkelijk 500.000 dahlia's.
0: Wow.
3: En dat moet je dus allemaal in die wagens steken. Ja, het is echt een bizar, echt een kunststukje waar ze dus met heel Zundert aan al die wagens aan het bouwen zijn dit weekend.
0: Echt heel bijzonder. Ik hou van bloemen. En gelukkig niks met tegen pollen. Dus het klinkt wel echt als iets superleuks. Hey, en de zin die je net oplas.
1: Oh ja, rillend in het donker. Ja, ik heb het niet gezegd, hè.
0: Nee, je hebt het niet gezegd. Het komt voor in een nummer. Welk nummer dat is, dat ontdek je zo direct. Mensen die het onder andere goed hadden zijn Gerard, Bert, Valentijn, Ronnie, Chris en een heleboel andere mensen. Als je toestemming hebt gegeven via de NPO-luister-app, dan kun je ook je naam zien op het grote scherm. Michiel, dankjewel voor vandaag.
1: Graag gedaan.
0: Tot over een jaar of zo, of twee.
1: Ik hoop sneller, hoor.
0: Ik hoop ook sneller. Vond het supergezellig met je vandaag. Los van shout-outs kun je ook een thee van Tannas theepakket winnen als je meespeelt met het geheel. En het geheel werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. Het is aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Met die antwoorden kun je een soort puzzel leggen of een bloemencorso. En dan kan je daarmee het geheel raden. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt... Welke snack wordt er gemaakt door mais te verhitten? Welke snack wordt er gemaakt door mais te verhitten? Laat je nu horen via de NPO Luister-app. NPO Radio 2. Rillend in het donker, shiver in the dark, Sultans of Swing. Dire Straits, daar komt hij in. Voorluister maar goed, want het zit al in de eerste zin.

0: Weet je wat echt heel spannend is? Als je besluit om na een lange tijd voor jezelf te kiezen en op reis te gaan en dan helemaal alleen te gaan zonder dat je iemand kent of iets, maar het toch aandurft om het gewoon te doen, want ja, doe is gewoon even lekker gek, maar dat is niet niks hoor. En iemand die daarover kan meepraten is Bert. Bert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat morgen naar Schotland een groepsreis doen met mensen die je niet kent.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat heeft ervoor gezorgd dat je hebt besloten om dit te gaan doen?
1: Nou, ik doe dat wel vaker. Ik ben een tijdje alleen en af en toe ga ik dan op vakantie met een single reis of met een groepsreis.
0: En wat probeer je daar dan uit te halen voor jezelf?
1: Nou, sowieso gezelligheid. Ik vind het niet leuk om alleen op vakantie te gaan.
0: Ja, en heb je het idee dat je daar dan ook vrienden uit hebt kunnen doen ontstaan? Omdat je dit vaker doet natuurlijk.
1: Ja, ik heb er wel wat contact aan overgehouden.
0: Oh, wat leuk. En zit er eentje tussen waarvan je denkt, ja, die is toch, ik ben wel dankbaar dat ik die persoon heb ontmoet via deze weg?
1: Bedoel je qua relatie of vriendschap?
0: Oh, nou, ik bedoel de vriendschap, maar als er een relatie in zit, ben ik ook wel benieuwd.
1: Nee, dat is helaas niet gelukt.
0: Nee, ook vriendschap maar niet? Vriendschap wel,
1: contacten.
0: Toch?
1: Nee, kenniscontacten, zeg maar.
0: Oké, nou ja, ik vind dat in ieder geval iets is beter dan niets. Ik zit dan eindeloos op van die dating-apps en zo. Maar je kan ook gewoon op zo'n single-reis gaan en daadwerkelijk mensen ontmoeten. Precies. Op de ouderwetse manier. Ik vind dat wel mooi. Ik heb echt heel veel respect voor jou. En superleuk dat je mee wil spelen met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor jou klaarstaan. Voor jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. En met die antwoorden kun je het geheel vormen, oftewel het geheel raden. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk je dat je het gaat doen en dat er dan niemand verder kan gaan spelen met het spel omdat jij het zo goed doet?
1: Ik ga mijn best doen, ik hoop 5.
2: Het geheel.
3: Het geheel.
0: Welke snack ontstaat er als je mais verhit?
1: Volgens mij popcorn.
0: Welk onderdeel van de wc vergeten, mannen vaak omlaag te doen?
1: De bril.
0: Je lacht. Vergeet jij het wel eens?
1: Nee, want ik plas zittend.
0: Je hebt wat? Oh, je plas zittend. Sorry, dat verstond ik niet. Oké, ja. Op welk meubelstuk moet je zo snel mogelijk gaan zitten zodra de muziek stopt?
1: Een stoel.
0: Hoe noem je het toegangsbewijs voor een voorstelling of concert?
1: Een ticket.
0: Wat hebben Titanic, Star Wars, The Matrix en The Lion King met elkaar gemeen?
1: Het zijn films.
0: Wauw, je hebt je 5 wel echt waargemaakt. En nu nog het geheel raden met de antwoorden. Het is heel simpel hoor, echt waar. Popcorn, bril, stoel, ticket en films. Wat zou het geheel kunnen zijn?
1: Dat moet bioscoop zijn, lijkt me.
0: Inderdaad, er zijn zoveel soorten popcorn, maar op de een of andere manier blijft die van de bioscoop zelf lekkerder smaken dan die goedkope uit de supermarkt. Ja, en hetzelfde geldt voor het kijken van een film. De stoelen daar, die zitten toch nog wat lekkerder dan thuis. En je hebt daar ook nog eens de optie om het in 3D of 4D te kijken met een speciale bril. Ja, een kaartje die mag wat kosten, maar gelukkig zijn daar best wel vaak, gek genoeg trouwens, bij drogisterijen, vaak van die speciale aanbiedingen waarbij je dan een paar maanden lekker voor een goedkope prijs naar de bioscoop kan gaan. Staat er nog een film op jouw planning?
1: Ik zag dat er een nieuwe film over D-Day uitkwam in september. Die wil ik wel graag zien.
0: Kijk, dat kan je dan lekker op verheugen na je reis in Schotland. Heel veel plezier. Jij wint een thee van Tannas theepakket. En vond het leuk je te spreken.
1: Nou, dankjewel.

Matty zegt via de NPO-luister-app: ik hou zo van dit nummer van Boudewijn de Groot. Avond. Ja, sorry dat ik het zeg, maar ik ga het toch zeggen. Het doet me automatisch denken aan de top 2000. Dan heb ik er toch weer zin in. Dat heb ik met bepaalde nummers, dat doet het me daaraan denken. Maar ik ben blij dat jij er ook superveel van geniet. Nog meer goede muziek hoor je zo meteen bij Rinkel de Kinkel met Jeroen van Inkel. Cameron Whitcomb heb ik zo direct nog voor je klaarstaan met Kingdom of Fear. Maar nu eerst tijd voor Paul Young. Come back and stay. En ik spreek je natuurlijk gewoon weer volgende week op NPO Radio 2.

0: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
3: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
2: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Loco. De Lulu.
12: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
13: Onderweg, muziek van Stevie Nicks, de zangeres van Fleetwood Mac. Het is 9:00 geworden en een prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS Journaal. Michiel van der Velden, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een tv-presentatrice uit Egypte is met 11 anderen veroordeeld tot de doodstraf omdat ze lid zou zijn van een bende die zou grondstoffen hebben geïmporteerd waar je drugs van kunt maken. De presentatrice werd vorig jaar opgepakt. Tot die tijd presenteerde ze een misdaadprogramma waarin ze sprak met criminelen. Ze gaat nog in hoger beroep. In 1 dag tijd zijn in Australië 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Het waaide hard gisteren en de opblaaskussens werden de lucht ingeslingerd. Sommige kinderen moesten naar het ziekenhuis. 1 van de slachtoffers was nog maar een baby. Het gaat vaker mis met springkussens. In België overleed in mei nog een jongetje toen zo'n kussen wegwaaide. Femke Broedersbol is 2e geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een flinke eindsprint verloor ze in Brussel maar net van de Zwitserse Audrey Werro.
15: Femke Broedersbol dringt aan. Wordt het de Zwitserse of toch nog Femke Broedersbol? Op die laatste meters wordt het zeer spannend. Het is de Zwitserse die nipt wint. En Femke Broedersbol geeft slechts 600ste van een seconde toe op de Zwitserse. Helemaal kapot, maar een schitterend duel tot de finishstreep.
14: Ja, en ook was Broedersbol slechts 1/10 van een seconde langzamer dan het Nederlands record. En dat had ze overigens vorige maand zelf nog gelopen in Zurich. En dit weekend staat het Zeeuwse Driewegen compleet in het teken van hamerslingeren, steenstoten en boomstamwerpen. Voor het eerst is namelijk het WK Highland Games in Nederland. De 150 deelnemers van over de hele wereld zijn naar Zeeland gekomen. En de Nederlandse deelnemers hoefden dus voor het eerst niet ver te reizen.
16: Heerlijk, ja, 25 minuten van Vlissingen, dus dat is ideaal. Ja, daar ben ik wel blij mee. Ja, normaal is het, vorig was Mississippi, daarvoor Florida en daarvoor Zwitserland. Dus ja, dit is wel fijn.
17: We came all the way from California. This is our 5th one in a row. And the Netherlands has really done a great job. It's a beautiful field. The communities come out to support us. And it's really an honor to be here.
14: Ja, vandaag is de laatste dag van het WK Highland Games. Om 6:00 worden de winnaars van de onderdelen bekendgemaakt.
13: Kun je er ook traditioneel Schots eten? Weet je dat toevallig?
14: Nee, dat weet ik niet. Maar als je het is wel echt enorm Schots als je het ziet. Hoor. Echt die beesten van mensen die daar met die boomstammen staan te gooien. Maar wat ze erbij eten, geen idee. Nee.
13: Want je hebt zo'n gerecht haggis.
14: Ja.
13: Oh. Dat is een soort kruidenmix met gehakt en zo. Dat wordt dan bereid in de maag van een schaap.
14: Ja.
13: En dat is typisch Schots gerecht. Het klinkt heel vies, maar het is heel erg lekker. Dus ik dacht, misschien verkopen ze dat daar.
14: Nee, ik heb geen idee. Nee, ik was er niet zelf bij.
13: Nee, ik snap het.
14: Maar het klinkt ook niet zo lekker.
13: Nee, het valt mee als je het echt eet. Ja.
14: Eens proberen. Het weer, veel zon en 21 tot 24 graden. Soms kunnen er ook wel wat wolkenvelden zijn. Morgen zomers, dan wordt het maximaal 27 graden.
9: Ster. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.

0: voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: CNN Para.
4: Eén goedemorgen. Een welkomt leuke radioshitter aan te komen, dames en heren.
3: Hallo.
4: Rinkel de Kinkel, nu wordt Stevie.

als er iemand een uniek stemgeluid heeft, dan is het wel Stevie Nicks. Er zijn ook een paar gaatjes van punaises in haar lichaam. Tenminste, van die poster die bij mij in de muren hing. Want ik was echt wel super enthousiast over Stevie Nicks. Haar stem, maar ook de persoon natuurlijk. Ja, ladies and people, zondag 6 september. Je kunt meedoen met de show via de NPO Luisterapp, het digitale doorgeefluik. En zo dadelijk gaat het geluidsarchief weer open. Je inzending daarvoor is ook alvast welkom. Loop even met de app door je huis en kijk even naar dingen die geluid maakt. Of op je werk of weet ik veel waar je bent. En neem even een opvallend geluidje op. Stuur het aan ons door en vergeet vooral niet te vermelden waar we naar geluisterd hebben. Want dat maakt het communiceren een stukje makkelijker.

0: En de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff die verlaten vandaag Moskou om in Kiev te gaan praten met Zelensky. Is jou opgevallen dat ik heb vroeger school geleerd Kiev, maar het is gewoon al onze nieuwslezers Kiev zeggen.
1: Ja, dat is mij ook opgevallen. Ja, ja, ja. Ik dacht ook dat het Kiev was, maar het is Kiev.
0: En ik zat ook op mee te lezen met het geschreven bulletin wat ze oplezen.
1: Ja.
0: Ik weet niet of het nu staat, maar gisteren bij Samuel stond er ook echt Kiev. K-I-F. Zodat hij het goed zou uitspreken. Kief.
1: Ja, dat is dan denk ik hoe ze het daar uitspreken.
0: Ja, dat denk ik, hè?
1: Ja. Ja, dan moeten we eigenlijk ook Paris gaan zeggen. Paris. In plaats van Parijs.
0: Ja, ja, ja.
1: Of Berlin in plaats van Berlijn.
0: En ja. Shithole country in plaats van Amerika.
1: Ja.
0: Nou, goed. Ze gaan dus naar Kiev om te praten met Zelensky. Er is alleen een klein probleempje. Sinds 2022 gaan regeringsleiders per trein naar Kiev, omdat daarheen vliegen veel te gevaarlijk is. Maar de Amerikanen die willen per se per vliegtuig, omdat
2: Witkoff niet met de trein durft. En dat hij dus per se met een vliegtuig op een van de recent nog door Russische droneaanvallen beschadigde vliegvelden rondom Kiev wil gaan landen.
0: Hij heeft zogenaamde treinangst, deze Steve Witkoff. Ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd, maar het is iets.
1: Ja, treinangst, nee, ik ken het ook niet. Nee. En het is al zo'n stoere man, zo'n typische stoere Republikeinse Amerikaan. Ja. Die heeft dan treinangst.
0: Maar ik vind het ook heel bijzonder vanuit strategische overzicht, overwegingen. Kijk, een trein, je weet waar die gaat komen, want daar ligt de rails. Dus daar kun je iets plannen om er iets tegen te doen. Bij een vliegtuig kunnen ze altijd een alternatieve route nemen. Weet je niet, dan kan je alle kanten uit. Je weet ook precies waar die vliegt. Zeg maar.
1: Nee, maar goed, met al die raketteninstallaties die er staan, als er daar eentje in boord, dan is dat wel echt voorbij natuurlijk.
0: Het zijn zeer gevaarlijke dingen inderdaad.
1: We hopen dat dat niet gebeurt.
0: Ik ben geen defensiespecialist, hè, dus, maar ik zat gewoon na te denken.
1: En Alex Warren die heeft tijdens zijn concert in Melbourne een flinke smak gemaakt. Hij viel toen hij probeerde van een tribune te springen. Op Instagram deelt hij de beelden zelf en hij schrijft daarbij dat hij de uitspraak break a leg te serieus nam. Dit zeggen mensen in de entertainmentwereld natuurlijk tegen elkaar om elkaar succes te wensen.
0: Ja, dan benoem je het geluk om, of benoem je het ongeluk om vooral geluk te hebben.
1: Ja, hij heeft bij Alex Warren niet gewerkt.
0: Nee, hij heeft het niet echt gewerkt. Ja. Nou, met jou gaat het wel goed, toch, Evelien?
3: Ik ben veel dichter bij mezelf gekomen, veel dichter bij mijn gevoel. Ja, het heeft mij als mens echt enorm veel gebracht.
0: Ze verwijst naar het luisteren naar de Rinkel de Kinkel Show.
4: Dit is NPO

0: hij blijft ook bezig. Moby, altijd en altijd en altijd. Hij heeft nu weer een ambient album uitgebracht. Prachtig. Future Quiet heet dat album. En vandaag kozen we ervoor, wij en iedereen die werkzaam is. Want we vragen altijd iedereen om toestemming wat we gaan draaien. Komt hier de dame Portiers. Namens iedereen hebben we gekozen voor Porcelain. 9:23. Het is zondagochtend, hè? En dan weet je wat we altijd doen.
1: Het geluidenarchief
0: gaat weer open. Via de NPO Luister app kun je een geluid opnemen. En daarna heel graag even beschrijven wat het is. Maaike die stuurt dit.
2: Dit is het geluid van hazelnoten kraken. Hazelnoten uit eigen tuin. Oh. En dat betekent dat de herfst weer is begonnen.
0: Ah, ja. Lekker ook. Hazelnoten uit eigen tuin. En lekker. Hoor ik nou ons op de achtergrond? Kun je dat definiëren?
3: Ja, dat was, waren wij. Uit, okay. Nee, het was de concurrent. Ja, dat zou wat zijn, hè?
0: Ja, dat zou wat zijn. Gewoon tegelijkertijd naar verschillende stations luisteren. Ja.
3: Er zijn mensen bij die het misschien wel doen. Ja. Dit is het geluid van Gijs.
4: Een doorlopen van koffie.
0: Oh, had ook een doucheputje kunnen zijn.
3: Oh, dat dacht ik ook, ja.
0: Ja, ik dacht hier het leeg laten lopen van de douchecel.
4: Een doorlopen van koffie.
0: Ja, nu ik het weet, hoor ik het wel.
3: Ik zag al een beetje een vies putje voor me, weet je wel? Waar de haren dan nog in zitten.
0: Ja. Bah. Ja. Ik zie het nu ook voor me.
3: Af en toe moet je ze er toch uitvissen. Het is een hels karwei.
0: Doe je dat met je blote handen of gebruik je een papiertje dan?
3: Ik doe met mijn mond meestal.
0: Ja, dat had ik al gedacht.
3: Met mijn blote handen. Ja. Ja, jij niet? Jij doet het met een papiertje.
0: Nee, maar ik ken wel mensen die het met een papiertje doen. Die het dan, weet je, dat is heel raar met haar van je lichaam. Dat is helemaal tof, zolang het maar vast zit aan je lichaam. Ja. Zodra het los zit, ook schaamhaar bijvoorbeeld.
3: Helemaal.
0: Ja. Dat komt ook van je eigen lichaam, maar dan ligt het daar. Dan wil je het niet.
3: Nee, dat is heel ranzig.
0: Het is heel bijzonder. Hoe de menselijke brein werkt. Blijf de geluiden sturen en niet haar AIB sturen, maar gewoon de prachtig mooie geluiden die jij opneemt met de app. Feline.

0: Het was toch echt wel een gouden periode van Michael Jackson. Zeer geliefde artiesten. We hebben gisteravond ook al gedraaid. Met een andere track. Dit was Off the Wall. Het is 9:32. We hadden het net even over Kiev. Of Kief. Hoe je dat nou precies moet uitspreken. Omdat het valt ons op, Michiel. Dat de laatste tijd jij en je collega's allemaal Kief. Of ja, Kief zeggen. Hè? Ja, jullie zeggen Kief. Ja. Nog eens?
1: Kiev.
0: Kiev, oké. Okay.
1: Dat is een Kiev.
0: Ja,
1: dus je zegt meer een I dan een E.
0: En is daar een bepaalde reden voor?
1: Nou ja, we hebben bij de... Misschien wel leuk om te vertellen. We hebben bij de NOS gewoon echt een taalcommissie... die zich over dit soort dingen buigt. Want
0: heerlijk.
1: Ja, je wil natuurlijk... Ja. Je wil alles wat we zeggen moet wel kloppen.
0: Precies.
1: Of in ieder geval dat er ook een lijn in zit. En nou, die taalcommissie kijkt dus dat je in alle gevallen... eigenlijk in landen dat hetzelfde beoordeelt. Dus je kijkt naar hoe zeg je het in het Nederlands. En nu speelt hier ook wel mee dat de Russische schrijfwijze is Kiev. Maar in Oekraïne is het Kiev.
0: Ah.
1: Dus dat speelt daar ook in mee. En dat dus je kijkt naar wat is het Nederlands. Hoe zeggen ze het daar zelf? En daar probeer je dan een lijn in te trekken.
0: Een koers in te vinden.
1: Ja, zonder dat je een partij neemt in die oorlog. Want dat is eigenlijk voor alle landen gelden dezelfde regels.
0: Oh ja, precies. Oké. Dus zou je kunnen zeggen dat hoe de inwoners het zelf uitspreken... proberen dat zo dicht mogelijk te benaderen? Of is dat te kort door de bocht?
1: Ja, dat zou je wel. Ja, je kijkt in ieder geval hoe zeggen ze het daar in het land.
0: Precies.
1: Want als iemand zegt er gaat een beroemdheid dood... probeer je die naam ook zo goed mogelijk... in die taal uit te spreken.
0: Precies.
1: En niet in het Nederlands. Want dan krijg je soms ook een zootje ervan natuurlijk.
0: Dank je voor de uitleg. Ben je bereid om de rest van de wereld te informeren... over wat allemaal gaande is?
1: Ja, nou, dat begint dus met Kiev. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner... die voeren na hun overleg in Moskou met de Russische president Poetin... voor het eerst gesprekken in Oekraïne met president Zelensky. En dat gebeurt dus in Kiev vandaag. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. Anti-immigratiepartij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. Op een feest in Amsterdam Sloterdijk is vannacht geschoten. Daarbij is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het feest was binnen. Het is niet duidelijk wat voor feest het precies was. En weer een knappe winst van Botik van der Zandschulp op de US Open. In New York won de Nederlander van de Belg Sisu Bergs. De wedstrijd duurde bijna 4,5 uur. En van der Zandschulp moest dan na afloop ook even bijkomen.
2: A last quick question. After, oh my word, 4.5 hour, 5-set battle. What do you look forward to the most?
3: If I'm in the hotel laying on the bed, think about what happened tonight.
2: Botik, you have earned the right to lay on your bed in the hotel. Botik van der Zandschulp.
1: Ja. Die naam uitspreken blijft nog wel een dingetje.
0: Daar hebben ze een beetje moeite mee, ja.
1: Zandschulp.
0: Zandschulp.
1: Ja, jij bent niet naar de taalcommissie van de NOS geluisterd. Van der Zandschulp is nu nog de enige Nederlander van het tennistoernooi. Het weer wordt best warm met 21 tot 24 graden. Er is veel zon, maar soms zijn er ook wolkenvelden. En morgen wordt het nog een paar graden warm.
4: Elke zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12. Jeroen van Enkel.
5: De meest sfeervolle DJ van de wereld.
4: NPO Radio 2. Rinkel de Kinkel.

0: NPO Radio 2, het echt consumentengerichte programma. Wat je graag informeert hoe lang het ook duurt tot het weer kerstmis is. 109 dagen. Ik vind het leuk. Dat heeft onze computer ICT-medewerker Jelle heeft dat speciaal voor ons gecreëerd. Waardoor ik het gewoon duurmaal op kan lezen. Dat is super handig. Ook kan ik je bijvoorbeeld vertellen dat zonsondergang vanavond om 20:16 plaatsvindt.
1: Ik moet dat toegeven. Ik was gisteren in de discountwinkel, de bekende discountwinkel. Ja. 3 kersthangers gekocht.
0: Ah, de AC Actie.
1: AC Dion winkel. Ja.
0: Kersthangers?
1: 3 dingen voor in de kerstboom.
0: Oh,
1: ja, veel te vroeg, maar ik zag ze. Ik denk, ja, leuk, straks zijn ze weg.
0: En is dat dan echt nu goedkoper dan straks? Of hoe zit dat?
1: Dat lijkt me niet,
0: nee,
1: toch?
0: Nee,
1: maar het is niet. Gewoon 2 gangen vol al daar. Ja. Helemaal kerst.
0: Ik heb ook voor in de kerstboom mijn favoriete kersthanger die erin hangt, is Tinkerbell. We hebben Tinkerbell ooit gekocht in dat land waar je allemaal dat soort types tegen kunt komen. En in de merch shop natuurlijk. Ingetrapt, dat is mijn favoriet. Dus we dwalen wel een beetje af. Maar
1: ja,
0: het is
1: maar goed,
0: wel,
1: mensen zijn er toch langzaam al mee bezig. Ja. Het is, voor je het weet is het zover.
0: Vrienden, we zijn bezig met het onderdeel wat schuil gaat onder de naam
2: Het Rinkelde Kinkel. Geluidenarchief.
0: En het geluid wat binnen is gekomen is van Koen.
3: Het openen van de door mij gewonnen eyecatcher.
0: Dat is mooi. Zit er zo'n bolletjes-envelop omheen? Hoor ik
1: ja, natuurlijk, want het is in een zonnebril.
0: Ah ja, moet wel discreet en veilig verpakt worden.
1: Je weet hoe die bezorgers soms met pakketjes omgaan. Ja. En wil je niet dat het pootje afgebroken is. Laten we even luisteren wat Edwin opgenomen heeft.
4: Het door de midden breken van een toosje.
0: Oh ja, dat is ook. Zie je, dat is heel, als je dingen heel, van heel dichtbij opneemt, dan krijgen ze toch vaak een soort ander geluidskarakter.
1: Ja, ja, dan hoor je het beter.
0: Dit toosje leek wel een tafel die doormidden gebroken wordt. Maar bedankt daarvoor, Edwin.
1: En Kaya stuurt ons.
5: Het doekje van de melkfles opendraaien.
0: Ja, heel goed. Heel goed. Dat zijn de huishoudgeluiden. Dat vinden we leuk om te horen, Kaya. Dank je wel. En tot slot is daar nog Michael, ook wel Michael genoemd.
6: Goedemorgen, Jeroen en Jesse. Dit is het geluid van een Noorse ambulance.
0: Oh!
1: En hij stuurde er ook nog in tekst achteraan, ja, dat hoor. Hij daar dus op vakantie is en dat hij speciaal even aan de ambulancebroeder heeft gevraagd om dat geluid af te spelen voor dit item. Nou,
0: wow.
1: Dat vind ik netjes hoor.
0: Heel applaus. Noorwegen is in staat van paraatheid. Ja. Iedereen wakker. Hey, bedankt daarvoor. Dat ja, vergeet het niet. Je bent lekker vrij de hele dag. Het is zondag 6 september. Blijf jouw geluiden sturen. Nou, luister, app. Volgende week gaat het Rinkelde Kinkel geluidenarchief weer open.

Kevin de Bar, vooraf gegaan door de hondjingle. Het bos in met de hondjingle. Dat is een van de leuke, een van onze favorieten. Daar zit zo'n passage in. Wie laat wie nu uit? Ik haal even dat moment kort even terug. Wie laat wie nu uit? Want dat is vaak de vraag als mensen met de hond in het bos lopen. Dat is natuurlijk niet persoonlijk door mij verzonnen. Maar dat komt uit een song van good old Rudy Carrell. Zal ik je dat stukje even laten horen? Hier komt dat samen een straatje om.

0: water. Dat is wel leuk. En ik moet zeggen, het is ook een heel bijzonder liedje. Wat ik altijd heel erg leuk heb gevonden. Maar het is eigenlijk totaal geen Radio 2 liedje. Maar we gaan hem toch even een klein stukje draaien voor Pitch Satisfaction en Tempo. Gewoon om even te genieten. Dames en heren, mag ik het horen voor Rudy Karel.
1: 'S Avonds in de oude.

RL samen een straatje om. Straks in de Rinkel de Kikkel met de Bonneton. Opgave staat in teken van het bloemencorso in Zundert. En je hoort zo meteen welke bijzondere auto rondrijdt tijdens de Grand Prix van Italië.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport.

0: appfolder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent en benut mijn
1: talent elke dag. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
3: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
2: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Legendarische figuur uit popmuziek Dave Stewart komt er zo direct aan met Heart of Stone. Het is 10:01. Dit is het NOS Journaal. Michiel, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De voorzitter van de Europese Commissie gaat vandaag naar Groenland. Europa zou daar 200 miljoen euro willen investeren in grondstoffen en energie. Eerder had Europa ook al honderden miljoenen in Groenland geïnvesteerd. Maar bij een persconferentie wilde de woordvoerder nog niet bevestigen waarom er nu extra geld naar Groenland gaat.
8: Thank you for your question. We're certainly not going to preempt what the president will say during her visit to Greenland on Sunday and Monday. So with your kind understanding, we will wait for her to announce whatever she has to announce and say whatever she has to say.
7: Ja, het is geen geheim dat de EU een betere band met Groenland wil. Dat hoort bij Denemarken. President Trump aast namelijk ook op Groenland en hij heeft al vaker gezegd dat hij het eiland wil kopen. Een tv-presentatrice uit Egypte is met 11 anderen veroordeeld tot de doodstraf omdat ze lid zou zijn van een bende. Die zou grondstoffen hebben geïmporteerd waar je drugs van kunt maken. De presentatrice werd vorig jaar opgepakt. Tot die tijd presenteerde ze een misdaadprogramma waarin ze met criminelen sprak. Ze gaat nog in hoger beroep. Gisteravond stonden Ajax en PSV tegenover elkaar. De Eindhovenaren wisten de turbulente wedstrijd met 1-3 te winnen. Het ging na afloop van de topper vooral over de harde overtreding van Bommel op Bouwman. PSV-verdediger Obispo vertelde dat zijn ploeggenoot er na de wedstrijd doorheen zat.
9: Hij is ook net in de kleedkamer geweest bij Ajax, heb ik begrepen.
10: Ja, ja, ja. En ook meteen na de wedstrijd toen was hij al erg met zijn hoofd bij hem. Dus ja, dat zegt ook veel over hoe hij is als persoon en... Ja, we hopen dat het meevalt.
7: Bouwman moest naar het ziekenhuis voor een scan. Uit voorzorg was een harde botsing tussen hem en Van Bommel. En hij had daarna moeite met ademen. Een deelnemer aan de Griekse versie van Expeditie Robinson klaagde producenten van de serie aan. De man raakte zijn onderbeen kwijt toen hij ging speervissen, maar hij werd toen overvaren door een toeristenboot. De man van 22 lag 2 maanden in het ziekenhuis. Hij vindt nu dat de producenten meer maatregelen hadden moeten nemen en hij eist 86 miljoen euro schade. Het weer, veel zon en 21 tot 24 graden. Soms kunnen er ook wel wat wolkenvelden zijn. Morgen zomers en dan wordt het maximaal 27 graden.
11: Ster. BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
11: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Een, volgens de eigenaresse, foeilelijk schilderij dat tijdens de vakanties wordt opgehangen om dieven af te schrikken, blijkt toch behoorlijk veel waard. En we ontdekken in Kasteel Wiegen een zeldzaam visitekaartje van een loodgieter. Tussen kunst en kitsch. Vanavond om 9:15 bij AVRO Tros op NPO 1.
19: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
21: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
21: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
22: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
23: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
24: Koekoek.
25: De Lulu.
24: Gek.
23: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
26: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nee, ik begrijp de twijfel. Moet je nou de rode pil nemen of de blauwe pil?
27: You take the blue pill.
6: Ja. Yeah.
27: The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Radioland, and I show you how the best radio show of all time sounds.
28: Rinkel de Kinkel.
6: Hartelijk goedemorgen.

Het muzikale genie wat met grootheden op de aarde samenwerkte. Natuurlijk zijn samenwerking met Annie Lennox, Eurythmics. Dit was Dave Stewart solo.

0: afwezigheid nu en dan is in de liefde van goede invloed en houdt haar klaar en stralend.
1: Afwezigheid, ja.
0: Af en toe er niet zijn, houdt de liefde vers, om het zo maar te zeggen. Ja, goedemorgen, ladies and people, dames en heren. Het is zondag 6 september. Je kan met de show meedoen via digitale doorgeeflaak, de NPO Luister-app.
2: Voor de kust van Spanje is een zeilboot aangevallen door orka's.
3: Oh my god!
4: The orcas went after the boat for 8 minutes. Orcas ripped the boat's rudder in half.
2: Toen de schipper de orcas aan zag komen, toen dacht hij eerst:
5: this is awesome. I can't believe like we're this close to them. So I was, you know, fascinated in awe. And then once we started feeling the orcas hitting the rudder and shaking the entire boat, I kind of realized like this is way more serious.
0: De orka die had het roer aangevaren.
2: Ja, die vin die eronder zit om de boot te sturen. Dus ze konden geen kant meer op.
0: Dat heet een roer, volgens mij.
2: Precies.
0: Ja, maar die had hij aangeraakt met zijn lichaam, maar toen was hij kapot.
2: Was afgebroken helemaal.
0: Helemaal.
2: We onderschatten die beesten eigenlijk ook wel een beetje. De orka's vind ik toch wel lieve dieren als je ze zo op een plaatje ziet. Maar het zijn gewoon killers, man.
0: Ik heb dat ook met, hippo's. Hoe heet die?
2: Nijlpaarden.
0: Nijlpaarden,
2: ja.
0: Die lijken ook zo lief, maar die wegen gewoon een ton, hè. Dus,
2: en die kunnen ook heel snel onder water, hè.
0: Oh ja,
2: ja, dat ook. Die jaag je helemaal op. Nou,
6: Dierennieuws extra editie in de Rinkel de Kiekel.
0: Dan kijken we even naar de Engelse wetenschap. Daar maken ze zich zorgen om smartwatches en andere gadgets die slaap monitoren. Want als je dat namelijk heel fanatiek doet, dan kan je last krijgen van orthosomnie.
7: When we really focus on our sleep and we try and optimize or max our sleep, actually often that can create the opposite issue where our sleep becomes worse.
0: Wanneer je slaap te veel wil optimaliseren, ga je dus juist slechter slapen?
2: De wetenschap die zegt, je weet zelf het beste hoe je geslapen hebt, dus
7: think about how you feel when you wake up, when you start your day. Trust how you feel. That's a much better assessment of the quality of the sleep you're getting than any sleep score from a sleep tracker.
0: Ze zegt dus eigenlijk, vertrouw vooral op je eigen gevoel.
2: Ja, want als je dan op je horloge gaat kijken en je ziet, nou, ik heb heel onrustig geslapen, dan voel je ook de hele dag moe, terwijl je misschien in principe wel heel goed geslapen hebt.
0: Ja, self-fulfilling prophecy is dit een beetje.
2: Ja, want mensen die nemen het allemaal aan wat er op hun telefoon staat.
0: En voorafgaand aan de Grand Prix van Italië rijdt Sebastian Vettel een rondje in een iconische Ferrari, de F2002, ter ere van Michael Schumacher. Het debuutseizoen van Schumacher bij Ferrari is dit jaar 30 jaar geleden. En de auto's en de racepakken van Hamilton en Leclerc zijn ook gebaseerd op die van Schumacher. Het is vooral gaaf als je daar aanwezig bent. Want even uit mijn hoofd, dit is volgens mij de V10 motor. En dat zijn nog van die motoren die echt gillen, weet je wel. Echt zo, dat enorme, ja, sorry dat ik het zeg, geile geluid. Dat gillen. Dat wilden we weer horen. Via, pas de regels aan. Gewoon weer. Dit. Ja, dat wordt ontzettend gaaf. Daar op het circuit. Hier is het ook leuker. Wil je even een beetje positie nemen?
8: We gaan eerst helemaal lekker zakken in de yin, in de ontspanning.
0: Ja.
8: En hoe ontspannender we zijn, hoe makkelijker het ook is om te zingen.
9: NPO. Radio

0: mijn hoofd heeft deze plaat altijd een echt einde. Want zo zat het ook in de Sopranos. Maar op de een of andere manier hebben wij deze versie met een fade-out. Nou, dat is heel erg belangrijk. Het is zondagochtend. Een momentje om te chillen. Lekker rustig aan te doen. Niet te haast aan deze dag beginnen. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland. Waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt. Met af en toe zon. En we gaan het weer doen. BNN Vara, een belangrijke man in haar geschiedenis.
1: TV history as it has never been written anywhere.
2: En dan gaan wij even die Emmy halen.
3: De volgende gast is gewoon keihard de kleinste.
4: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel.
1: Wrinkle de Kinkel looks back on the legendary Bart de Graaf.
0: Ja, iedere weekend een ode aan de man die Omroep BNN oprichtte, Bart Graaf. Hij presenteerde zijn vaste rubriek het Debielenjournaal. En zijn verslaggever was de dove...
5: Kees Kwartel. Kees, kom er maar in.
6: Gaan we aan behangen, Ron.
5: Kees!
6: Ron! Gaan we aan behangen.
5: Kees, jij moet! Hey, dove! Dit gaat helaas niet lukken.
0: Jezus. Ik was deze vergeten, eerlijk gezegd.
7: Het is ook zo flauw, maar ja, toch leuk.
0: Toch leuk.
7: Ja.
0: Was dit, had iemand dit doorgegeven? Was dit een idee van een luisteraar?
7: Kees Kwartel, ja, dit was doorgegeven vorige week, twee weken terug.
0: Ja,
7: ik weet niet meer door wie, maar hij kwam via de app binnen.
0: Mocht je suggesties hebben voor een leuk Bart Graaf fragment, 0800-1122 of de app het digitale doorgeefluik.
1: Van Inkel.
0: Hey, goedemorgen.

NPO Radio 2, waar de nieuwe ochtendshow loopt met Daniel Lippens en Roelof de Vries. Dat is hier allemaal te beleven. Stond ongelooflijk te dansen net op die Three Burners, Kangs featuring Cooking. Ik ben een beetje moe geworden. Ik moet even rustig een wandeling gaan doen met

0: Ik ben wel benieuwd naar zijn stappenteller. Jij dat?
1: Ja. De Nijmeegse Vierdaagse heeft hij uitgelopen, denk ik.
0: Niet normaal. Dat is echt heel grappig. De producer van Tanas, Youssef, die is hier in de ruimte hiernaast. Is hij iets aan het doen met zijn telefoon? Dat is wel belangrijk.
1: Hij is aan het bellen.
0: Het
1: heeft oortjes in.
0: En hij heeft, denken wij, ongeveer de afstand van een avondvierdaagse afgelegd net.
1: Ja, makkelijk.
0: IJsberend.
1: Precies in onze ooghoek.
0: Heeft te maken met wat er in Tanas uitzending gebeurd is. Daar komen we zo nog even op terug.
1: Kunnen we zo nog wel even op terugkomen? Ja, dat graag wil. En ondertussen blijft Youssef doorstappen. Het werkt mij een heel klein beetje op zenuwen. Jou ook?
0: Ja, nou, die man zijn
1: ruimte. Zo druk aan het werk.
0: Zondag 6 september, vrienden. Vandaag is het 16 jaar geleden.
2: Hallo allemaal en welkom op deze zondagmiddag bij Telekids. We gaan vandaag weer kijken naar leuke tekenfilmpjes. Wel 3 vandaag. En ik ga het met jullie hebben over stripalbums. Maar dat doe ik niet alleen, want ik heb hier bezoek in de studio.
0: Ja, dat was hartstikke gaaf.
1: Oh.
0: En ik ben een beetje mijn archief aan het opschonen. Omdat ik vond dat ik te weinig voorkwam in het grote archief van Beeld en Geluid. Hoor je dat? Dat heeft een naam.
1: De schatkamer.
0: Oh ja, de schatkamer. Ik vond dat ik daar meer aanwezig in moest zijn. Dus ik ben thuis op zoek in mijn eigen archief gegaan naar beeldmateriaal. Er kwam dus ook een uitzending tegen van Telekids, waar ik te gast was.
1: Oh, dat is leuk om even op je Insta te delen.
0: Ja.
1: Kan dat, of heb je hem nog niet gedigitaliseerd?
0: Ja, het is ook gedigitaliseerd. Ja. Maar dat komt goed. Ja, de regel
1: eruit. Leuk.
0: Maar, ja. Dus dat was de eerste 16 jaar geleden. Je hoorde een hele jonge Irene Moors. De optocht van het Bloemencorso in het Noord-Brabantse Sundert, die vindt vandaag plaats.
1: En dat is bijzonder, want het is het grootste bloemencorso ter wereld. Het publiek komt overal vandaan.
3: Japanese people like flowers very much, and also here in Zundert.
4: I love the fact that these floats are built entirely by volunteers. That people put so much love and energy into making them happen.
0: En met dit onderwerp kunnen wij een onderdeel doen. En we noemen dat...
5: Met dubbele tong.
6: Met dubbele tong.
0: Ja, viel het op dat ik de vormgeving nog niet klaar had staan?
1: Als je het niet had gezegd, was het de mensen denk ik niet opgevallen.
0: Beter mijn mond houden dus. Maar we zijn begonnen aan met dubbele tong. Je hoort 2 woorden die we net ergens gezegd hebben. Als je die weet, meteen bellen 0800-1122. Hier komen de 2 woorden nog een keertje.
5: Bloemen.
0: Zullen we het gewoon 1 keer laten horen? Dat is misschien wel eens leuk als extra uitdaging. Om het zomaar te zeggen. 0800-1122. Boom, boom. Welke 2 woorden? Je komt direct bij ons in de uitzending als je belt. We hebben dat altijd lekker gezellig gevonden. Er gebeurt nog wel eens wat geks. Het wordt nog wel eens een beetje rommelig. Maar daar houden wij van. De chaos regeert. Het hoeft niet allemaal zo strak te gaan. Maar oefen vast even in gedachten dat als je gaat winnen... dat je gillend roept, rinkel de kinkel, I catch her. Dus de laatste keer dat we deden, viel het helemaal in het water. Geweldig was
1: dat. Ja, dat is leuke radio.
0: Heerlijk, ja, ik hou ervan. Dus 0800-1122, welke 2 woorden werden daar gezegd?
1: Ik denk toch dat hij te moeilijk is, 1 keer. Ja. Ja.
0: Dan nog een keer laten hoor.
1: Doe nog maar een keer.
0: Komt er nog een keer.
5: Bloemen.
0: Oh.
1: En we moeten de mensen ook de tijd geven. Die kritiek krijgen we nog wel eens. Dat mensen die via de app luisteren de kans niet hebben om in te bellen vanwege die vertraging.
0: Goed punt. Goed punt. Heb je wat meegemaakt gisteren?
1: Ik? Nee, ja, niet zoveel. Nee, kersthangers gekocht. Hè?
0: Oh ja, kersthangers.
1: En jij lekker een dutje gedaan?
0: Ik heb... dat is een beetje suf. Ik heb een Lego-set in elkaar gezet.
1: Maar, leuk!
0: Ja,
1: een Lego-set.
0: Ja. Ja. Hallo, met wie?
7: Hallo, met Bas spreek je.
0: Mars...
7: Nee, Bas.
0: Oh, Bas, ja. Ja, maar gewoon is niet helemaal meer wat het geweest is. Bas, welke 2 woorden werden daar gezegd?
7: Ja, ik dacht bloemen en wereld.
0: Heel erg goed. Wereld en bloemen. Dat heb je goed gehoord, Bas. Niks aan de hand met jou gehoord, in ieder geval. Gefeliciteerd. Wat heb je allemaal gedaan tot nu toe? Wat was het belangrijkste wat je tot nu toe gedaan hebt, Bas?
7: Vandaag of dit weekend?
0: Vandaag.
7: Oh, vandaag? Nou, eigenlijk nog niet zo heel veel. Ik ben nu onderweg naar een hockeywedstrijd.
0: Heel belangrijk. Hockey? Ja, dat doen we met een stokkie. En speel je zelf of ga je kijken naar iemand?
7: Ik ga even kijken naar mijn zoon.
0: Oh, oké. Heeft hij een beetje talent?
7: Natuurlijk,
0: want hij is jouw zoon, uiteraard, ja. Ja, hoe kunnen we dat nou vragen? Zo stom. Hij krijgt een leuk cadeautje van ons. Je krijgt van ons de Rinkel de Kinkel.
7: Eye catcher.
0: Heel goed. En ik wens je... Ja, je komt zo snel. Ja, dat is was goed. Kom zo snel mogelijk naar je toe. En ik wens je een ongelooflijke fijne zondag, Bas.
7: Dankjewel.
0: Dit is Sabrina Carpenter en zij zit ook lekker aan de koffie.

0: 14 kilometer. We hebben hem nu ook op de webcam gezet. Kan je zien hoe Youssef aan het wandelen is? Yes. Sabrina Carpenter, het is toch echt wel...
1: Een heerlijke manier om de zondag te beginnen.
0: Van Inkel. Bezig met de uitzending 6 september. Donald Fagan.

0: over onze eigen Thanas. Zij heeft vanochtend flink uitgehaald naar een luisteraar. Een man wilde haar een seksschommel sturen. En Thanas die noemde het respectloos. Dat vrouwen dat soort dingen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Dat heeft ze goed gedaan. En nu is de pers all over haar.
1: Het is ook wel goed dat ze dat een keer gezegd heeft. Want het is echt de ranzigste shit die binnenkomt. Ook tijdens onze show. En helemaal als we vrouwen presenteren. Ja. En dat negeren we allemaal maar een beetje. Denk ik, ja, hoort erbij. Maar het is goed dat zij dat eens een keer benoemt.
0: Het is goed dat zij het benoemt. Kijk, wij zijn natuurlijk kerels. Hè? We staan er anders in.
1: Maar ook makkelijk. Wij krijgen vieze dingen binnen.
0: Ja, oké.
1: Geen seksschommels, maar...
0: Ja, kunnen we... Wil je daar iets over kwijt?
1: Nee. Nee, het is heel goed dat ze dat eens een keer benoemt. Ja.
0: Het gaat heel slecht met de Oer-Hollandse dorps- en tentfeesten. Dat is wel bijzonder jammer te noemen. Dit weekend te lezen in de Gele Raaf, de Telegraaf ook al.
1: En dat komt doordat organisatoren de zangers niet meer kunnen betalen. Artiesten zoals Yves Berensen, Tino Martin, Mart Hoogkamer vragen al snel €15.000 om een half uurtje te zingen.
0: Wow.
1: Jan Smit, André Hazes junior, nog duurder, half uurtje, €18.000.
0: Zo.

0: Ja.
1: Maar is het dan bij Tino Martin die 15.000 euro inclusief of exclusief de
0: minibar?
1: De drie flessen wodka die hij opdrinkt tijdens het half uur.
0: Nee, ja, ik weet het. Volgens mij heeft hij. Ja, ik weet het niet. Doen dan geen uitlating.
1: Nee, laten we dat er maar los.
0: Dat misschien dat in zijn contract staat dat als hij vals zingt, hè, vanwege het feit dat hij iets op heeft, dat dan een bedrag afgaat.
1: Nou.
0: Of alles of zo.
1: Ja, dat lijkt me niet. Nou goed, laten we doorgaan.
0: Ja, laten we vooral even doorgaan met de radioshow. Want dit, mijn oog viel vanmorgen toen ik ging scannen wat er allemaal in de wereld gebeurde op dit bericht. En ja, ik had echt zoiets. Wacht even, hoe kan dit? Want het komt helemaal niet. Er is een rijke influencer, Igo Uribo. Igo Uribo. Die is overleden na een penisvergroting. Hij liet de operatie uitvoeren tijdens een luxe vakantie in Thailand. Oké, dat is al een red flag. Opereren in Thailand.
1: Moet je nooit doen.
0: Nee. Want daar halen ze meestal dingen weg bij de man. Dus dat ze een foutje maken is ook licht op de loer.
1: Ze zetten er ook dingen eraan bij vrouwen.
0: En ook dat.
1: Dus
0: dat
1: je zou toch denken dat ze dat wel kunnen.
0: Dus je moet wel heel goed op je arm schrijven waar je voor komt. Zeg maar, voor je
1: Wil je een penisvergroting en dan word je wakker met een vagina.
0: Ja, nou, dat lijkt me toch ook apart. Nou, bij hem is het, ja, het is wel treurig eigenlijk. Beetje slecht afgelopen. Een fatale embolie veroorzaakte uiteindelijk zijn dood. Dus ja, dat is heel treurig. Dat je dan vanwege je ijdelheid sterft.
1: Ja, en ja, dat is lullig. Ja,
0: ja sorry. Ja. Zij het per ongeluk, hè?
1: Nee, ja.
0: Maar wat zo opvallend is, hij is een Afro-Amerikaanse man. Dus een donkere man. En je zou denken, die hebben toch over het algemeen grote van huis uit.
1: Oh, dat weet ik niet. Net ben jij misschien in thuis. Maar
0: nee,
1: dat,
0: ik ben er maar dat zeggen ze toch altijd.
1: Zelf niet?
0: Nee, dat is toch algemeen aangenomen.
1: Ja,
0: natuurlijk. Ik begrijp het niet. Wilde hij dan nog een grotere of zo?
1: Ja, of misschien was hij dan de enige
0: met een
1: micropenis.
0: Ja.
1: Goed.
0: In dit soort situaties moet ik dan toch altijd even denken aan de bekende filosofen uit Sex and the City. Samantha Jones, die zei...
2: What can I say? I need a big dick.
0: Ja, nou ja, als dat zo is, als je een schuine streep vrouw hebt. Anouk zegt altijd, het moet een beetje pijn doen.

0: theater van de fantasie. Welkom bij de radio. Say what you want. Trouwens, straks gaan wij de Idi Top 10 quiz spelen met een vraag over de legendarische serie Friends. Ook zo lekker niet woke. En je hoort waar mensen een oude metrokaartjesmachine in New York in huis willen hebben. Reden genoeg om te blijven luisteren.
1: Ontmoet ons straks weer.
2: Join us again.
1: Als we terugkomen met...
2: As we come back with...
1: Rinkel de Kinkel.
2: Rinkel de Kinkel.
1: Met Van Inkel.
2: On NPO Radio 2.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
11: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
10: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
12: En daar sta je in je dure appartement in New York. En je denkt, bij die kale muur, daar zou vast een mooie oude metrokaartjesmachine mooi staan. Hoe dat zit, hoor je dadelijk. En de Nationaal is hier. Michiel van der Velden, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn vanochtend 4 doden gevallen. 20 mensen raakten gewond, zegt Libanon. Volgens Israël was een gebouw van Hezbollah het doelwit. De aanval zou een reactie zijn geweest op de aanval op Israëlische militairen een paar uur eerder. Daarbij raakte niemand gewond. Gisteren vielen er 3 doden. Toen Israël Libanon aanviel. Op verschillende plekken in Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde op dezelfde dag. Toen ze aan het springen waren, werden de springkussens door de wind de lucht in geslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van Australië een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Er gold wel een weerswaarschuwing voor het gebied, zegt deze verslaggever van Nine News Australia.
14: A severe weather warning was in place for that area this morning for damaging winds. I did speak to a number of jumping castle hire companies in the area. And they told me they had to cancel bookings today because of those strong winds. So it is unclear where the family did get it from.
13: Ja, meerdere verhuurbedrijven zeggen dus dat ze de reserveringen juist hadden afgezegd door de wind. Een dronken man is gisteravond op de A58 bij Etten-Leur in volle vaart tegen een benzinepomp gereden. De man die daar stond te tanken kon volgens Omroep Brabant nog net op tijd wegspringen. Van de pomp is weinig meer over. De man die de ravage had veroorzaakt ging er lopend vandoor. Een agent zag dat, leende een fiets van een voorbijganger en ging achter de man aan. En de man is uiteindelijk aangehouden. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings kan vandaag bij de Grand Prix van Turkije... Sorry. Gezondheid. Ik dacht, je doet een hoorspel. Je doet de geluiden bij een motocrossen.
15: Sorry. Zo, nou.
12: Ik moest even niezen.
15: Ik kwam een beetje meer bescheiden, toch?
12: Ja, jongen. Ik nies heel hard. Sorry, dat kan ik niet zetten. Ja. Maar ik kan wel een motocross geluiden maken.
0: Waar waren we? Zeg, doe het wel even opnieuw. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings kan vandaag bij de Grand Prix van Turkije wereldkampioen worden. En dat voor de zesde keer. Zijn vader zet hem al op zijn vierde op een crossmotor met zijwieltjes, vertelt Jeffrey.
1: Ik denk dat ik eerder kon fietsen dan kon lopen. Dus ik doe het nu ondertussen. Ik word volgende week 32, dus al 6, 7, 28 jaar. En het is met een paplepel wel ingegoten, ja.
16: Had hij dan een heel brilletje op en hij kon het gas geven, maar hij viel dan nog om. Dus de zijwieltjes moesten er nog even aan, konden eraf, na een weekje al.
0: Ja, zij is een trotse vader. Wie het wil zien vanmiddag, de eerste race is om 10:50, de tweede om 4:15. Het weer, zon, soms ook wolken, 21 tot 24 graden. Morgen nog wat warmer, maar dan is er vanaf de middag ook kans op een bui.
12: Bij de ANWB zit Mandy van der Plas. Wat is er allemaal aan de hand op de wegen, Mandy?
17: Hi Jeroen, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
17: Nou, gelukkig niet al te veel. Er zijn alleen wat files door wegwerkzaamheden. Zo is de A12 dit weekend dicht. En daardoor staat er file op de omrijroute via de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is het oponthoud 10 minuten. En ook wordt er op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn gewerkt. Vanaf Rijssen zijn twee rijstroken dicht. En dit veroorzaakt 10 minuten extra reistijd.
18: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
19: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
20: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
21: Goed, het is gelukt.
20: Wat is er gelukt?
21: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
20: Fluitje van een cent dus?
21: Nou, het was wel wat meer dan dat.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
23: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet...
24: Coco?
25: De Lulu?
24: Gek!
23: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
26: Rinkel de Kinkel.
12: Haha, ha, ha, ha, ha, ha.
27: Para.
12: Een goedemorgen.
28: Het is maar één.
12: Yes, 18 graden bovenop de Radio 2 Zendmast. Bewolkt, yes. En zo direct hebben we nog een Eerie Top 10 quiz. Hey, hallo.
29: I'm Mr. Winkle.
30: Right here, right now.
31: Please welcome. Jeroen Van Inkel.
32: Hier ben ik.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Plaatsen op deze aarde waar je ooit gewoond hebt, die hebben toch een bepaalde emotionele betekenis. Ik heb natuurlijk ook op verschillende adressen gewoond. Wat ik heb, is misschien wel geinig om te doen. Het is zondag als je even niks te doen hebt. Ik heb heel veel van die adressen waar ik een emotionele binding mee heb. Die heb ik in Google Earth. Heb ik die met zo'n pin vastgezet.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan is het heel geinig als je zo'n emo-dagje hebt. Dat je bijvoorbeeld even gaat naar het huis waar je geboren bent. Mm-hmm. Dan klik je erop. Poep, poep, en dan maak je zo die aardbol-trip. En dan ga je zo naar die plek. En dan kun je daarna bijvoorbeeld gaan naar het sportpark waar je eerst voetbalwedstrijd gespeeld hebt. Klik, klik. En dan ga je zo over de aarde.
2: En wat je ook nog kan doen in Google Maps is, als uit mijn hoofd links onderin, kun je de oude Google Maps beelden nog terugkijken. Dus je ziet natuurlijk als je er naartoe gaat de meest recente.
1: Oh.
2: Maar dan ga je bijvoorbeeld terug naar 2007, 2008 en dan zie je hoe het er toen uitzag.
1: Oh, waar staat dat onderin?
2: Links onderin doe ik het uit mijn hoofd. Ja, dat is heel leuk.
1: Hey, wat
2: dan
1: leuk.
2: Kun je helemaal lekker in die nostalgie gaan hangen.
1: Ja, dat is echt de leuke tipjes. Ja. Geven ons wel erg bloot, hè, op dit moment. Hoe wij in elkaar zitten.
2: Ja.
1: Twee van die huilende, emotionele radiomakers.

0: via digitale doorgeeflaar kun je met ons communiceren.
1: Tanken is gisteren opnieuw duurder geworden. Dit komt door de onrust in het Midden-Oosten. Voor een liter benzine ligt de adviesprijs nu boven de €2,71.
2: Tanken doet pijn in ons hart. We rijden elke dag 80 kilometer voor ons werk.
3: Het is wat het is. Ik moet toch van A naar B. Je merkt het wel.
1: Ja. Experts die sluiten niet uit dat de prijs de €3 zal aantikken.
0: Amerikaanse steden willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day gaan vieren. Niet dat ze alle airbags gaan testen. Nee, in New York, Tennessee en Texas hebben politici gezegd na te denken over de precieze invulling. Wanneer je 25 september volgens de Amerikaanse datumaanduiding schrijft, staat er 925. Briljant gevonden. Dat is leuk. En in New Orleans is het idee ontstaan en daar gaan ze een grote parade organiseren.
4: We had to do something to memorialize this idol, somebody who is so special to not only our crew, but to the entire world.
1: En toptennissers Richard en Michelle Krajicek die spelen vandaag een bijzondere wedstrijd. Doen ze in Amsterdam voor de Stichting Dierenlot. En er zijn daar geen ballenjongens of meisjes, maar heuse ballenhonden. Rond deze tijd
5: komen alle honden en die krijgen een training. En dan worden de beste hondjes die de ballen kunnen, het beste kunnen oprapen, die worden dan geselecteerd. En die mogen dan vanaf 2 uur bij onze dubbel/mix-wedstrijd de ballen gaan rapen.
1: En dan ben ik benieuwd, hoe is het nou om te tennissen met zo'n bal die enorm onder het slijm zit?
0: Ja.
1: Dat gebeurt als ze honden een bal in de bek hebben.
0: En het moment om daar uit te kijken als er een hond toch op een gegeven moment een hele grote boodschap midden op dat tennisveld achterlaat. Zo'n hele dikke bruine, rokkelde, geurende... Het blijven hondjes natuurlijk, hè? Ja, seniorenafdeling. Ik zeg een hartelijk goedemorgen. Je hebt stramme ledematen, maar toch af en toe best wel soepel. Ik zeg...

0: het is heel opvallend. Mensen hebben veel geld over voor dingen die een nostalgisch gevoel geven. Ik kan me daar levendig van alles bij voorstellen. Ik heb dat ook wel een beetje, die tik. Ik denk dat in iedereen wel een beetje huist. De machines waarmee je ouderwetse metrokaartjes kon kopen, die worden in New York voor duizenden euro's verkocht. Deze man die kocht er een en die heeft nu...
1: The only Manhattan apartment with a MetroCard machine. We were bidding kind of as a lark and didn't expect to win. It's, you know, something to look at.
2: Die machines die worden kapot en vies verkocht. En dat is voor deze koper precies de reden dat hij er eentje wil.
3: The best part. It's not going to have memories if I get rid of the whatever has happened around it.
2: En dat is natuurlijk ook al waar. Hij moet niet helemaal opgepoetst en in principe gloednieuw eruit zien. Want dan is het niet meer leuk.
0: Ik heb heel lang in mijn schuur een Amsterdamse parkeermeter gehad. Zonder paal. Alleen het bovenste gedeelte, het metergedeelte. En daar had ik ook plannen mee. Ik wilde het in de tuin zetten. Maar zo'n ding is fucking groot. En als je dat in je woning zet, dan staat er echt een ding wat er echt staat. Ik kan er niet omheen kijken.
2: Het is wel leuk om hem dan bij je parkeerplaats te zetten. Ja. Als er dan bezoek komt, dat ze ook daadwerkelijk gaan betalen.
0: Ja, hij werkte niet meer. Ze hadden hem onklaargemaakt. Ik kon ze ophalen via de gemeente in Amsterdam. Een tijdje geleden heeft mijn zwager dat voor mij gedaan. En wat je ook heel veel ziet in Almere zijn Amsterdammertjes, die paaltjes.
2: Ja.
0: Weet je wel? Dus het leeft. Mensen vinden het leuk.
2: Ja, het is toch een beetje aankleding, hè? Je maakt het toch persoonlijker. Ja, ik vind het ook wel leuk.
0: Misschien heb jij ook wel iets heel opvallends in je woonkamer staan. Verkeersborden. Of borden met een plaatsnaam dat mensen die thuis dan ophangen.
2: Oh ja.
0: Ja. Dus ik noem maar wat. Het kan van alles zijn. We zijn even benieuwd. Deel het via de NPO Luisterapp of 0800-1122. Wat voor bijzonders waar jij mooie herinneringen aan hebt, heb jij thuis in je woning staan.
4: We

0: Goedemorgen.
1: Mannen en tweelingen tegelijk.
2: Radio.
1: Het blijft een probleem.
2: Ja, maar niemand heeft het gehoord. Want we zaten vet in de galm. Ja. Ladies and people, dit is de radio. En je hoorde die Electric Light Orchestra rustig wakker worden. Niet al te heftig. De zondagochtend op Radio 2. Goedemorgen.
3: Welcome to this thing called life.
2: Het leven is weer begonnen al een paar uur geleden. We hebben al heel veel achter de rug. Danas heeft nog een show gedaan. Wij zijn om 9 uur begonnen. Afijn, er was genoeg te halen. En we hadden het net over mensen die voor duizenden euro's een oude metrokaartjesmachine kopen in New York voor in een huis. Ze doen dat vooral vanwege nostalgische overwegingen.
1: Er komen een hoop appjes binnen via de NPO Luister van mensen die melden wat ze allemaal in huis hebben staan. Joram bijvoorbeeld. Die zegt, ik heb ooit 2 stoelen van de NS gekocht voor een prikkie.
2: Oh ja.
1: Die staan bij mij in de gang onder de kapstok.
2: Leuk idee. Dat zie je wel eens vaker inderdaad. Chantan, die zegt, bij mijn huis staat een karretje van KLM. Dat stewardessen gebruikten om eten mee rond te brengen. Wauw.
1: Zou ze daar dan ook het eten mee rondbrengen thuis?
2: Dat
1: langs
2: zijn
1: mannen en kinderen, je weet het
4: tax
1: niet.
4: Tax-free artikelen. Ja. De nooduitgangers zijn links, dus, hè?
1: En Jos die schrijft, in mijn tuin staat zo'n Ronald McDonald beeld. Die je altijd bij een McDonald's zag. En hij schrijft erbij, ik moet toegeven, s'nachts is hij wel een beetje eng.
2: Ja, clowns zijn doorgaans best ook nogal eng. Die hebben een enge zijde, zeg maar, een enge kant.
1: Ja, als het al donker is, dat wil je liever niet.
2: Maar heb je die gekocht, Jos, of heb je die gewoon proletarisch meegenomen.
1: Ja, dat wil ik ook wel weten, Jos.
2: En Frank die zegt, ik heb een plaatsnaambord van Deventer boven mijn eettafel hangen. Die heb ik in de jaren 80 ooit gestolen tijdens een wilde avond. Dankjewel, Frank, hiervoor.
1: Riska die heeft een wachtrijbordje uit de Efteling thuis staan. Oh, ja. En ze schrijft erbij, overigens niet op legale wijze verkregen.
2: Dat zijn die verschrikkelijke bordjes die je niet wil zien. Vanaf hier nog 2,5 uur.
1: Ja.
2: Die heb jij thuis, Riska.
1: Wel leuk om zo bij je ingang te zetten voor de gasten.
2: Is wel grappig natuurlijk. En Jeroen stuurt ons, ik schroefde in jaren 90 asbakken uit de trein. Ben je vies?
1: En Iris die appt dat ze een ouderwets treinbord heeft. Weet je wat van die kaartjes die omflippen. Iris, vertel eens.
5: Ja, die verdwenen uit het zicht van het perron. En toen dacht ik, wow, dat is een collector's item. Dat wil ik in huis hebben. Dus toen heb ik contact gezocht met NS en ProRail. En toen heb ik er eentje opgehaald.
2: Oh, wauw. En hoe groot is dat?
5: Wel echt iets van 1,5 meter bij dikte en hoogte ook iets van 50 centimeter of zo.
2: Wauw. En waar staat die? Kun je beschrijven hoe dat eruit ziet?
5: Nou ja, ik had het idee om er een koffietafel van te maken.
2: Oh.
5: Maar hij staat net als bij jou, bij mij nog heel lang in de schuur. Dus dat is
2: Ja. Wel hartstikke leuk. Dankjewel voor het doorgaan.

0: Het doen met de buurman. Het blijft een interessant concept natuurlijk. Bezongen daar door Robert Cray in de Pan.
1: Ongetwijfeld is er vandaag nog veel meer te beleven.
0: Ja, zo direct gaan wij de IDI Top 10 quiz doen. Met een vraag over de inhoud. Zo dadelijk hier

0: Matchbox 20, hoorde je? We gaan even een quizje doen. Leuk, een quizje. Een quizje.
1: De IRI Top 10 Quiz.
0: In deze lijst, de IRI Top 10, staan deze week Anne Hilhorst, directeur van Wakker Dier, omdat ze de legendarische serie Friends niet in het juiste tijdsbeeld zet. Dat onze grenzen qua humor toen de tijd ergens anders lagen, dat mag duidelijk zijn. Maar toch uit zijn kritiek op het aapje dat Ross als huisdier had.
2: Dat was wel een beetje raar. Af en toe denk je wel, oeh.
3: Soms kijk ik terug naar oude series en denk van, zou dat vandaag de dag nog door de beugel kunnen?
2: Ja. Nee, dat aapje zeker niet.
3: Nee.
0: Ja. Vermoeiend. Ik vergelijk altijd dit soort dingen ook met het dragen van een bril. Een bril uit 1979 zou ik nu ook niet meer op mijn neus zetten. Maar toen was het helemaal te gek.
4: Ja.
0: Dat montuur.
4: En je ziet ook juist dat, even zo te noemen, de woke-generatie, die zijn allemaal nu Friends aan het herkijken. Dat is in coronatijd ontstaan. En die hoor je er allemaal niet over dat aapje.
0: Goeie
4: omdat
0: om.
4: Die het wel in het tijdsbeeld kunnen zetten.
0: De quizvraag is, daar komt-ie, in welk jaar begon Friends op de Amerikaanse televisie? In welk jaar begon Friends op de Amerikaanse televisie? Antwoord 0800-1122. Je komt direct bij ons in de uitzending en maak je kans op de Rinkel de Kinkel Eyecatcher. Dat is goed om wat te zeggen. De Amerikaanse televisie. Welk jaar begon Friends? Gelukkig hebben we het accordeonorkest stand-by, want het is een lastige opgave.
4: En moeten de mensen uit de app natuurlijk ook even de tijd geven.
0: Oh ja, en in Australië, mensen, ja, dat bedoel je, ja.
5: Hallo.
0: Ja, hallo, goedemorgen, met wie?
5: Hey Jeroen, hallo, met Michael.
0: Michael, daar was je. Goedemorgen.
5: Waar ik niet ben.
0: Sorry?
5: Waar ik niet ben.
0: Ja, ik zeg, daar ben je.
5: Ik ben achter het huis in de Winschoten, in de zon.
0: Oké, goede communicatie hebben we hier. Maar ja. Is het lekker in de zon, Winschoten?
5: Ja, het zonnetje schijnt volop, dus...
0: Oké. Okay. Hey, welk jaar was de serie Friends begonnen op de Amerikaanse televisie?
5: Ja, volgens mij was dat 1994.
0: Dat is helemaal goed, ja. Yo, hij kwam natuurlijk hier in Nederland op 95 op de tv, maar okay. Amerika was natuurlijk een tijdje eerder, dus... Ja. Was je wel lekker...
5: Amerikanen zijn altijd sneller met alles, hè?
0: Sorry?
5: Amerikanen zijn altijd een beetje sneller met alles.
0: Ja, zeker. Was het lekker in het zonnetje? Ga je luieren vandaag? Wat ga je allemaal doen?
5: Ik ga straks eerst met de hond lopen en dan kijk ik wel verder.
0: Ja, precies. En dan is de vraag natuurlijk, wie laat wie nu uit? De hond of jou?
5: De hond laat mij uit.
0: Ja, ja. Hey, krijgt voor ons een leuk cadeautje. De Rinkel de Kinkel. Eye catcher!
5: Eye catcher, yo!

0: Is er eigenlijk nog iets waar we even op terug moeten komen? Dat is een vraag.
1: Met spijt in het hart richt ik mij tot u.
2: I'm so sorry.
3: I'm sorry.
4: Winkel de Kinkel is weer bijna voorbij.
2: I'm sorry. Can you forgive me?
4: Dus Jeroen en Jesse, moeten jullie nog ergens je excuses voor aanbieden?
0: Dat we grappen maakten over het volgende nieuwsbericht. Dat lag gevoelig. Zo, die gaan we weer. De rijke influencer Igo Uberibo is overleden na een penisvergroting. Wat deed hij?
5: Ja, hij liet dit uitvoeren tijdens een luxe vakantie in Thailand. Dat ging dus helemaal mis en daar deden wij lulligen over.
0: Dat gaan we weer.
5: Oh, ja.
0: Dus daarvoor onze oprechte excuses.
5: Ja, verdomme.
0: Van de show toch nog even. Ja, nee. Maar vergeet nooit, hè.

met deze viool nemen wij afscheid. En gaan we je heel veel plezier wensen met Evelien de Bruin. Daar mag voor geapplaudiseerd worden. Ja, ja. Rinkel de Kinkel is er volgend weekend weer.

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Coco.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
9: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Je zondagmiddag is een minuutje of twee oud. En het laatste nieuws krijg je van Michiel van der Velden. Goedemiddag.
14: Goedemiddag, Evelien. Er is opnieuw iemand aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het is een man van 26 uit België. De man is vrijdag al opgepakt in Amsterdam. Omdat het onderzoek nog loopt, wil de politie er verder niets over zeggen. Dinsdag werd een beveiliger doodgeschoten bij een huis in Overasselt. In het onderzoek zijn wapens gevonden en tientallen jonge mannen aangehouden. President Poetin heeft de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren over een einde aan de oorlog. Witkoff probeerde het gesprek met Poetin ook een beetje luchtig te houden, horen we bij Al Jazeera.
15: We were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top of it all. I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
14: Vandaag zijn de gezanten voor het eerst ook in Oekraïne bij president Zelensky. Het Amerikaanse vliegdekschip dat een aantal dagen in Thailand lag, is daar weer vertrokken. Het bezoek is relatief soepel verlopen, schrijven lokale media. Het was voor het eerst in bijna 9 maanden dat de 5000 militairen van boord konden. Door de oorlog in het Midden-Oosten duurde hun verblijf op zee veel langer dan gepland. En het schip is nu onderweg terug naar de VS. In Tilburg is de ontsnapte Serval Django weer terecht.
16: Gelukkig maar, hè?
14: Ja, want gisterochtend ontsnapte hij. Django heeft in ieder geval 2 slachtoffers gemaakt. Dat waren 2 kippen in de buurt. Hij werd vanochtend in de achtertuin van de buren gevonden.
17: Maar hij lag gewoon met die kip te rollen.
18: Welk nummer is dit?
17: Goed zo, ja. Komt je eten.
18: Komt leuk. Hey, Django eten? Eten?
14: Ja, het is niet voor het eerst dat Django de benen neemt. Een jaar geleden zorgde hij ook al voor opschudding in de buurt door urenlang door tuinen en over daken te struinen.
16: Het is in ieder geval een hongerig beestje.
14: Ja, en hij houdt ook wel van avontuur. Het weer droog, veel zon, maar ook veel wolkenvelden. Nou, niet veel wolkenvelden, maar ze zijn er wel. Het wordt 21 tot 24 graden. En morgen dan wordt het nog een paar graden warmer, maar kan het wel gaan regenen.
16: Dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB-verkeersinformatie. Mandy, goedemiddag.
19: Hi Evelien, goedemiddag.
16: Hoe is het op de weg?
1: vrij rustig gelukkig. Er staan wel een paar files vanwege wegwerkzaamheden. Op de A1 bijvoorbeeld van Hengelo naar Apeldoorn, daar rijdt het langzaam voorbij afrit Rijssen. Twee rijstroken zijn hier dicht en dat kost je onderweg 20 minuten. Het is ook drukker dan gebruikelijk dan normaal. Ja, op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A12, die is dit weekend dicht. Tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud bij Heerde een kleine 10 minuten.
3: Ster.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Coco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

Out of Love was dat van Anastasia. 29 september deze maand nog staat ze in aanvas. En in november verschijnt er ook een nieuw album van haar. Wel met bekende liedjes erop. Het heet Symphonic Revolution. En dan hoor je bijvoorbeeld dit daarop.

0: Left Outside Alone. Ja, wat een dikke versie zo zeg. Met toeters en blazers, Note to Self. Een keertje wat van gaan draaien. Evelien. En je hoorde ook nog David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Street. Ja, Mick Jagger, 82. En die geeft toch lessen hoe je gezond oud moet worden. In het begin van je leven heel veel drank en drugs. En dan op een gegeven moment gaat de knop om en dan doe je aan fitness, yoga, kickboksen en ballet. Plus 30 minuten toonladders zingen in een geluiddicht kamertje. Met karaoke, dat is het allerleukst. Een gezonde man en we zijn blij dat hij nog bij ons is, Mick Jagger. Goedemiddag, je luistert naar Evelien, 6 september is het. En vandaag in 1946 werd er een bijzondere man geboren. Zijn naam is Benny Jolink. 80 kaarsjes mag hij vandaag uitblazen. Van harte gefeliciteerd. En in 1948 gebeurde er ook iets bijzonders. Want Juliana, de oma van onze koning nu, werd beëdigd als koningin.
1: Ik zweer aan het Nederlandse volk dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van al mijn onderdanen zal beschermen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
0: Vandaag in 1964 werd Jan Jansen wereldkampioen wielrennen in Frankrijk. En in 1997, vandaag op deze dag, was de uitvaart van Prinses Diana. En je weet nog wel welk liedje daar altijd aan zal hebben.

trouwens een verhaal. Ik weet niet of je dat weet. Dat Elton John eigenlijk Your Song wilde. Maar dat de koninklijke familie dat niet wil. En die had dan toch net even iets meer in de melk te brokkelen over het afscheid van Diana. Fijn dat je luistert naar Evelien. Ik heb schitterende liedjes meegenomen, waaronder deze. Moet je maar even voorstellen dat je langs een café loopt en dat je dan twee mensen ziet in een diep gesprek. En dan denk je, oh, ik zit in het sad café naar binnen te kijken. Dit is Everyday Hurts.

Beste vrienden, Ed Sheeran en Martin Garrix. En ook nog eens een keer een fantastisch muzikaal duo. Je hoorde Repeat It. Ja, en repeaten, dat doet Martin Garrix vooral enorm. Gisteravond heeft hij nog gedraaid in Las Vegas. En vandaag draait hij in Groningen. Respect, respect. Ik denk dat hij nu in het vliegtuig aan het bijkomen is. Je luistert naar NPO Radio 2, straks Alicia Keys. Eerst de scene met Iedereen is van de Wereld in de originele uitvoering. Want je weet misschien wel dat Siep van de Ploeg van de Kast inmiddels de boel weer heeft opgepakt. En dat is wel een bijzonder hoor, toch, die Siep van de Ploeg. Want hij maakt natuurlijk geweldige muziek nu met de scene. Maar hij is ook fanatiek triatleet. En hij gaat meedoen met de Ironman op Hawaii. Gaat hij gewoon eventjes 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen. Ik ben benieuwd of hij daarna nog kan zingen.

0: Girl on Fire.
1: She's just a girl, but she's on fire.
0: Alicia Keys op NPO Radio 2, waar wij afgelopen week de wensweek voor KWF hebben gedraaid. En wat was het mooi, wat was het liefdevol en wat was het hoopvol. En wat heb ik prachtige ontmoetingen mogen hebben met mensen die te maken hebben met de ziekte kanker. En mogen zien hoe sterk zij ook vaak zijn. Ik heb in een busje gezeten, het land doorgereisd, wensen in vervulling gebracht. Maar ik heb in de studio ook een schitterend gesprek gehad met een meisje van 11 jaar. Julie is ze, heet ze. En zij kwam aan op het vakantiepark, ging zwemmen met een vriendinnetje en zag toen dat wij met ons team daar neergestreken waren om aandacht te vragen voor KWF. En toen kwam ze op ons af. Toen zei ze, ik wil graag mijn eigen verhaal ook vertellen. En toen bleek dat zij kanker heeft gehad. 8 jaar was het toen ze het ontdekte. Toen heeft ze chemotherapie gehad, bestralingen gehad en ze is geopereerd. Maar het gaat gelukkig weer hartstikke goed met haar. Inmiddels is ze 11 jaar en ik vroeg in de studio aan haar wat zij zou willen zeggen tegen mensen die ook te maken krijgen met kanker. En toen zei ze dit.
2: Het is eigenlijk minder eng dan je verwacht. En je moet er ook gewoon doorheen zetten, want als het klaar is, dan kijk je erop terug en denk je eigenlijk zo lastig was het ook niet.
0: Deze zin, die ga ik voor de rest van mijn leven met me meenemen. En ik hoop dat jij daar ook aan wat aan hebt. Nou, en ik zei het al even, in het busje rondgereisd met een fantastisch team. Een producer en een cameraman. Die cameraman is 23 jaar. En ik vroeg aan hem, wat vind jij leuke muziek? Toen zei hij, nou, ik hou wel van de Talking Head. Gewoon muziek uit de jaren 80, ver voor zijn tijd. Maar deze is voor hem en natuurlijk voor iedereen die van de Talking Head

Joshua Caddison met Jesse. Er zijn meer dan 20 liedjes gemaakt met Jesse of Jesse in de titel. Bruce Springsteen was zo iemand die over hem of haar zong. Carly Simon, John Denver, Rick Springfield en Madonna. En je hoorde dus Joshua Caddison. En ja, het gerucht gaat al die tijd al dat deze plaat over Sarah Jessica Parker zou gaan uit Sex in the City. Maar hij bevestigt nog ontkent het geval. Nou ja, dan laten we het maar lekker zo. Dat is altijd een goed verhaal. In de geschiedenis van de popmuziek zijn er heel veel platen gemaakt, misschien soms wel zonder dat je het doorhebt, waarin de Red Flag wordt bezongen.

geinig dat de zangeres die ik ga draaien, die nu een nieuwe single uit heeft over een red flag, wel iets weggeeft van de Amy Winehouse die je net hoorde. You know I'm no good. Haar naam is Mika Miller, is op dit moment door Europa aan het toeren. Ze doet ook Nederland aan. En haar nieuwe single heet Warning Sign.

zag ze van de week gewoon weer in de etalage staan, hoor. Die legendarische Adidasjes die de mannen van Run DMC aan hadden. Ja, en die sneakers dragen en rappers, dat is ook een beetje onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eminem bijvoorbeeld, die heeft er ooit zoveel aangeschaft dat hij op een gegeven moment dacht, nou, misschien kan ik er ook wel wat goeds mee doen. En hij heeft een veiling heeft hij georganiseerd. Heeft hij 100 zeldzame gesigneerde sneakers uit zijn persoonlijke collectie geveild. Daar heeft hij $500.000 mee opgehaald. En de opbrengst die gaat naar de Marshall Mathers Foundation, die zich inzet voor kansarme jongeren in Detroit.

0: Misschien heb jij het ook wel laat gemaakt gisteravond. Maakt helemaal niet uit. Het is lekker zondagmiddag. Misschien heb je het al gehoord bij Van Inkel. Motocrosser Jeffrey Herlings die kan vandaag in Turkije voor de 6e keer wereldkampioen worden. En de vader van Jeffrey die zette hem al op jonge leeftijd op de motor. Ja, dan krijg je dat, hè? Dan kan je het wel goed. En ook niet gek, hij is best trots op zijn zoon.
1: Ik leef zo met hem mee. En ik weet waar hij de hele week zo hard voor traint en werkt. En dan, als dan eindelijk dat het echt begint te werken, al die arbeid, al die training, ja, dat is fantastisch. Vooral voor hem, maar voor ons ook.
0: Ja, en Jeffrey die was dus 3 jaar toen hij op een motor met zijwieltjes werd gezet door zijn vader. Dat is toch fantastisch? Ja, ik vind dat heel geestig. En inderdaad, het betaalt zich uit. Misschien dus ook vanmiddag wel. En wij dachten bij onszelf, laten we de motorsport eens even op het podium hijsen.
2: Heerlijk. En toen dacht ik aan Benny Joling, die is vandaag jarig.
0: Ja.
2: Oerend hart.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, Highway to Hell van AC/DC kan natuurlijk ook prima.
2: En uiteraard Steppenwolf met Born to be Wild.
0: Ja, maar misschien heb jij wel een betere suggestie. Laat het weten in de NPO Luister-app.

0: NPO Radio 2.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Muziek en motoren. Weet jij een mooie combinatie te maken? Laat het dan weten in de NPO Luister-app. En misschien draai ik hem zo meteen wel voor je. Eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velden. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Voetbalvereniging in de Randstad starten aparte competities voor veteranen, omdat ze boos zijn over de agressieve sfeer bij veel KNVB-wedstrijden. Zo is er nu de Kelder League, waarin volgens de initiatiefnemer niet wordt gevochten. En er zijn ook geen eindeloze discussies met de scheidsrechter. 11 clubs doen er inmiddels aan mee. Bij KNVB-wedstrijden liep het vorig seizoen 1200 keer zo uit de hand dat spelers of teams werden geschorst. Er zijn in totaal meer dan 800.000 wedstrijden gespeeld. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn alle stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Veel kiezers in de Oost-Duitse deelstaat vertrouwen de middenpartijen niet meer, zegt correspondent Gien Balduk.
3: En daar komt ook bij dat Sachsen-Anhalt een van de armste en meest vergrijsde deelstaten van Duitsland is. En ook al is de economische situatie de afgelopen jaren flink verbeterd, ook mede juist door financiering vanuit West-Duitsland, is er heel sterk het gevoel dat deze regio wordt achtergesteld. En juist de AfD is daarop ingesprongen door bijvoorbeeld markten en dorpsfeesten te gaan organiseren en op die manier echt in de sociale structuur een plekje te wortelen.
2: De AfD wordt door de veiligheidsdienst extremistisch genoemd. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets wegreed. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen, beschietingen en bedreigingen. Volgens de politie zijn er meerdere conflicten. En in Didam doet een gezin hard zijn best om de grootste zonnebloem van Gelderland te kweken. Matthijs en zijn dochter stopten er de afgelopen zomer een hoop werk in. En nu is een van de zonnebloemen inmiddels bijna 6 meter hoog.
4: Dat is gewoon prachtig. Nou, helemaal samen met mijn dochters. Dus,
5: We moesten heel veel mest geven en water.
4: Het geheim, nou, dat is even goede bezorging, liefde en aandacht goede dochters. Volgend jaar zeker weer, dus dan gaan we eigenlijk voor het wereldrecord.
6: En weet je wat het wereldrecord is?
4: Ja, ruim 11 meter, dus dan gaan we voor 11,5 meter. Maar dat moet denk ik wel lukken.
1: Nog 5 meter te gaan dus.
2: Nou, ik heb van de zomer wat zonnebloemen in de tuin gehad. Ik denk dat een meter was het haalbaar. Het is veel te droog.
1: Nee, tip. Praat tegen ze. Okay. Dan komt het echt goed.
2: Ja, nou, dat wereldrecord van die 11 meter, dat is dus vorig jaar gevestigd in Amerika. Dat is heel veel tegengekletst, denk ik.
1: Ja.
2: Het weer in het noorden en westen, soms veel bewolking. Op andere plekken ook zon. Het is 21 tot 24 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En dan wordt het 22 tot 28 graden.
1: Dankjewel, Michiel. Gaan we nog even naar de ANWB verkeersinformatie. Manny van der Plas, goedemiddag.
7: Hi Evelien, goedemiddag.
1: Hoe is dat
7: een paar files vallen nu op. Het is gelukkig vrij rustig onderweg. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij Muiden zijn nu 3 rijstroken dicht en dat kost je ruim 10 minuten. Door wegwerkzaamheden op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn rijdt het langzaam voorbij Rijssen. Hier zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is hier 20 minuten. De N346 Zutphen richting Hengelo. Die weg is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Tussen Voorde en Almen blijft de weg nog tot 3:30 vanmiddag gesloten. Al het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. En verder rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud ongeveer 10 minuten.
8: Ster. Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
12: Loco.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
14: Een, volgens de eigenaresse, foeilelijk schilderij dat tijdens de vakanties wordt opgehangen om dieven af te schrikken, blijkt toch behoorlijk veel waard. En we ontdekken in Kasteel Wiegen een zeldzaam visitekaartje van een loodgieter. Tussen kunst en kitsch. Vanavond om 9:15 bij AVRO Tros op NPO 1.
12: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
16: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
15: En voor Harold met een sta-opstoel.
17: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Medipoint.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
19: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
20: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.

0: Op de dag dat het 49 jaar geleden is gebeurd dat de Voyager 2 de aarde voor wat een 5-jarige missie zou worden verliet. En de zonde die vliegt, nou ja, inmiddels dus 49 jaar verder, nog altijd rond en bevindt zich op een plek op meer dan 21 miljard kilometer van de aarde in de ijzige eenzaamheid. Völlig losgelöst. En daarvoor hoorde je Katy Perry en Hot and Cold. Het is een bijzonder weekend dit weekend, want motocrosser Jeffrey Herlings die kan vandaag in Turkije voor de 6e keer wereldkampioen worden. En dat op de dag, Martin, dat Benny Jolink 80 is geworden.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Weinig hoeven doen.
0: Met wie van de twee heb jij meer? Met Jeffrey Herlings of met Benny?
1: Nou, het is wel met Benny Jolink, denk ik. Ja, ik ben vanaf kind af aan eigenlijk een beetje opgegroeid met motocross.
0: Ja.
1: Voornamelijk zijspan.
0: Oh, vet.
1: Ja.
0: Maar heb je dat ook gedaan?
1: Nee. Ik ging altijd kijken, maar mijn zoon die was er heel gek van.
0: Ja.
1: En dan reden we, ja, dan gingen we met mijn schoonvader een beetje heel Nederland door.
0: Ja, geweldig. Dik feest dus. Hey, en dan die twee berichten met elkaar vermengd, hè? Jeffrey dus voor de 6e keer wereldkampioen kan worden. En dat, dat er flink geheukt wordt dit weekend. Want er is weer een reunie van normaal.
1: Ja.
0: Dan bracht jou bij welke plaat?
1: Dat bracht mij bij de plaat Deur Donderen. Met name omdat ze eigenlijk allebei niet te stoppen zijn.
0: Ja, want Deur Donderen betekent?
1: Ja, gewoon en maar doorgaan. En dat wel heftig, zeg maar.
0: Lekker deurdonderen. Nou, ik ga hem voor je draaien. Fijne middag.
1: Dankjewel.
0: En we houden beide feesten in de gaten voor je vandaag.
1: Helemaal goed, dankjewel.

0: with you.
1: Ruben Hillen en 20 Seconds. En gelukkig heb jij op deze zondagmiddag veel meer tijd dan 20 Seconds. De middag is van jou. Je luistert naar NPO Radio 2 met een schitterend liedje van een fantastische vrouw. Dit is Shirley Bassey.

James Bay. NPO Radio 2. Hold Back the River. En daarvoor die mooie Shirley Bassey met Never, Never, Never. Zometeen hier hebben we een gast in de studio. Dat hebben we niet vaak. Maar voor deze ene keer een uitzondering. Het is namelijk ook een hele leuke gast. En als je denkt, het festivalseizoen is afgelopen, dat is helemaal niet waar. Volgende week is namelijk nog een hartstikke leuk festival waar je naartoe kan. En mijn gast gaat vertellen waarom je daar naartoe moet komen. Zijn naam is Bas Kennis. Misschien ken je hem wel. Je hoort hem na Douwe Bob, de topsong zometeen. En Dusty Springfield met In Private.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Note to Self van Douwe Bob. NPO Radio 2 Topsong.
2: Ah.

0: week zong je hem live in Doorn. En nu is hij top song Note to Self. Douwe Bob hoorde je.
1: Evelien.
0: Een bijzonder goedemiddag. Ik heb een mooi verhaal voor jou. Want er was eens een middeleeuwse toren genaamd de Hamtoren. Ooit onderdeel van Kasteel Den Ham. Nu het toneel van een nazomerfestival. Met een naam die al even sprookjesachtig is als de toren zelf. Rapunzel. Het wordt gehouden in het weekend van 11 september, volgende week dus. En het is net buiten Utrecht in Vleuten. Gastheer en organisator Bas Kennis is hier. Bas, goedemiddag.
2: Hallo,
0: hallo, hallo, hallo, hallo, waar ben je? Ja, die doet het niet. Je moet even, die moet je hebben met het rode lampje.
2: Ja, kijk, het is beter. Hallo, ja. Evelien.
0: Hallo, hallo. Ja, wij kennen jou natuurlijk als lid van het eerste uur van Bluff.
2: Zeker.
0: Dan hebben jullie Concert at Sea en dan gaat Bas Kennis een ander festival organiseren.
2: Ja, eigenwijs ben ik dan, hè.
0: Maar wel heel leuk. Ja. En tussen de optredens door heb je daar dus nog tijd voor.
2: Ja, ja, nou eigenlijk niet, maar we doen het gewoon. En ambitie is af en toe best wel een vervelend iets, maar het blijft maar hardnekkig aanwezig.
0: Wie heb jij allemaal uitgenodigd komend weekend?
2: Nou, komend weekend, de derde editie van het Rapunzel Festival heeft onder andere dus Douwe Bob, waar we net een topsong van horen. Ja. Ik denk wel dat hij hem gaat spelen, tenminste. Dat hoor ik al wel van hem. En we hebben Zoe Levi, die nu in de beste zangers zit. We hebben Spinvis, een Utrechtse artiest die daar natuurlijk fantastisch past. We hebben De Nachtwacht, ook een hele toffe band. Ik heb al eens geschreven met de zanger daarvan. In de toren notabene, want het is de studio, dus dat is ook een goeie. We hebben Bente. Die hebben we er ook op het laatste moment nog bij kunnen voegen.
0: Waanzinnig,
2: dus die gaat ook een akoestische show doen. Dat wordt ook heel erg uniek. Edwin Evers Band komt spelen. Die gaan echt een anderhalf uur lang één groot feest bouwen. Dus dat past dan ook alweer, als we het over het spectrum hebben van wat er staat, helemaal aan de rechterkant. En we hebben nog heel veel andere dingen nog. En natuurlijk de zanger van mijn bandje Bluff. Pascal Jacobsen. Ja.
0: Oh.
2: Met twee K's.
0: Ja. Dit is een. Jij wil dat natuurlijk zelf zeggen, maar dit is wel een ander festival dan de reguliere festivals eigenlijk. Hè? En daar heb je ook al gedachten achter. Want jij wil graag. Want je noemt nu allemaal grote namen natuurlijk.
2: Ja, klopt.
0: Maar er komen ook een heleboel nieuwe artiesten optreden.
2: Ja, het idee achter het festival is. Omdat het allemaal toch een beetje versmalt. Weet je, de kosten voor festivals lopen enorm op. Festivals programmeren steeds minder exotisch. Omdat ze het zich gewoon niet meer kunnen permitteren. Er worden dus de grote namen geboekt. Want dat loopt wel lekker qua kaartverkoop. Maar ik wil me inzetten voor de beginnende artiest en de jonge maker. En daar hebben we er heel veel van rondlopen op het festival en performen. En we hebben zo'n 60 artiesten en acts gedurende de 3 dagen. Dus, en daar zitten de hoofdacts doorheen. De mensen komen af op de hoofdacts en krijgen daaromheen allerlei andere dingen te zien. En niet alleen popmuziek, maar eigenlijk alle soorten podiumkunsten die je kan verzinnen.
0: Ja, dus ook cabaret bijvoorbeeld. Kiki Schippers is er, zag ik.
2: Kiki is er, ja, klopt. Maar we hebben ook op de toren doen we projecties. Dus dat is van de videomapping gaan we doen. We gaan
0: dat moet je even iets meer uitleggen hoor. Want het is gewoon echt een kasteeltoren.
2: Ja, 600 jaar oud.
0: Ja, en hoe hoog ongeveer?
2: 40 meter.
0: Oké, en ja, dan denk je leuk een toren, maar daar kunnen we ook van alles mee. Ja. En dan heb jij het over projecties, dus dan moet het donker zijn, neem ik aan.
2: Zeker, en dan zetten we er hele dikke beamers op. En dan hebben we gevelacrobaten, die gaan dan aan touwen langs de gevel hangen. En voor het eindspectakel van deze editie hebben we iets heel fantastisch bedacht. Want dan gaan we met 75 man harmonie uit de buurt. Die zijn hartstikke goed, echt professioneel goed. Gaan zij een Star Wars medley spelen. En dan gaan we tegelijkertijd die geveldansers gaan we een lightsaber gevecht laten doen. En dat filmen we dan weer. En dat projecteren we weer op een doorzichtscherm. En nou ja, één groot spektakel. En daar zijn we wel uniek in die creativiteit, denk ik.
0: Het is wel duidelijk dat het Rapunzel Festival echt wat anders is dan anders. En het vindt volgende week dus plaats. 11 tot en met 13 september bij de Hamtoren in Vleuten. En het mooie is ook nog dat de geschiedenis ook een beetje herbeleefd kan worden daar, hè, bij die Hamtoren.
2: Ja, zeker. Ja, we hebben er weer richting een heel museum in. En we hebben de Marklaan. En we hebben bijvoorbeeld ook deze editie een maïsdoolhof. Dus we hebben een enorm veld maïs laten inzaaien. En daar hebben we allemaal paden doorheen getrokken. En daar kun je er ook weer allerlei dingen in beleven. En we hebben ridders rondlopen. We hebben voor kinderen hebben op de zondag van alles. Dus kom vooral.
0: Nou, dat zijn mooie woorden, Bas. Fijn dat je even in de studio was. En nu gaan we weer de boel het maïs gaan hakken.
2: Ja, dat doe ik.

Damiano, David, Tyla en een vleugje Nile Rodgers hoor je op NPO Radio 2. Talk to me. Ach, het is toch ontzettend zondagmiddag. De zon schijnt op je bolletje. Je doet je ogen dicht. En je gaat een lange reis maken met Bob Seger. I remember standing on the corner at midnight.

En de reis die je hebt gemaakt was natuurlijk naar Main Street. Bob Seger en de Silver Bullet Band. Bijna het einde van dit programma. Ik ga je nog even melden dat Gijs Hakkerts onderweg is om hier Hallo met Gijs voor jou te maken. En dat ik nog één plaat voor je mee heb genomen van een band waarvan de zanger Dan Reynolds ooit zijn stembanden heeft gescheurd. En dat vind ik dat toch wel weer heel erg knap. Ja, alles wat een band is in je lijf, dat kan je natuurlijk scheuren. Maar dat betekent wel altijd dat hij zijn hart en ziel erin gelegd heeft. Nou, je hoort er niks van hoor, als je luistert naar Whatever It Takes van Imagine Dragons. Tot volgende week. Oh, morgen ben ik er trouwens alweer. Vervang Emily, want die is op vakantie. Dus ik groet je en zeg heel graag tot morgen 6 uur hier op NPO Radio 2.

0: what it takes. Thank you for listening. Until next time. Lots of love.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
7: Nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zo, 1:01. Vrolijk zondag, een nieuwe editie van Hallo met Gijs staat op het punt van beginnen. Eerst het NOS-journaal. Gelezen door Michiel van der Velden. Michiel, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er is opnieuw iemand aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het is een man van 26 uit België. Hij is vrijdag al opgepakt in Amsterdam. Omdat het onderzoek nog loopt, wil de politie er verder niks over zeggen. Dinsdag werd een beveiliger doodgeschoten bij een huis in Overasselt. In het onderzoek zijn wapens gevonden en tientallen jonge mannen aangehouden. Bij een busongeluk in Kaapverdië zijn zeker 25 mensen omgekomen. 12 anderen raakten ernstig gewond. De bus stortte gisteravond 30 meter naar beneden in een ravijn. Volgens lokale media zat de bus vol met scholieren. Het wrak van de bus ligt in een moeilijk te bereiken beek en het aantal doden kan nog verder oplopen. Het kabinet gaat misschien het vuldoel van de gasvoorraden verlagen. Minister van Veldhoven zei dat in WNL op zondag en zei dat het een idee is van de Europese Commissie om te voorkomen dat de gasprijzen komende winter weer gaan stijgen.
3: De Europese Commissie heeft dus alle Europese lidstaten gevraagd om niet zoveel te vullen, maar hun doel bij te stellen om te voorkomen dat we die enorme prijspieken gaan zien die we in dat gasrampjaar hadden toen in één keer Russisch gas uit onze markt verdween. Dus die twee moeten het allebei in de gaten houden, maar we zorgen voor voldoende gas. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken voor een tekort deze winter.
2: De gasvoorraden zouden aan het begin van de winter voor 65% gevuld moeten zijn en nu is dat nog 80%. De wandel- en fietsvierdaagse kennen we wel, maar in Heerlen-Noord was er de afgelopen dagen voor het eerst een scootmobiel-vierdaagse. Ongeveer 20 deelnemers maakten samen tochten van een paar uur, begeleid door vrijwilligers. En deze scootmobiel-vierdaagse ging vooral om ontmoeten en nieuwe plekken ontdekken. De organisator zit zelf ook in een scootmobiel en ze reed natuurlijk ook mee.
4: Hebben we nog zin in? Geweldig. Een hele leuke opkomst. En de lui zijn ook echt diehards, want gisteren zijn we in de regen vertrokken.
5: Ik heb hier wel een paar leuke mensen ontmoet, ja, waar ik wel eens een babbeltje mee maak nou, en de afgelopen dagen. Ja.
6: Dus het is win-win-win. Lekker naar buiten, wat uitzicht, leuke mensen. Mis ik nog iets?
5: Nee, dan heb je het helemaal goed.
2: Ja, het was zo'n succes dat er volgend jaar een nieuwe editie komt.
1: Nou ja, maar wie krijgt dan het kruisje? De bestuurder of de scootmobiel?
2: Ik denk allebei.
1: Dat ze hem op het dashboard plakken zo op de hele
2: manier. Oh ja, want ja.
1: Heb je er allebei wat aan?
2: Mag je geen nieuwe kopen?
1: Ja, dat
2: want dan,
1: is, ja,
2: dan,
1: dat
2: dan
1: is goed
2: sta je weer op nul, ja. Het weer in het noorden en westen, soms veel bewolking. Op andere plekken ook zon. Het is 21 tot 24 graden. Morgen is er ook een mix van zon en wolken. En dan wordt het warmer, 22 tot 28 graden.
1: Michiel, dankjewel. Tot zo. 1:30, Manny van der Plas, was het alleen bij mij op de weg heel druk? Of is het overal zo?
7: Nou, als jij in de file stond, Gijs, dan heb je wel flinke pech gehad.
1: Nou,
7: het is vrij rustig onderweg. Dan, ik denk dat jij vast stond op de A1.
1: Ik wou net
7: kan
1: zeggen, mij de A1 dan inderdaad, ja.
7: Ja, nou sterker nog, daar staan meerdere files. Ik heb er in totaal 4 en 3 van die 4 files staan op de A1. Dus dat is echt pech hebben als je daar moet zijn vandaag. Onder andere op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam rijdt het nu langzaam. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Muiden. De weg is nu net weer vrijgegeven, maar je hebt hier nog wel een kwartier vertraging. Ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het druk. Het was daar al drukker dan gebruikelijk vanwege wegwerkzaamheden op de A12. Die is dit weekend afgesloten. Maar daar is nu ook nog eens een ongeluk gebeurd, bij Barneveld. De rechterrijstrook is hier dicht, dat kost je onderweg 30 minuten. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn wordt aan de weg gewerkt. Voorbij Rijssen, 2 rijstroken gesloten daar. Dit kost je onderweg 10 minuten. En verder is de N346 tussen Zutphen en Hengelo helemaal dicht. In beide richtingen maar liefst. Bij Almen is namelijk een ongeluk gebeurd. En al het verkeer wordt hier lokaal omgeleid.
1: Nou, ik kom weer rustig op adem. Mandy, dankjewel hè.
7: Hey, graag gedaan.
1: Sitting, waiting, wishing. Lijkt me heerlijk. Over 3 minuten muziek van Jack Johnson hier.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
13: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
20: Hallo, met Gijs.

En Like a Prayer. Want wat is gezegd over Madonna? Dat ze nou ja, misschien een beetje in de herfst van haar carrière zit. Maar niets is minder waar. Hè? Ze is bij de VMA's dit jaar de meest genomineerde artiest. Het is een onderdeel van MTV. Ze maakt daar kans op maar liefst 11 prijzen. En dat terwijl ze er tijdens de eerste editie van die VMA's, de Video Music Awards, ook al bij was. Was in 1984. Toen was ze 54 jaar oud. Moet je nagaan. Zo knap. Ja. Jack Johnson daarvoor, Sitting, Waiting, Wishing. Ik zeg vrolijk zondag, welkom bij de allerlaatste editie van Hallo met Gijs. Vanaf volgende week hoor je hier Jorien Renkema met Dit is Jorien. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 4. En dat betekent dat ik voor het laatste zondagmiddag met jou mag doorbrengen. Met straks ook maar meteen voor de laatste keer de NPO Radio 2 Zap Service. Het kluisje is bijna leeg. Maar nog niet leeg genoeg, want vandaag ook een nieuwe editie van De Platte Speler. Waarin we weer een stukje tekst van een grote Engelstalige hit hebben vertaald naar het plat of het dialect. Iemand heeft dat keurig voor ons ingesproken. En aan jou is het dan de eer om te raden uit welk liedje dat komt. En uiteraard ook gewoon fijne en lekkere muziek. Voor, nou, in het zonnetje of als je in de file staat ergens op de A1 bijvoorbeeld. Somber komt eraan. Homebreaker ga ik voor je draaien.

En het is wel ironisch, zelfs deze somber... Zelfs deze somber is wel eens op zijn hart getrapt. Hij bracht aan het begin van zijn carrière een plaat uit. Dat nummer dat ging viral op TikTok. Daar hoorde een bepaald dansje bij. En zijn ex-vriendin maakte er daarna een filmpje op. Met haar nieuwe vriend op TikTok. Met dus de plaat van de ex eronder. De ironie bleek dus ook gewoon een echte homewrecker. Ja.

0: daarvoor, ja, misschien wel een van de mooiste van Akte en de Munich. Je hoorde Niet of Nooit Geweest. Het NPO Radio 2 weerbericht. In het noorden en westen soms veel bewolking. Op andere plekken ook zon. Het is 21 tot 24 graden. Morgen een mix van zon en wolken wordt het 22 tot 28 graden. Bij de ANWB zit Mandy van der Plas. Mandy, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Gijs. Er staan een paar files die nu opvallen. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Culemborg. De linkerrijstrook is daar dicht en dat veroorzaakt nu bijna 20 minuten vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar wordt namelijk aan de weg gewerkt. Voorbij reizen zijn twee rijstroken dicht en dit kost je ruim 15 minuten.
0: Mandy, dankjewel. Exact 2:30, de headlines van NOS krijg je van Michiel van der Velden. Michiel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dus motocrosser Jeffrey Herlings gelukt om voor de derde keer wereldkampioen te worden in de MXGP. In Turkije moest het vanmiddag gebeuren en Herlings kan zelf nauwelijks geloven dat het gelukt is.
3: Ja, geweldig man. Eerste jaar met Honda. 4 jaar een titel gehad sinds 2021. En dan meteen het eerste jaar bingo en ook nog net met een overwinning de titel binnen weten te halen. Is gewoon echt... Echt geweldig. Dit is nummer 6 en hopelijk volgen het er nog een paar.
2: Ja, zijn 6e wereldtitel dus in totaal. Hij had er ook slecht van geslapen, zo zenuwachtig was hij. Hij zit sinds dit jaar bij een nieuw team. Dat heeft dus goed uitgepakt. En vanmiddag volgt er nog een manche, maar die doet er dus niet meer toe. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn vanochtend 4 doden gevallen. 20 mensen raakten gewond, zegt Libanon. Volgens Israël was een gebouw van Hezbollah het doelwit. De aanval zou een reactie zijn geweest op de aanval op Israëlische militairen een paar uur eerder. Een man uit Midden-Beemster heeft zich bij de politie gemeld nadat gisteravond het lichaam van een dode vrouw was gevonden in diezelfde plaats. De politie vond het lichaam in een huis en gaat uit van een misdrijf. De man van 29 is zelf naar de politie gestapt. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het werd 2-2. Alle doelpunten werden gemaakt in de eerste helft. En dan willen jullie nog weten hoe het met de Serval is afgelopen.
0: Absoluut.
2: Ja. Nou, vanochtend ging het er al over. Hij was toen gevonden, maar nog niet gevangen. Inmiddels is Django ook gevangen. Dat is gelukt met wat kippenvlees.
0: Kippenvlees?
2: Ja, ja, het was wel van de kippen die hij zelf al had gedood bij de buurvrouw.
0: Och, wat is ook een ironisch verhaal.
2: Ja, dus de restjes daarvan hebben ze in een bench gelegd. Daar is Django weer op afgekomen. En ja, die kippen kunnen het niet navertellen, maar de serval zit weer vast.
0: Domme serval wel ook, hè? Dat hij er dan zit hij in dat koortje en dan denkt hij, ja, maar dat heb ik vanochtend heb ik dit al gegeten.
2: Ja, ze hebben ook gaan nu het hek hoger maken en zo. Dus
0: dat is wel een
2: kan niet
0: idee.
2: Nog een keer.
0: En anders even een airtag om zijn nek.
2: Dan weet je in ieder geval waar die is.
0: Precies, dank je. Michiel,

0: Free.
1: Lekker meetrommelen. Met Paul Simon uit 76. 50 Ways to Leave Your Lover. Niall Horan daarvoor en Heaven. Iets na 2:30. Het is een beetje een treurig moment, want voor de laatste keer gaan we hem spelen.
2: De Zip Service.

te horen van enorme, nou ja, ik kan wel zeggen Radio 2 bangers. Platen die je hier regelmatig voorbij hoort komen. Weet je de 1 te raden, dan krijg je een prijs. Weet je de 2 te raden, dan krijg je 2 prijzen. En weet je ze alle 5, dan krijg je 5 prijzen. En zo verder. Je kunt je nu opgeven voor de allerlaatste keer de Zapp-service. En dat doe je via de NPO Luisterapp. Die pak je erbij. En dan stuur je het woordje Zapp-service deze kant. Ondertussen zie ik nog een appje van Patrick voorbij komen. Die zegt, de laatste keer? Hoezo dan? Nou, vanaf volgende week hoor je hier op zaterdag en zondagmiddag. Dit is Jorien met Jorien Renkema in het weekend van NPO Radio 2. Vandaar dat ik het gat voor de Zapp-service al gegraven heb. Gaat hij met 20 minuten in. Maar niet voordat we hem dus voor de allerlaatste keer hebben gespeeld. Het woordje Zapp-service stuur je deze kant op. Doe je zo mee. En dit is de nieuwe Roxanne Hazes. Die heet Vang je mij.

0: 22 graden. Lekker. Sean Mendes samen met Camila Cabello en Señorita. En daarvoor de nieuwe Roxanne Hazes, die heet Vang Je Mij. De Zip Service. Wilma, vrolijk zondag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe zit je erbij?
1: Nou, super relaxed.
0: Oh, en hoe uitzicht dat?
1: Nou, gewoon een rustig dagje, een boekje erbij. Oh. Muziekje aan, uitzicht over een mooi Twente.
0: Je hebt me al, hoor Wilma. Lekker zeg, ja, over, waar kijk je precies over uit in het mooie Twentse landschap?
1: Enschede.
0: Ah, kijk.
1: Ja, dus vanaf ik kan Enschede tot Lonneker, zo'n beetje.
0: Lekker, dus, dan kun je vrij uitkijken, zeg.
1: Ja, achterhoog. Dat is een mooi uitzicht.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Hey, en Wilma, jij bent de allerlaatste die op de stoel van de NPO Radio 2 Zap Service plaats mag nemen.
1: Het is wat, hè?
0: Het is inderdaad wat. Heb je hem wel eens voorbij horen komen hier op de
1: radio? Ja, zeker.
0: Het
1: is
0: eigenlijk heel simpel. Ik heb 5 platen die in sneltreinvaart aan je voorbij komen. Je moet er zoveel mogelijk zien te herkennen, dan wel te raden. Mm-hmm. Maar je moet ze niet meteen roepen achteraf. En voor elke die je dan weet te roepen, krijg je een prijs.
1: Nou, hartstikke goed. We gaan het proberen.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Wilma, daar gaan we.

0: Er zaten heel veel van mijn favorieten in. Hoe is het mogelijk? Wilma, wat heb je gehoord?
1: Ik heb Message in a Bottle gehoord.
0: Juist, van The Police.
1: En Heaven.
0: Van Bryan Adams.
1: En Fairground.
0: Ja, Simply Red.
1: En dan eentje die ik niet weet. En die laatste moet ik even nadenken. Nee, kom ik ook niet meer op.
0: Daar kom je ook niet meer op?
1: Nee.
0: Ik heb het idee als ik nog één keer vraag dat je het weet. Ja, het is ook een keer goud, hè?
1: Ja.
0: Nee?
1: Oh, golden.
0: Nee,
1: golden.
0: Bijna.
1: Nee.
0: Het was dus Suzanne, Freek en Goud, Wilma.
1: Ja.
0: Denk ik, probeer het nog. En The Weeknd, Blinding Lights, zat er ook in.
1: Die zocht ik nog, ja. Suzanne en Freek is niet zo mijn genre, hoor. Die houdt allemaal door elkaar.
0: Terwijl die ook bij jou wegkomen in de buurt, Wilma, uit de Achterhoek.
1: Ja, ja, maar
0: iets zuidelijker.
1: Twente,
0: nee, dat weet ik, dat hoef je mij helemaal niet uit te leggen, hoor. Je hebt er 3 goed, dat betekent dat ik ga sturen. Let op. Een reisflacon met een roze dop, Wilma. Een mintgroen notitieboekje met, let op, een zachte kaft. Zo vind je ze niet vaak. En een setje karbijnhaken om spullen aan je tas te hangen.
1: Nou, superleuk.
0: Het is toch waanzinnig. En welk van de 5 mag ik voor je draaien?
1: Nou, doe maar uit mijn tijd, Message in a Bottle.
0: Van de police?
1: Nou, ja, hartstikke
0: kan geregeld worden. Wilma, dankjewel en geniet van het uitzicht, hè.
1: Fijne dag.
0: Hoi. Dankjewel.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: dag gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Zo, iets voor drieën, vrolijk zondag. De zon schijnt, ik heb fijne muziek voor je klaarstaan. En Michiel van der Velde is hier voor het NPO Radio 2 NOS-journaal. Michiel, goedemiddag.
7: Goedemiddag. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wordt vandaag gestemd voor de deelstaatverkiezingen. Die worden door het hele land met spanning gevolgd, want waarschijnlijk wordt de omstreden radicaal-rechtse AfD de grootste. Ook voor de rest van Duitsland zijn deze deelstaatverkiezingen belangrijk, want Duitse deelstaten hebben veel functies, legt correspondent Jim Balduk uit.
8: Veel meer dan bijvoorbeeld de provincie in Nederland. Ja, en een van de problemen waar waar de Duitse regering ook met zorgen naar kijkt, is dat als hier een AfD-regering komt, dat zij dan ook het ministerie van Binnenlandse Zaken in handen krijgen. En die hebben ook weer een eigen veiligheidsdienst. Een veiligheidsdienst die juist ook partners van de AfD, zoals extreemrechtse organisaties en bijvoorbeeld ook Rusland, in de gaten houdt. En de angst is dat dan ook informatie van die veiligheidsdienst dan ook in verkeerde handen kan belanden.
7: Er wordt tot nu toe veel meer gestemd dan 5 jaar geleden. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen, omdat ze boos zijn over de agressieve sfeer bij veel KNVB-wedstrijden. Zo is er nu de Kelder League, waarin volgens de initiatiefnemer niet wordt gevochten, en er zijn ook geen eindeloze discussies met de scheidsrechter. 11 clubs doen er inmiddels aan mee. Gianni Infantino wil de voorzitter van de FIFA blijven. Ondanks alle kritiek op hem doet hij in maart gewoon weer mee aan de verkiezingen en kan dus herkozen worden. Dat heeft de FIFA vanmiddag bevestigd. Infantino krijgt de laatste maanden wereldwijd kritiek. De UEFA wil de FIFA-baas daarom aanklagen. En dit weekend wordt er in het Zeeuwse Driewegen met hamers geslingerd en stenen en boomstammen geworpen. Voor het eerst is namelijk het WK Highland Games in Nederland. Er doen 150 deelnemers van over de hele wereld aan mee. En dankzij goede contacten en een flinke dosis enthousiasme wist de organisatie deze editie naar Zeeland te halen. Daar zijn ze natuurlijk heel trots op.
9: Ik bedoel, kun je je voorstellen dat uitgerekend Driewegen nu even het centrum van de wereld is als het om Highland Games gaat? Dat is prachtig.
7: En deze deelnemer legt uit dat het echt niet makkelijk is om mee te doen.
10: Je moet natuurlijk goede techniek hebben. Nou, je moet goed in balans wezen. Je moet echt een beetje atletiek achtergrond, dat werkt heel erg mee.
6: Oeh, wat gebeurde daar nou?
7: Ja, daar werd met boomstammen gegooid.
6: Ah ja. Ja, dat is atletiek natuurlijk.
7: Ja, er wordt met stroobalen gegooid. Er gebeurt van alles op die Highland Games.
6: Waanzinnig. En dan weten we vandaag ook al wie de nieuwe wereldkampioen wordt.
7: Ja, vanmiddag, dat is allemaal in verschillende categorieën. Want je kan wel goed hamer kunnen werpen, maar wat minder met een boomstam bijvoorbeeld.
6: Dat zul je net zien.
7: Dus, ja, je hebt een hele hoop wereldkampioenen aan het eind van de rit. Ja. Het weer, wolkenvelden en zon. Het is 21 tot 24 graden. Morgen opnieuw een mix van zonnewolken. En dan wordt het 22 tot 28 graden.
6: Michiel, dankjewel. Ga je wat leuks doen met je vrije avond toevallig.
7: Ja, ik ga eens kijken hoe ik met hamers kan gooien.
6: Dat wordt een hele andere middag. Sorry. 2/3, Mandy van der Plas. Hoe ben jij met een hamer eigenlijk?
11: Ah, Gijs, nou, ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar ik ga het straks maar eens testen hier op de afdeling.
6: Ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik denk dat ik het wel kan, zeggen we dan.
11: Zo is het.
6: Ja, waar staat het vast?
11: Nou, onder andere op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Want daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ketelplein. En de weg is hier nu zelfs dicht. Dat betekent dus omrijden. En dat kan het best via de A20 en de A13. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda rijdt het daardoor wat langzaam nu. Tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie een kwartier vertraging. En verder is de A2 van Den Bosch naar Utrecht gelukkig weer vrij na een ongeluk bij Culemborg. Wel staat de teller hier nog op 20 minuten vertraging.
6: Mandy, dankjewel. Joep.
0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.

volgens de eigenaresse. Foei lelijk schilderij dat tijdens de vakanties wordt opgehangen om dieven af te schrikken, blijkt toch behoorlijk veel waard. En we ontdekken in Kasteel Wiegen een zeldzaam visitekaartje van een loodgieter. Tussen kunst en kitsch. Vanavond om 9:15 bij AVRO Tros op NPO 1.

klassiekers van Coldplay uit 2005. Je hoorde Talk. Dat is wel grappig. De zoon van Chris Martin, natuurlijk de zanger van Coldplay, die treedt steeds meer in de voetsporen van zijn vader. Want die zoon heeft namelijk vorige week opgetreden in Londen op precies dezelfde plek als waar zijn vader ooit de eerste show speelde. Coldplay heette destijds nog Starfish. En Moses, zoals de zoon van Chris Martin heet, die speelt in de band People I've Met To Play. Vind ik lekker in te horen. En die band speelde dus vorige week op die plek in Londen. En deze Moses ontkent zelf niet dat zijn beroemde ouders waarschijnlijk wel een beetje invloed hebben op de kansen die hij krijgt in het leven. Want zijn moeder, dat is Gwyneth Paltrow. Dat is die van die geurkaars, toch? Zo'n markant mevrouw, ja, precies. Hij zegt dat hij net zo hard moet en zal werken als iemand zonder bekende ouders. Maar, nou, ik denk dat hij in ieder geval het windje al een klein beetje mee heeft, hoor. Dat zou hij toch niet ontkennen. En als jij denkt, nou, ik voelt voor mij ook wel een beetje alsof ik vandaag wind mee heb, dan kun je zo meteen meespelen met de platte speler. Dat doen we ook voor de allerlaatste keer. En daarin komt mijn voorliefde voor het vinyl en de voorliefde voor het plat, dan wel het dialect, samen. We hebben weer een plaat op de platte speler gelegd. Je hoort een bekende hit, maar dan in het dialect. Het enige dat je daarvoor nodig hebt, is de NPO Luister-app. Pak hem er vast bij. Download hem vast, zet hem op je homescreen in die balk onderin, dat hij altijd binnen handbereik staat. Kunnen we nu mee gaan kreunen met Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, op 2.

0: Fever Dream. De plattenspeler. Jennifer Lopez ervoor en Waiting for Tonight. Ik heb weer een stukje tekst uit een grote Engelstalige hit voor je vertaald naar het Nederlands. En daarna weer laten inspreken in het dialect. Dat heb ik dan weer op de platenspeler gelegd. En daarom noemen we het de plattenspeler. Vandaag reizen we af naar het wonderschone Rotterdam. We hebben iemand op de Erasmusbrug ervan afgetrokken en gevraagd... joh, zou u dit voor ons willen inspreken? En dan krijg je dit als resultaat.
1: Mensen zeiden altijd tegen mij... pas op wat je doet. Ga nou niet zomaar de harten van de jonge meisjes breken.
0: Oh, ja. Ik had zelf twee keer nodig om hem te horen. Dus ik ga hem je nog één keer laten horen. Welke grote Engelstalige hit hoor je hier in het Rotterdams?
1: Mensen zeiden altijd tegen mij... pas op wat je doet. Ga nou niet zomaar de harten van de jonge meisjes breken.
0: Is überhaupt een goed...

0: bijvoorbeeld, hè, de platte speler van deze week. Elton John trouwens, Rocketman uit 72. Toch wel een paar foute antwoorden. Ik ga hem je voor de zekerheid nog één keer laten horen.
1: Mensen zeiden altijd tegen mij, pas op wat je doet. Ga nou niet zomaar de harten van de jonge meisjes breken.
0: Is een plaat in het Rotterdams, maar het origineel is Engels. Naar welke plaat zijn we op zoek voor de platte speler? Laat het maar weten via de NPO Luister.

0: Blinding Lights. Maar ja, wat voor weer is het dit weekend? In het noorden en westen wat bewolking. Op andere plekken vooral zon. Het is 21 tot 24 graden. Morgen wordt een mix van zon en wolken. Wordt het een stuk warmer dan vandaag. Kan het 28 graden worden. 3:58. Nog steeds druk op de weg. Manny van der Plas bij de ANWB. Goedemiddag.
1: Hey Gijs, goedemiddag. Het valt gelukkig hartstikke mee. Er zijn weinig problemen, weinig vertraging ook. Wel een lange file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Het rijdt daar wat langzaam vanaf Vlaardingen tot aan Rotterdam Overschie. In totaal is de vertraging een kwartier. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege wegwerkzaamheden op de A12. Bij Barneveld 10 minuten oponthoud. En ook een file op de A76 van Geleen naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en dit kost je onderweg ruim 10 minuten.
0: Mandy, dankjewel.

0: van Direct. Die speelden ze begin deze week nog magistraal bij ons op de camping in Doorn. Je hoorde My Friend.
1: De plattenspeler.
0: Daarvoor liet ik jou weer een fragment horen uit een plaat vertaald naar het Nederlands en dan weer ingesproken door iemand met een dialect. Een heerlijke Rotterdamse tongval. Kritisch appje van Nicolai in die NPO-luisterapp. Hij zegt: Rotterdams is dus absoluut geen dialect. Het is gewoon slecht Nederlands. Nou, groet uit Spanje met 33 graden. Nou, Nicolai, ik hoop dat je daar je zin hebt. Kwam er nog een fout antwoord binnen. Bijvoorbeeld Mark, die zei: Don't go breaking my heart. Mark, dat is het niet, want dit was de opgave.
2: Mensen zeiden altijd tegen mij: pas op wat je doet. Ga nou niet zomaar de harten van de jonge meisjes breken.
0: Iemand die weet wat dat wel is, is Richard. Richard, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent net terug uit Hongarije.
3: Ja, we zijn nog onderweg zelfs.
0: Wat moet je daar nou?
3: Mijn zus woont in Hongarije. Dus we waren even een kleine week op bezoek geweest.
0: Oh, wat heerlijk. Dus dan kun je in de auto stappen en dan ben je zus op bezoek. En dan heb je eigenlijk ook gewoon meteen een beetje vakantie.
3: Klopt, ja. Ja, het was warm genoeg, boven de 30 graden een aantal dagen. Dus dat was echt wel heel erg lekker.
0: Ben je op het juiste moment die kant op gegaan, Richard?
3: Klopt, ja.
0: En hoe is dan nu de terugreis? Is dat in één ruk? Of hoe ontvouwt zich dat?
3: We rijden om en om. Dus we rijden in principe aan één stuk door. Met af en toe even een plaspauze en een bakje koffie. En dan weer door. Alleen we hebben wel een overnachting geboekt. Want het is 1400 kilometer of zo. Dus.
0: Ja, dat doe je niet op één tank.
3: Nee, dat zeker ook niet. Nee,
0: dat is braaf. Hey Richard, jij denkt te weten welke plaat er op de plattenspeler ligt.
3: Ja, dat klopt.
0: Nou, roept u maar.
3: Ik hoorde volgens mij Billie Jean van Michael Jackson.
0: Oh, even kijken. Als een bus, Richard. Hartstikke goed.
3: Mooi.
0: Betekent dat ik jou een BNNVARA prijzenpakket mag sturen en daarnaast een beetje alles wat nog in het kluisje ligt, want je bent de laatste winnaar in Hallo met Gijs.
3: Kijk, dat klinkt helemaal goed.
0: Dus ik hoop dat je nog ruimte hebt in de prullenbak.
3: Nou, ik heb wel een kastje over.
0: Oh, heel goed, heel goed. Hey Richard, veilige reis en tot de volgende.
3: Ja, dank je. Hoi.

0: Richard. Michael Jackson en Billie Jean. Het is iets voor vieren. En dat betekent eigenlijk maar één ding. Dat het tijd is voor Klaas. Klaas van Kruijfstum, vrolijk zondag.
1: Goedemiddag, Gijs.
0: Hoe gaat het?
1: Nou, allereerst dank voor de afgelopen weken dat jij weer eens even lekker hier op die bak de honneurs hebt waargenomen voor een programma wat even titeloos was.
0: Dat is waar, ja. Maar met liefde en plezier.
1: Wil ik toch even markeren.
0: Dank je wel.
1: Ja, en ik ben aan het bijkomen van de KWF-week.
0: Dat wou ik net zeggen, ja, want jij bent het hele land doorgegaan.
1: We zijn op een aantal plekken geweest, inderdaad. Ja. En het was lange dagen maken, maar echt met een fantastisch doel. Ik ben er heel erg blij mee. En ik heb echt genoten van de liefde onderling. Bij het team ook, moet ik zeggen. Fanatiek bij het bowlen, maar ook vriendschappelijk daarna en daarvoor.
0: Ja.
1: Het was tof.
0: Ja, dat is mooi, dat krijgen we ook heel vaak te horen. Van hoe doen jullie dat dan met z'n allen? Want het zijn allemaal zware gesprekken. Maar wij hebben het daaromheen, hoe gek ook, heel gezellig met elkaar.
1: Ja, we hebben echt een goede week gehad. Ik ben er heel dankbaar voor.
0: Nou, zometeen na vieren, tijd voor Klaas. Ga er maar eens lekker voor liggen.
1: Zo is het.
0: Veel plezier. Fijne zondag en tot de volgende. Dit is Jewel, Foolish Games.

0: is NPO Radio 2.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent.
1: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: 4 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is er niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, nuttig en openhartig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden, omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt, met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
6: Manning Sappersen, dankjewel. We gaan even schakelen met de verkeersinformatie, want die is er natuurlijk ook. Mandy van der Plas, goedemiddag in Den Haag.
7: Hi Klaas, goedemiddag. Het is gelukkig vrij rustig onderweg. Er zijn wel een paar files die opvallen nu. Zoals de N36 tussen Almelo en Ommen. Daar staat in beide richtingen file bij Wierden vanwege een ongeluk. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam liggen voorwerpen op de weg bij knooppunt Terbrechtseplein. De rechterrijstrook is daarom dicht en dit kost je onderweg 20 minuten. En verder nog een file op de A76 van Geleen naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de grens en hier is de vertraging ruim 15 minuten.
6: Dankjewel Mandy.
7: Graag gedaan. Ster.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
8: Zo.
9: Interpolis. Glashelder.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Fans fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En musli-repen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we van weer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

Ron Kovic, een Vietnam-veteraan. Lang verhaal kort, uiteindelijk is daar Born in the USA uit voortgekomen. Goed, dat is de eerste zondag van september... waar we nog een beetje bijkomen van een bijzondere mensweek. Ik heet je hartelijk welkom.

0: Antoinette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we zijn er weer. Leuk als je even van je laat horen via de NPO Luister app. Straks ga ik even met je terugblikken naar het nieuws van vorig jaar. Daar werden we getrakteerd namelijk op nieuws over de zogenaamde bospoeper. Ja, het klinkt zo vies als het is. Maar eerst even deze. Neil Innes, die schreef deze pianoriff in de jaren 70. Maar werd eind 1994 gebeld door de broer van Paul McCartney. Die zei, joh, check even die nieuwe plaat van Oasis. Want, ja, die bleken namelijk met Whatever, zei het ietsje sneller, precies dezelfde melodie te pakken te hebben. Uiteindelijk kreeg hij een deel van de rechten, zodat Oasis vrijheid kon zingen, maar wel mocht

0: geleden stond hij eigenlijk op het punt om ermee te kappen, deze Malef. Maar hij heeft zijn drive gevonden. Samen met Jonas was het de Edge of Desire op NPO Radio 2. Ja, Antoinette, we hebben een hele gekke week gehad natuurlijk. Een hele intense week. Jij bent ook flink bezig geweest met van alles en nog wat produceren op wensengebied.
1: Het is bizar om opeens allemaal wensen uit te laten komen. En ook zeg maar nu dan nog appjes binnen te krijgen met oh, dankjewel en zo tof. En dit heeft het ons gebracht.
0: Feedback van de beste soort,
1: ja.
0: Toch? Ja, zo voelt het voor mij ook hoor. Even kijken, het is 1 minuut over half 5. Je luistert naar NPO Radio 2. Dit is tijd voor Klaas. En wat wij altijd wel leuk vinden, is om even terug te blikken naar afgelopen jaar. Wat was er zoal in het nieuws? En daar komen dan gekke dingen voorbij. Bijvoorbeeld dit nieuws. Een van de eerste verwarmde zwembaden in Nederland is namelijk vorig jaar 100 jaar geworden. Het Helperzwembad in Groningen gaat het om. Menig Groninger heeft daar zijn eerste plons gemaakt. Ja, en hoe is het er nu mee eigenlijk?
1: Ja, nu zijn ze 101.
0: Ja.
1: En het mooie is, morgenochtend kan je gewoon weer meedoen aan de groepsles Aquatech Techniek voor Gevorderden en de groepsles Aquatech Techniek Beginners.
0: Nou, dat je het maar weet.
1: Ja.
0: De Amsterdamse grachten die werden ook weer schoongemaakt.
2: Kijk, 2 fietsen en een winkelwagen. Stel dat je daar langs zwemt en je haalt je open. Dat is toch niet te gewenselijk als jij een zwemmer bent?
0: Nee, is helemaal niet gewenselijk inderdaad. Het werd gedaan voor de City Swim om geld op te halen voor ALS. Duizenden mensen deden mee. 10 jaar geleden, dan moeten we echt terug in de tijd, toen werd 31% van die groep zwemmers ziek van het zwemmen. Dus er werd wel even gecontroleerd of het water schoon was, ook afgelopen jaar.
1: Ja, het toffe is, vandaag is weer de City Swim.
0: Ah ja?
1: Vorig jaar is er 1,7 miljoen opgehaald voor ALS. En ik heb nog geen massale berichten gezien van ziekte van vorig jaar. Dus ik denk dat het goed is gegaan.
0: So far, so good, ja. Ja, en dan dat nieuws van de bospoepers waar ik het net over had. Er was vorig jaar stront aan de knikker op Vlieland. Mensen die namelijk massaal poepen in het bos. Dat is vervelend. En dat is ook vervelend voor de jonge Simon.
3: Ik vind over mensen die in het bos poepen niet zo fijn. Want als je eens een keer met vrienden of zo in het bos gaat hutten maken, kan je ook zo in het bos poep staan of zo.
0: Ja. Je zal maar in bospoep terechtkomen. Ja. Weet u, hebben we daar ook een update van hoe dat afgelopen is?
1: Hoe het met de bospoepers gaat? Ja. Geen goed is hopelijk goed nieuws. Geen nieuws is goed nieuws. En poepen moet iedereen. Dus de tip die de burgemeester van Vlieland vorig jaar al gaf: als je het dan doet in de natuur, neem even zo'n poepzakje mee. Ja. Doen ze bij honden ook. Opgepakt, meegenomen. Helemaal prima.
0: En dat is het eigenlijk. Hè? Want ja, als je moet, dan moet je. Er is echt niks aan te houden.
1: Nee, en eigenlijk is het ook raar dat we dan honden poep wel opruimen, maar mensenpoep niet.
0: Ja, dat waarschijnlijk omdat we het niet gewend zijn.
1: Nou, voor de zekerheid, altijd tissues.
0: Heb jij wel eens in het wild een drolletje gelegd?
1: Een drolletje?
0: Ja, een drolletje gelegd.
1: Oeh, een plasje misschien wel.
0: Ik zal niet doorvragen.
1: Okay.
0: Nee, ik laat het hierbij. Nee, ja, soms.
1: Jij dan?
0: Nou ja, jawel. Een nummer 1 en een nummer 2.
1: Oh.
0: Zeker, ja.
4: Falling in love was the last thing I had on my mind.
0: Dat klopt, ja. Dat was wel waar, ja.

voor je open. Ik zie dat René een heerlijke zondagmiddag aan het beleven is. Onder andere ook met die plaat van Oasis net. Marco is van de partij, Christian is van de partij. En de baby's dus ook uit eind jaren 70. Eigenlijk de tijd van de punk en de new wave in Engeland. Maar ze ramden er gewoon doorheen in Amerika.

0: van verdriet.
1: Dat laatste zinnetje is een beetje wensdenken natuurlijk. Maar wel mooi. En
0: Je zou
1: ook al kunnen zeggen, dit was wel... de definitieve doorbraak van Bluff natuurlijk. En Wat zou je doen? Daarvoor Jamie Lydell, Another Day. Het zijn toch wel liedjes over de liefde die eigenlijk... Ja, het overgrote merendeel uit de muziekcollectie is, toch?
2: Ja, sowieso. En dan is het liefde die onbeantwoord is.
1: Hey, heb jij wel eens een keer een gedichtje geschreven aan een onbeantwoorde liefde?
2: Oh joh, mensen durfden het niet uit te maken omdat ze dan een liedje kregen, hoor.
1: Oh echt?
2: Ja, zeker.
1: Ik weet wel, ik ben nu al best heel lang samen met mijn vrouw. En toen wij wat kregen, toen ging ik net een tour maken door Europa, een reis. Samen met een van mijn beste vrienden, maar dat was dus niet met haar. En net voor die reis hadden we soort van besloten... ja, wij zijn een setje, zeg maar.
2: Yeah.
1: En ik was natuurlijk mega verliefd. Dus ik heb op allerlei mooie plekken in Europa brieven geschreven. Voor die hele grote kathedraal in Milaan. In Athene, bij die prachtige ruïnes. Maar die brieven waren behoorlijk amechtig, kan je wel zeggen. En een beetje te.
2: Maar heb je ze ooit gegeven?
1: Nee, ik heb ze opgestuurd.
2: Ja.
1: Dat was het analoge tijdperk.
2: Ja.
1: En vervolgens was ik onderweg alweer terug. Maar volgens mij waren we in Wenen. En toen werd ik gebeld door een vriend van me. Die zei, ik denk niet dat je haar gaat zien. Want ze is toch een beetje overwhelmed. Het is een beetje te veel. Nou, ja zeg. Ik heb een hele taaie terugreis gehad. Maar ik had natuurlijk ook wel bedacht van... ja, dit ga ik natuurlijk niet over mijn kant laten gaan. Dus ik ben even langs gegaan van, wat is er nou aan de hand? En toen zei ze, het gaat me allemaal iets te hard. Toen dacht ik, nou, daar kunnen we wat aan doen. En toen hebben we afgesproken om even rustig aan te doen. En nou ja, eindgoed al goed eigenlijk, ja. Een verhaal, hè? Ja. Oh,
2: en die al hoe lang samen?
1: Ja, bijna 25 jaar. Dat kan Dua Lipa nog niet zeggen, maar... ze heeft wel een liedje geschreven wat ook weer over de liefde gaat. Het ging helemaal mis. Maar met deze plaat heeft ze toch weer een beginnetje gevonden.

Ja, we blijven nog even in het thema hoor van de liefde. Want mijn keuze van vanmiddag komt uit Californië. Begint als schrijver en zangeres van tracks van anderen. Tot ze ongeveer 8 jaar geleden haar eigen eerste EP uitbrengt. Rond die tijd ontmoet ze ook Phineas, dat is de broer van Billie Eilish. Ze hebben hetzelfde management en ze worden samen een schrijfsessie ingestuurd. En dat klikt. Niet alleen muzikaal, maar ook als vrienden. Met als uiteindelijke gevolg een gezamenlijk sideproject. Phineas en Ash, want zo heet ze, vormen samen The Afters. En daar was ik acuut verliefd op. Maar Ash die maakt ook haar eigen platen. Haar nieuwe album The Girl of Your Dreams komt volgende maand uit. We weten nog niet zoveel qua muziek, maar wel dat haar leven inmiddels behoorlijk is veranderd. Want bij haar eerste album schreef ze namelijk over de verkeerde liefde, want ze kwam net uit een heel beroerd huwelijk. Nu is ze opnieuw getrouwd en schrijft ze over de liefde die wel bleef en volop bloeit. Over iemand die niet alleen bij de grote momenten hoort, maar juist ook bij die gewone dinsdagavond, bij die autorit op zondag. Iemand die meer dan genoeg samen met jou heeft meegemaakt om ook iets waardevols over je te kunnen zeggen op je begrafenis. Als jij er niet meer bent. Nieuwe muziek op NPO Radio 2. En misschien wel de ultieme romantiek. Ash gaat all in met Funeral.

0: Nieuwe muziek op NPO Radio 2, Ash and Funeral. Volgende maand komt dus die nieuwe plaat uit, The Girl of Your Dreams. Nou zei ik, jij die samenwerking met Phineas, dat heet The Afters. Dat is ook een band. Dat is echt een band, maar niet deze band, want zij heten samen The Favors. Nou, dat, in de details, maar die tellen.
1: Ja, anders kan je niet opzoeken.
0: Nee, anders krijg je oorlog.
1: Oh.
0: Ja. Goeie brug, toch?
1: Ja, hoor.
0: Naar muziek van Kensington.

0: Gone Wild. And You Came. NPO Radio 2, waar je naar luistert. Tijd voor Klaas. En zometeen spelen wij een spelletje. Ons fameuze schattenspel. Ja, dus zit jij nou naast iemand en denk je, nou, ik zou het wel leuk vinden om samen een spel te spelen op de radio. Dan kan je nu opgeven. Dat gaat vrij makkelijk. Je moet gewoon even het woordje schat appen naar de NPO Luisterapp. En wie weet mag je zometeen een spelletje spelen op de radio. En je hebt gegarandeerd dan prijzen. Dat is wel leuk, ja, natuurlijk. Dus maak je keus maar. Ga even naar de NPO Luisterapp. Als je naast iemand zit, kijk hem of haar even in de ogen. En denk je, hey, hallo. Zal ik eens even met jou de competitie aangaan? Zal ik jou eens even verslaan met een spelletje?
1: Oh.
0: Nou ja. Ja. Kom maar door via de NPO Luister-app.

0: is NPO Radio 2.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar

0: is. Bestel nu bij New York Pizza. Wie was je aan de beurt?
1: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
0: Voor die 2.

0: NPO Radio 2.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Marnix Ampersen, dankjewel. We gaan even schakelen met Den Haag, want daar zit bij de ANWB Mandy van der Plas. Goedemiddag, Mandy.
3: Hi, goedemiddag, Klaas. Het is gelukkig niet druk onderweg. Er staan maar een paar files op dit moment. Eentje op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is de vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld een kleine 10 minuten. En ook op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat file. Bij knooppunt Hoevelaken een klein kwartier vertraging.
2: Dankjewel. Zometeen spelen wij het schattenspel. Dus als je naast iemand zit en je denkt, ik heb zin om een spelletje te spelen, dan kan je jezelf nog opgeven via de NPO Luisterapp. En ik heb fijne muziek voor je klaarstaan. Onder andere zometeen Shakira samen met Burna Boy en Three Doors Down.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Radio 2, wat leuk dat je erbij bent. We spelen zo meteen het schattenspel. Wordt weer spannend, want Antoinette heeft weer een paar hele ingewikkelde inschattingsvragen verzonnen.
1: Ja, echt heel ingewikkeld.
0: Waarvan je zelf ook dacht, deze zijn wel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Maar dat is ook de bedoeling van het spel, toch?
1: Ik heb afgelopen week opgeschreven bij mijn collega's dat ik hele moeilijke radiospelletjes maak.
0: Ja, wat ik wel... Echt waar?
1: Ja. Ja.
0: Ik vond het heel grappig. Tijdens de KWF-week. Ja. Dat je, ik maak hele moeilijke radiospelletjes. Ja. Geweldig, toch? Nou ja, goed. Het is ook wel echt de bedoeling dat ze ingewikkeld zijn. Want het gaat om inschattingsvragen. Dus je moet het antwoord eigenlijk ook niet kunnen weten. Maar gewoon een poging doen tot inschatten. Dat zometeen. Eerst gaan we de vriendschap vieren. John Deacon en Freddie Mercury.

0: lekker rammen met krakersmaak en Ben Westbeeg. En daarvoor Queen, Friends Will Be Friends. Tijd voor een spelletje.
1: Het schattenspel.
0: Zo heet het spel inderdaad. En dat speel ik vandaag met Margreet en Paul. Goedemiddag beiden.
2: Goedemiddag.
0: Er was een beetje discussie over hoe lang jullie alle setje zijn. Paul, wat denk jij?
3: Ja, ik zei 6 maanden, maar het zijn er...
0: Hoeveel zijn je?
3: 3.
0: Oké. Dus
2: ja, maar we kennen elkaar al heel lang, hoor.
0: Oh, dus ja, oké.
2: Vergeten.
0: En,
2: ja.
0: En er is ergens een grijs gebied ontstaan, Margreet, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, waarbij Paul dacht, we hebben al wat, en jij dacht, nog.
2: Ja, dat klopt wat je zegt, ja.
0: Nou, maar nu zijn jullie in ieder geval vanaf 3 maanden officieel een setje.
2: Ja.
0: En ik hoop van harte dat dit na dit spelletje ook zo is. Want het is natuurlijk het inschattingsspel waarbij jullie tegen elkaar gaan strijden. Ik heb 3 inschattingsvragen. Eens even kijken. Wie is de jongste van jullie 2?
3: Dat ben ik.
0: Paul. Nou, dan mag jij kop of munt aangeven.
3: Munt. Dan hoop ik dat ik het fout heb.
0: Ah ja, precies. Ik heb, ik heb 10 Noorse kronen. Dat is ongeveer 85 cent momenteel. En ik ga kijken waar die op terecht komt. Komt die op munt terecht, dan moet je beginnen. Is die op kop, dan is het voor Margreet om te beginnen. Daar gaat hij. En hij valt op de kop. Dus Paul helemaal blij.
3: Ja, natuurlijk.
0: Margreet, ben jij er klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Dan gaan we beginnen.
1: Het schattenspel.
0: Ja, de eerste vraag is dus voor jou in dit inschattingsspel. En die gaat over een paar jaar terug in 2021. Want toen werd er door een man met een metaaldetector een schat gevonden in de West-Friese plaats Hoogwoud. De munten die gevonden werden kwamen uit de jaren 1200 tot 1250. Weet je natuurlijk niet helemaal precies. Maar hoeveel munten zijn er toen gevonden bij deze schat? Het was echt een schat die ze gevonden hebben. Maar hoeveel?
2: 28.
0: 28 staat genoteerd. Paul, denk je dat het meer of minder dan 28 munten zijn?
3: En er veel meer.
0: Zijn er veel meer? Zo, dit is echt een keile gok, hè, Paul?
3: Ja, tuurlijk.
0: Nou, en toch is dit puntje wel voor jou, want het gaat namelijk om 39 munten. Ja, de vinder die mag de schat zelf houden, maar die leent hem wel uit aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En ik heb het vermoeden, ik heb de research niet gedaan, dat het hier gaat om Axel die dit gevonden heeft. Ik heb daar het is even een plug voor een podcastserie die ik heb gemaakt, Losse Eindjes, waarin ik heb geholpen om een van zijn vondsten terug te brengen bij de rechtmatige eigenaar.
3: Oh, ja, dat
0: is echt heel leuk om te beluisteren. Losse Eindjes in die podcast. Tweede vraag is voor jou, Margreet. Je kan hem zo weer gelijk trekken.
4: Paul,
0: sorry. Je kan er 2 van maken, moet ik dan zeggen. Dankjewel, Antoinette. En dat is een Guinness World Records vraag. Die bevat natuurlijk de meest vreemde wereldrecords. Zo ook die van de meeste flesjes in een prullenbak gerecycled door een hond in 1 minuut. Hoeveel flesjes heeft deze prachtige hond in 1 minuut bij elkaar gerecycled, denk jij?
3: 62.
0: 62? Margreet, denk jij dat het meer of minder dan 62 flesjes zijn?
2: Meer.
0: Meer dan 62 flesjes. Hebben jullie enig benul van tijd? Of?
2: Nee, doe maar wat.
3: Ja, dat is meer dan 1 per seconde. Ik denk dat lastig gaat worden. Maar...
2: Ja, dat zat ik ook aan te denken, maar ik denk dat het een hele snelle hond is.
0: Ja, nou, helaas, deze is ook voor Paul, want het gaat namelijk om de hond Simba. En die was in staat om in 1 minuut 26 flesjes binnen te harken. Het was overigens wel 10 flesjes meer dan het vorige record. Was ook van Simba. Ze deden dat in een lokaal park. Achteraf werden natuurlijk al die flesjes opgeruimd en prachtig gerecycled. Nou, Paul, dat gaat lekker.
3: Ja, dat gaat goed.
0: Dat gaat goed, ja. Maar Margreet, die is er niet onder gebukt, hoor ik al.
2: Nee.
0: Maar je krijgt nu wel de kans om jezelf even van die nul af te halen met de laatste. En dat is een muziekfragment. Luister even goed mee. Dit zijn natuurlijk de Cranberries, maar mijn vraag is, uit welk jaar komt dit nummer, denk jij?
2: Ja, maar die is gemeen, want Paul is echt muziekgebied betreft. Want dat weet ik echt niet.
0: Nou, dat is niet mijn vraag, ik wil gewoon weten uit welk jaar die komt.
2: 1986, weet ik veel, ik heb geen idee.
0: Oké, 1986.
2: Nee,
0: dit is wel het moment waarop je je relatie kan redden. Denk jij dat dit nummer ouder of jonger is dan 1986?
3: Volgens mij is het uit 93, dus ik zeg maar dat het ouder is. Dan heeft ze nog een puntje.
4: Oh, dat is wel lief.
0: De plaat The Cranberries Auto My Family komt uit... 1994. Dus Margreet, deze is voor jou. En Paul, gefeliciteerd.
3: Dank je. Dat is nog een jaar lang.
0: Oh, wat heb jij dit slim gespeeld, Paul. Echt fantastisch. Ja. Nou, Margreet, wil je nog wat zeggen tegen Paul?
2: Lieve schat, gefeliciteerd en ik hou van je.
3: Dankjewel.
0: De schat komt naar je toe, Paul. En nou, aan jou wat je ermee doet. Maar als ik het zo een beetje beluister, wordt dit gewoon gezellig samen op de bank delen.
3: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Fijne middag.
2: Dankjewel.

0: Pitkamp en Kingdom of Fear. En daarvoor de Cranberries uit 1994. Dus Ode to My Family. Is er nog een relatie, Antoinette?
1: Nou, ik ben dus vooral aan het kijken naar Kingdom of Fear, dat het een boek is.
0: Ja.
1: Maar ik kan niet zo goed zo snel de vinger erop leggen wat
0: voor
1: boek het is.
0: Mijn vraag ging over de kandidaten, of ze nog een relatie hebben.
1: Oh, die relatie. Ik dacht tussen de liedjes.
0: Nee.
1: Ja, ze lachten nog heel lief en Paul zei dat hij de schat gaat delen.
0: Oh, dus kijk, dat is dan wel weer mooi. Want ja, één ding is zeker. Everybody needs somebody to love.

0: Davina Michel, Pinky Swear.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Afgelopen vrijdag sloot ze de KWF Wensweek ook nog af. Op magistrale wijze. Heerlijk. Even de tent afbreken. En dat was prachtig. Ja, het is weer tijd voor een verzoekplaatje wat jij mag uitkiezen. En we hebben een thema gevonden. En dat thema heeft alles te maken met het eiland Bonaire.
2: Mm-hmm.
0: Vertel eens.
2: Nou, het is natuurlijk vandaag 6 september. Oftewel, Dia de Homnei Bandera. De dag van de vlag die vooral gevierd wordt op Bonaire.
0: En nou hoop je dat je het goed hebt uitgesproken.
2: Nu hoop ik heel erg dat ik het goed heb uitgesproken.
0: Dia de Homnei Bandera.
2: Ja.
0: Dus de dag van de vlag. In 1499 werd het eiland Bonaire ontdekt. En daarom is dit Bonaire dag.
2: Ja.
0: Dus wij dachten in dat kader, nou, dan kunnen we wel richting eilandliedjes gaan.
2: Ja.
0: Vakantieliedjes.
2: Zonzee, zakken in de zee.
0: Ja, waar zit je aan te denken?
2: Nou, ik dacht Island in the Stream van Dolly Parton en Kenny Rogers.
0: If you like pina colada.
2: Oh,
0: kan
2: lekker.
0: Natuurlijk ook een beetje zomers.
2: Robert Holmes, ja. Of Waving Flag van Knaan.
0: Ja.
2: Dat vlaggedag is.
0: Oké, deze is heel cringe, maar misschien ook wel grappig. Je hebt natuurlijk de eilanden. Hè? Yeah. Wanneer is er een van? Maar die noemen we altijd de...
2: ABC-eilanden.
0: Ja, ABC. Nou goed. Je mag het zelf zeggen hoor. Via de NPO Luisterapp. Ik ben benieuwd waar jij mee komt. Als het maar zomers is. Met een eiland, een palmboom en een vlag te maken heeft. Of een vlag. Allemaal optioneel. Jouw favoriete plaat van dit moment kan je nu doorgeven via de NPO Luisterapp. Slinker Park en Breaking the Habit.

0: Baby. En daarvoor heb ik Michel blij gemaakt. Die stuurde gelijk zijn platencollectie door. Want Linkin Park, Breaking the Habit, dat was wel zijn smaak.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Het is dus vandaag 6 september, Eilanddag. Op Bonaire wordt dat gevierd, omdat in 1499 het eiland Bonaire werd ontdekt. In dat kader dachten wij aan eilandliedjes. Er kwam echt van alles en nog wat binnen. En even kijken, Pieter had nog allemaal suggesties van, joh, kijk even naar originele artiesten van het eiland. Ja, daar had ik zo snel geen tijd meer voor. En er werden wel hele leuke bruggetjes gemaakt, links en rechts, naar eiland en zomer toe. En Pablo, jij dacht, nou ja, het is niet hetzelfde eiland, maar het is wel erg goed.
2: Ja, een stukje verderop, ja. Jamaica.
0: Jamaica, inderdaad.
2: Dreadlock Holiday.
0: Ja, hey, en heb je die zelf ook, die plaat?
2: Ja, zeker. Ik heb hem nog in de platenkast.
0: Ja, het is er ook wel eentje waarvan je denkt, ja, een blijvertje natuurlijk.
2: Ja.
0: Ik denk dat hij ook alleen maar echt...
2: Ik denk dat ik er wel mensen mee blij maak.
0: Nou, dat weet ik wel zeker. Ja, mij in ieder geval. En ik denk de rest
2: van Nederland... Ik geniet van de nazomer en veel plezier.
0: Kleine piña colada erbij.
2: Nou, Jonko. Dat doe ik niet.
0: Nou, we zitten in de goede vibe. Ja, hoor. Hey, dankjewel.
2: Goeie zondag.
0: Goeie zondag. Joep.

0: kan alleen maar aan het hoofd van Pablo denken nu. Dreadlock Holiday, 10cc. NPO Radio 2, ik kreeg dus dat berichtje van Peter binnen. Ik wil even een klein stukje laten horen.
1: Dat is uit mijn hoofd van de band Diverse Sauzen.
0: Dit zijn suggesties, maar let op die volgende.
1: Die jongens, dat waren vooral een combinatie van Nederlanders en Curaçaoënaren. En dan heeft ook nog de Nederlandse artiest, formerly known as Harry of Tafka, zoals hij bekend was op Bonaire, heeft nog eens meegewerkt aan het nummer The Spirit of Bonaire.
0: Dat is deze. Hit the beach and drink a cactus. En ik moet zeggen,
2: dat is leuk.
0: Dat is een vibe, joh. The Spirit of
2: Bonaire. Hebben we volgende week ook nog vlaggedag?
0: Volgende week ook nog?
2: Nee, dat was de vraag. Dan kunnen we die draaien.
0: Ah, zo ja. Ja, maar dit is wel leuk, zeg.
2: Oh.
0: Nou, dan kan ik ondertussen wel even rustig vertellen dat het zometeen tijd is voor de verrukkelijke 15. Leo Blokhuis zit er alweer klaar voor. En het wordt weer een fijne muzikale avond. En dit vind je dus online, The Spirit of Bonaire. En ik feliciteer de landgenoten aan de andere kant van de plas natuurlijk van harte met deze verjaardag, deze ontstaansgeschiedenis. Dit was hem, jongens. Tijd voor Klaas zit erop. We zijn er vrijdag weer met een nieuwe editie van Alles kan op vrijdag. En het leuke is, dan zijn we er vanaf 9 uur.
2: Woo!

0: is NPO Radio 2.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ster. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza. It's the do-do-do.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: 6 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is de komende weken dicht vanwege grote waterschade. Die ontstond vrijdag bij werkzaamheden. Het water heeft onder meer technische installaties beschadigd. Getroffen studenten krijgen voorlopig online les. En dan is zojuist de exit poll van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt bekend. De rechtsradicale AfD is zoals verwacht veruit de grootste geworden. De partij kreeg volgens de exit poll 44,5% van de stemmen. De uitslag wordt later vanavond of komende nacht verwacht. Het was al duidelijk dat de AfD zou gaan winnen. In alle peilingen haalde de partij meer dan 40%. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt aangemerkt als extreem rechts. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Italië gewonnen. Hij startte op de 19e plek, maar liet in Monza een indrukwekkende inhaalrace zien. Door zijn overwinning verstevigt Antonelli zijn positie als leider in het WK-klassement. George Russell werd tweede, Max Verstappen eindigde als derde. In de 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. De etappe was vanwege de hitte in Andalusië flink ingekort. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja? Echt serieus?
13: 7, 7, 7, 7.
12: Oh, wat een geld.
14: 18.000, potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: Kiss. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Een, volgens de eigenaresse, foeilelijk schilderij dat tijdens de vakanties wordt opgehangen om dieven af te schrikken, blijkt toch behoorlijk veel waard. En we ontdekken in Kasteel Wiegen een zeldzaam visitekaartje van een loodgieter. Tussen kunst en kitsch. Vanavond om 9:15 bij AVRO TROS op NPO 1.
2: De verrukkelijke 15.

0: vier weken afwezigheid. En hoe fijn het ook was met Bas, is Annelie weer terug. En dat is zoals het hoort. We zijn klaar voor een kakelverse editie van de Verrukkelijke 15. Dat is een bijzondere, daar ga ik je straks meer over vertellen. We hebben drie nieuwe binnenkomers en we hebben alweer een nieuwe nummer 1 in de... Eerst maar even een nieuwe.
1: Verse in de Verrukkelijke 15.
0: Ja, mag je hier doorheen praten of niet? Is een vocoder. Ik doe het toch. Op 15, de eerste nieuwe binnenkomer. En die stond al een tijdje in de tiplijst. En ik vind het te gek dat hij uiteindelijk dan toch binnenkomt. Het is de nieuwe single van Phoebe Bridgers.

0: Het is de eerste van drie nieuwe binnenkomers deze week in de Vruchtelijke 15. Phoebe Bridges van haar album Last Weekend is dit Last Boys. Kom binnen op nummertje 15. Van harte welkom bij deze, ja, toch een beetje bijzondere editie, Annelie.
1: Want?
0: We hebben er nu op zender net zoveel als in de jaren 80.
1: Ja.
0: Dus de Vruchtelijke 15 loopt nu in de jaren 20, alleen jaren 20. Net zo lang als dat hij in de jaren 80 heeft gehad.
1: En over hoeveel uitzendingen hebben we dan?
0: We hebben het over 311 uitzendingen. Dit is editie 323, want we hebben een paar Vruchtelijke 15'en gemaakt die niet uitgezonden zijn. Bijvoorbeeld omdat er een of andere thema weekend was, een albumweek of zo. Maar dan wilden we wel die lijst. Maar 311, dat is toch heel netjes. Ik kreeg het allemaal van
1: Ronald Otte en Rolf Meijer.
0: Ja, die melden ons dat we iets te vieren hebben. Dat doen we met de Pokeball vanavond.
1: Ja, en zij houden altijd de website van de Vruchtelijke 15 helemaal bij. Ja. Dus je kun je alles terugvinden.
0: Vruchtelijke15.nl, zeker een bezoekje waard. Goed, dat gezegd hebbende, drie nieuwe binnenkomers. Zei ik net, drie platen die uit de lijst zijn. Tempo City staat er niet meer in, Self-Aware is eruit. Bruno Mars, On My Soul, hoe mooi het weekend ook is. Maar hierna wordt het toch vast herfst, dus die past er ook niet meer bij. En Jungle, nog zo'n zomerse plaat die eruit gevallen is, Someday Somewhere. Daar komt inderdaad een wat zwaardere plaat voor terug, Phoebe Bridges. Dat album is werkelijk prachtig, maar meer voor de donkere avonden dan voor een, avondje bij de barbecue. Ze heeft er 6 jaar over deze plaat gedaan. Haar tweede plaat deze 3 jaar over. Dus ik denk over 12 jaar weer een nieuwe Phoebe Bridges. Ik weet het niet. We gaan verder met een plaat die vorige week nieuw binnenkwam op nummertje 15. En één plekje erbij pakt in de tweede week. Hier is Stella Lefty met Boston.

0: Austin heet deze. Staat twee weken in de lijst en deze week nog nummer 14. De volgende nieuwe binnenkomen meteen op 13. Een plaat als wel bijzonder. Hebben we vorige week getipt, maar toen was hij nog niet officieel uit. Een man die inmiddels met de grote Zac Brown in Amerika op het podium heeft gestaan. Zac Brown werkt trouwens met Clay Cook. Dat is een vast bandlid van hem die piano en gitaar daar speelt. En Clay Cook was een vroeger bandmaatje van John Mayer. Heb ik een brugje gemaakt naar de live act van vandaag. En ook nog eens een keer
1: naar
0: mijn podcast
1: gedaan
0: voor deze week. Hoe dan ook. Douwe Bob, die had een liedje dat wilde hij graag bij Eva Jinek primeuren. Dus we moesten tot maandag wachten toen die echt uit was. Maar in die tussentijd toch genoeg stemmen om nieuw binnen te komen op nummertje 13.
2: Verse in de verrukkelijke 15.
0: Dit is Douwe Bob met een mooi tokkeliedje. Note to Self, tweede nieuw binnenkomer. En deze week topsong, ook dat. Heel goed, Tony.
3: I can still see.

0: heet hij Note to Self. Het is de tweede nieuwe binnenkomer op nummertje 13, Douwe Bob. En ach, als we toch bezig zijn met de nieuwe binnenkomers.
1: Verse in de verrukkelijke 15.
0: Nummertje 12, de hoogste. Het is Direct met My Friend. Hoogste nieuwe binnenkomer deze week.

Shanna Spyro. Great Expectation stond vorige week op 11. En deze week weer op 11 in de derde week Verrukkelijke 15. En dan belanden we op nummertje 10. Daar staat een plaat die vorige week nog op 8 stond. 9 weken voor Editors met The Rush.

0: Drie weken staat hij in de lijst blanco. Vorige week stond hij op 10, deze week op nummer 9 met Brothers. En dat brengt ons bij... laten we eens even gaan bellen, Annelie. Eens even kijken of er iemand nog gestemd... Nee, er hebben genoeg mensen gestemd.
1: Ja, zeker. En wat leuk is, het is de verrukkelijke 15... maar we hebben ook luisteraars die gewoon 15 jaar zijn. En dat is Sven.
0: Hey Sven, goedenavond.
2: Een hele goede avond.
0: Moet jij niet gewoon naar 3FM luisteren, jongen?
2: Nee hoor.
0: We zijn vereerd dat je bij ons programma wil horen. Verrukkelijke 15, is dat een lijstje waar je iets mee kunt?
2: Ja, zeker. Ik luister ook zelf veel naar deze muziek. Ik heb ook een eigen Verrukkelijke 15 gemaakt.
0: Echt waar?
2: Dus zeker.
0: Met je eigen favorieten. Maak je die elke week of is dat één keer?
2: Ja, elke week.
0: Oh, wat is jouw... Top 5 heb je die bij de hand of moet je dan naar boven?
2: Ik loop heel even naar boven.
0: Ja, okay.
1: Dat is wel heel leuk.
0: Ja, ik ben wel. Ja, even door. Die zit ik iemand helemaal naar boven te sturen terwijl die bijna aan tafel moet. Of niet? Oh, je hebt de telefoon wel aan je oor nog steeds.
2: Ja, zeker.
0: Hartstikke goed. Terwijl je naar boven rent, kun je misschien even zeggen waar jij op gestemd hebt deze week? Vind ik dan ook leuk.
2: Onder andere Loser van Tame Impala. Ja? Echt een geweldig liedje.
0: Ja, is het.
2: Ik ben om

0: ontzettend fan van Nothing But Thieves. Dus Baby Cool vind ik ook hartstikke goed.
1: Ja, die komt nog.
0: En als vrije keuze die nieuwe van Temper City vind ik geweldig. Reverse Psychology.
1: Ja.
0: En wat was je laatste?
1: Fantastisch, oh, ja. Denk ik, als ik zo.
0: Fantastisch, ja, lekker liedje hoor.
1: Die is echt geweldig.
0: Kijk, ik heb hem.
1: Nou, laat eens horen. De top 5 wil ik even horen. Van jou top 15.
0: Op 5, Nothing But Thieves, Baby Cool.
1: Ja.
0: Misa op 4, Lose My Life.
1: Oké. Okay.
0: Alex Warren, Rescuer op 3.
1: Mm-hmm.
0: The Script, The User's Guide to Being Human op nummer 2. En Same Stars van Alex Warren op nummer 1.
1: Nou zeg, wat een ontzettend leuk lijst is dat. Deel je dat met mensen? Of wat gewoon voor jezelf?
0: Ja, ik doe het sowieso voor mezelf. En ja, soms dan deel ik het wel eens met mijn ouders en met mijn broertje. En sommige familieleden ook wel.
2: Oh, ik heb gewoon een platform moet oprichten en dat zelf moet doen.
1: Ja. Heb je radioambities of niet?
0: Ik heb nu een eigen hobby, radiootje. Maar
2: nou, ik denk dat Sven eens een keer hier langs moet komen. Wat jij, Leo?
1: Ja, Sven, kom een keer gezellig bij ons langs. Gaan we samen radio maken.
0: Oké,
1: nou, dat gaat Annelies ook met je regelen. Als het mag van je ouders, anders doen we het niet. Maar dan mag ook 1 of 2 van je ouders mee dan. Hey, superleuk dat je even aan de telefoon wilde komen. Ik ben zelf ook helemaal geïnspireerd. Je krijgt zo'n verrukkelijke 15 speakertje. Handig dan overal waar je radio maakt, kun je het ook nog zelf afluisteren met dat ding. En een hele fijne avond. Dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen.
0: Heel erg bedankt.
1: Hoi. Dag Sven. Hoi, hoi. Nou, zeg, dit is toch wel ontzettend leuk, Annelie. Ik moet jammer dat ik met die lijst door moet, want die zou langer met zo'n vent willen praten. Maar wij zijn inmiddels bij nummer 8 aanbeland. Een plaat die 4 plekken gedaald is. 6 weken van Nova Star. Today, Yesterday. Today.

Nova Star staat inmiddels 6 weken in de lijst en zakt naar nummer 8 deze week. En dan die heerlijke nieuwe van Roxanne Hazes. Vang je mij kwam vorige week binnen op nummer 9. Zet de stijgende lijn door en staat deze week op nummer 7. Hier is Roxanne Hazes in de tweede week verrukkelijke 15.

Wat gaat die vrouw toch een interessante muzikale kant op, zeg. Ik vind hem alweer mooi. Vang je mij, de laatste tracks van Roxanne Hazes zijn allemaal fijn. En Vang je mij staat in de tweede week Vrolijke 15 op nummer 7. Dan komen we bij een plaat die 4 weken in de lijst staat, maar een plekje toe moet geven. Vorige week 5, deze week nummer 6 voor Sonjeu Feels Part 2.

Wheels Part 2, zo heet hij. Son Mieux staat inmiddels 4 weken in de verrukkelijke 15 en moet een klein beetje terug. En dat komt bijvoorbeeld omdat Nothing But Thieves een klein beetje omhoog wil. 4 weken ook voor die band, vorige week op 6 en deze week staan zij op nummer 5. En dit gaat Sven leuk vinden hoor, want hier is zijn bandje met Baby Cool Evelyn.

ongelofelijke hit in Amerika. 20 weken nummer 1 in de Billboard Hot 100. En hier doet hij het ook hartstikke goed. Ella Langley met Choosing Texas. 6 weken in de lijst van 7 naar 4.

vreemde dans om de nummer 1 positie. En Fontaine's DC met Marianne die blijft deze week keurig op nummer 2 staan. En daarvoor hoorde je op nummer 3 de nummer 1 van vorige week. Nou, weet je wat? Ik geef je even het hele overzicht. Op nummer 15 nieuw binnen Phoebe Bridges, Lost Boys. Stella Lefty stijgt van 15 naar 14. Douwe Bob, No To Self komt nieuw binnen op 13. En op 12 nieuw binnen Direct met My Friend. Shanna Spyro blijft deze week staan op nummer 11. Editors zakken van 8 naar 10. En Blanco met Brothers stijgt van 10 naar 9. Nova Star zakt van 4 naar 8 deze week. En dan op nummer 7, Roxanne Hazes met Vang Je Mij. Op 6, Somjeu, Feels Part 2. Nothing But Thieves stijgt van 6 naar 5. Ella Langley, Choosing Texas, stijgt van 7 naar 4. Lenny Monsou, Wrecking Ball, vorige week op 1, deze week op nummer 3. Fontaine's DC blijft in de tweede week staan op nummer 2. En dan op nummer 1... Ze waren hier vorige week live. Ja, en dat betaalt zich uit. Nu weer op nummer 1. Feline en Melle. Remember Us.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Een, volgens de eigenaresse, foeilelijk schilderij dat tijdens de vakanties wordt opgehangen om dieven af te schrikken, blijkt toch behoorlijk veel waard. En we ontdekken in Kasteel Wiegen een zeldzaam visitekaartje van een loodgieter. Tussen kunst en kitsch. Vanavond om 9:15 bij AVRO Tros op NPO 1.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn zoals verwacht ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exitpoll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De opkomst was met 76,5% veel hoger dan 5 jaar geleden. Toen kwam 60% van de kiezers opdagen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het Deense koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven en daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. En dat is extra bijzonder omdat hij moest beginnen vanaf de 19e plaats. George Russell werd tweede en Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het middenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitepro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitepro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitepro.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
14: Een, volgens de eigenaresse, foeilelijk schilderij dat tijdens de vakanties wordt opgehangen om dieven af te schrikken, blijkt toch behoorlijk veel waard. En we ontdekken in Kasteel Wiegen een zeldzaam visitekaartje van een loodgieter. Tussen kunst en kitsch. Vanavond om 9:15 bij AVRO Tros op NPO 1.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
18: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
19: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: Nummer 7 in de Verrukkelijke 15 in 1984.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Huang Chang met Dance Hall Days. De Britse band heette eerst Huang Chang. Dat is de grote gele bel in het Chinees. En dat is de eerste toon op de Chinese toonladder. Heb je daar niet eens een theorie over? Dan de Chinese
2: toonladder. Ik hoor dat ik hierin moet duiken. Ja.
0: Maar dat Huang Chang, dat vonden ze allemaal te ingewikkeld. Dus het werd Huang Chang. En succesvol waren ze even goed met dit nummer. We zijn terug en we zijn weer compleet. Annelie is weer terug.
2: Ja, heel lang weg geweest. Fijn om weer op het honk te zijn.
0: Zo lang weg geweest.
2: Nou joh, klets
0: niet. Klagen.
2: Het waren vier zondagen, maar ik was 3 weken weg. Okay. Maar voor jou ook 4 weken.
0: Het was je helemaal gegund. Wij hebben weer een bomvol programma. Ik kijk door de ruit en ik zie daar Ed Struilaert zitten met een collega gitarist. En die gaat ons het volgende uur meenemen in de wonderwereld van Continuum. Het derde album van John Mayer. Daar gaat hij een paar liedjes van spelen en ons wat over vertellen. Een keer een andere live act, maar ik kijk er heel erg naar uit. De wereldhit deze week komt uit
2: Griekenland.
0: Ja, dit is een hele leuke, dat kan ik jou al vertellen. Ik ga zo meteen het tippakket voor de Verrukkelijke 15 aanvullen. Ik heb een kluis van Blokhuis en ja, we hebben gewoon fijne platen. Laat ik eens beginnen met een liedje, daar kan ik je nu al van verklappen. Dat staat in het tippakket van de Verrukkelijke 15. Het is ook een soort viering dat Annelie weer terug is, want zij is natuurlijk fan. Hier is Ray met Woehoe! Joy.

0: blijft het toch een bijzonder nummer. Going to a Town van Rufus Wainwright. Ik heb hem daar zelf ooit een keer over mogen interviewen. I'm going to a town that's already been burned before. Dat is Berlijn. Berlijn is natuurlijk al een keer verwoest geweest na de Tweede Wereldoorlog. Die stad, die bedoelt hij. Daar kwam zijn partner en komt zijn partner ook vandaan. Daar woont hij voor een deel in zijn tijd. I'm so tired of America. I'm so tired of the fighting and the lies. Dat was toen, in 2007, ten tijde van Bush. En helaas is dat liedje helemaal geen spat veranderd qua actualiteit. Hij speelde al eerder met Amsterdam Sinfonietta en dat gaat hij nu doen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 2 avonden in de Doelen, dat moet toch bijzonder worden. 27 en 28 mei gaat dat plaatsvinden. Brand new.
1: I don't like it. Tips.
0: Ja, de verrukkelijke tips. We gaan nog even terug naar de verrukkelijke 15. We hadden 3 nieuwe binnenkomers, 2 tips hebben we laten sneuvelen. We hebben 5 nieuwe liedjes in de tiplijst. 5 tips waar je op kunt stemmen. En de eerste heb ik net al gedraaid. Het was Joy van Ray. Daar komen al vrolijke reacties op binnen. Frans die zegt, ja, Joy is zo goed.
2: Ah, Frans is net zo'n fan als ik.
0: Ja, ja.
2: Zeker.
0: Je leert ook je luisteraars kennen zo na een aantal jaren. Ja, dat, nou goed, die valt goed. We zullen het volgende week zien. De volgende die wij in de tiplijst gezet hebben, dat is een plaat die draaide ik vorige week. En die viel toen ook eigenlijk wel heel goed. Johnny Marr is de gitarist van Smith. En hij is alweer toe aan zijn 5e soloalbum. En zoals Bas vorige week heel terecht zei, dit lijkt wel een beetje een vrolijke Smith. En dat is het ook. It's Time heet hij.

0: dat de Smith of in ieder geval Johnny Marr ooit met een OOO-koortje zou komen. Ja, ik vind het een hele goede track. En ik zie hem maar zo binnenkomen in de Vrukkelijke 15. Het is allemaal aan jou, want Annelie, waar ga je naartoe ook alweer?
1: Wat ga ik naartoe?
0: Waar ga je naartoe? NPO Radio 2.
1: Oh, sorry, ja. /V15.
0: Nee, jij zit nog lekker te dansen op Johnny Marr. Ik overval je daar een beetje mee. Dat is de tweede nieuwe tip. De derde, dat is er. Ja, die draaide ik eigenlijk ook vorige week al. Ook een lekkere een soort jazzy yard rock trackje van een Nederlandse artiest. Benny Sings is de naam. Hij nummer heet You Love Me.
1: Even omdraaien, Leo. Dit is Bente.
0: Oh ja.
1: Maar Bente is ook een tip. Die kun je ook even horen.
0: Vind ik ook goed. Waarom staat die eigenlijk eerst?

en dan heb je een parachute nodig. Dat is Bente inderdaad, dankjewel. Ja, ze stond omgekeerd in mijn lijstje, maakt niet uit. Bente stond al 3 keer in de Verrukkelijke 15. Eerst samen met Bluff. Hoe hou ik dit vast? En ook met de Serious Request thema song Hoogtevrees. En pas nog met 3-2-1. En nu is daar dus een nieuwe Bente Parachute. En ik zei het en ik zeg het nog één keer. Benny Sings heeft over drie weken een nieuw album. 22 Durham Dew. En daar staat dit liedje op. Het is een duet met zijn vrouw Jolie.

Een klein beetje Doobie Brothers, een klein beetje jaren 70. Maar je hoort vooral Benny Sings samen met Jolene, You Love Me. Dat is de vierde tip. En de vijfde tip, die ga ik helemaal draaien. Ik weet eigenlijk niet wat er komt en of er een album komt of wat het is. Maar in ieder geval heeft The Wolf een nieuwe track. Hij heet Full Moon Ritual.

0: jaar 2017. Met zangeres Harley Williams. Zij kreeg goede kritieken voor haar optreden op Best Kept Secret. En op 17 juni staat zij in AFAS Amsterdam. De voorverkoop start aanstaande dinsdag. En dat zou maar zo heel hard kunnen gaan. Paramore met Hard Times en daarvoor The Wolf. Reacties lopen uiteen van zo zeg wat een herrie. Wauw, wauw, The Wolf is echt mijn muziek. Ik sluit me bij die laatste aan. Heerlijke plaat. Full Moon Ritual is dat.
1: De kluis van Blokhuis.
0: Ja, en dan duiken we nog eens de archieven van de muziek. En hoewel ik hier een nieuwe plaat heb die ook oud is. Het is wat cryptisch, maar het is de Ben Folds 5. In 1995 debuteerde dat trio, ze heette 5, maar het is een trio met Ben Folds, met een titelloos debuutalbum. En dat vond ik zo'n fantastische plaat. Heb ik veel gedraaid en draai ik eigenlijk nog steeds wel. Maar nu komt daar de Shelved First Attempt. Dit is de plaat die ze als eerste opgenomen hebben. Zelfde liedjes, zelfde volgorde. Maar veel keuriger. De eerste plaat klonk wat netjes. Maar toen die uiteindelijk af was, zeiden ze: nee, het moet wat ruiger, het moet wat pittiger, het moet wat meer energie hebben. En toen hebben ze die hele plaat opnieuw gemixt. Misschien ook wat dingen opnieuw opgenomen. En toen kwam die er wat ruiger uit. En dat is de plaat die we kennen. Dit is een iets opgepoetste versie daarvan, die tot de dag van vandaag nooit uit was gekomen. Hier is Ben Folds 5 van Shelved First Attempt, Alice Childress. En dat, dames en heren, is een heerlijk.

Black Keys met Lonely Boy. Het is een hit uit 2011. En Black Keys die speelden dit weekend vrijdag en zaterdag in AFAS. En dat is grappig, na afloop draaiden ze in Cinetol. Dat is een clubje, daar kunnen 150 man in. En daar draaiden ze plaatjes, singeltjes uit de eigen koffer. En daar kon je van tevoren geen kaarten verkopen, alleen aan de deur. En wat een grappige initiatief is. En dat altijd van die hele grote bands die dat doen. Een band die nog heel groot moet worden, maar in mijn leven zeker groot is de Nederlandse band Mos. Marien Dorlijn is de chef Mos en dat is hij al heel lang. En na 5 jaar is er een nieuw Mos-album in aantocht. En de sound is een beetje gewijzigd en ik ben erg onder de indruk. Dat nieuwe album komt eraan, er is één track vooruit en dat is deze. Hij heet Why Oh Why. Dit is dus een nieuw werk van Mos.

0: Het is 19 jaar oud, maar het klinkt alsof het 69 jaar oud is. Maar je hebt natuurlijk Sharon Jones herkend met haar Dap Kings 100 Days and 100 Nights. En die Sharon Jones, dat was er eentje hoor. Eerst gevangenisbewaker en bankmedewerker en debuteerde op haar 40ste Annelie. Er is nog... In ieder geval voor jou. In ieder geval voor jou is het nog hoop. Voor mij is het allemaal lang voorbij. Maar wat een goed nummer is dat. Daarvoor vind ik een prachtig nieuwe single van Moss. Y.O.Y. En dan gaan we op reis. Je bent net terug, maar we gaan alweer weg, Annelie.
1: Zeker, we gaan naar Griekenland.
2: Blokhuis. Wereldhit.
1: Ja, ik was er nog in mei.
0: Nou, heb je het nog verklapt? Jij was in mei.
1: Op Kreta.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Alleen het was pokkenweer.
0: Oh, terwijl Kreta echt best wel weer zeker.
1: Ja, niet toen wij er waren in april, eind april hoor. Dus gewoon 4 dagen regen achter elkaar.
0: Ik ben een keer in mei op vakantie geweest en toen heb ik gezocht naar de meest zonzekere plek. En toen wees iedereen naar Kreta. Ja. En ik heb daar een fantastische week gehad.
1: Ja, dat zal wel.
0: Nee, maar ik heb ook wel eens...
1: je hebt ook wel eens regen.
0: Ja, absoluut. Wij gaan dus naar Griekenland. En we blijven ook een beetje in ons eigen land. Want onze correspondent Mantos Markantonakis... die komt voor de helft uit Griekenland. Zijn vader komt inderdaad van het eiland Kreta. Zijn moeder uit Heerhugowaard. En als het om muziek gaat, dan kiest Mantos de kant van zijn vader. Hij is zot op zijn Griekse roots. Griekse muziek. Ja, dat is meer zijn ding dan wat we hier in Nederland maken. En het is een oude correspondent die weer terug is of zo. Hè? Hij heeft
1: het eerder... Hij had het vorig jaar een beetje druk. En hij zei, ik pas deze keer even, maar probeer het de volgende keer weer. En zodoende, hij is er weer bij.
0: Ja, en hij heeft altijd goede tips. Echt, ik kan het je nu alvast vertellen, dit wordt een heel fijn plaatje.
3: Per Leo, hey man. Het zit er helaas weer op. De vakantie naar Griekenland, 3 weken in augustus. En daar gaat het liedje ook over. Augustus. Afgusto, Mugrustas en Afgusto. Oftewel, je bent me een augustus verschuldigd. Van de Griekse band Ghost Sounds. Ja, en Ghost Sounds is een bijzonder en enigszins mysterieus muziekproject. Het is een beetje onduidelijk wie er precies achter zitten. Dat houden ze ook bewust voor zichzelf. Geen sterren, geen gezichten op de voorgrond. Het is de muziek en de beelden van de Griekse zomer die het verhaal moeten gaan vertellen. En hun sound beweegt tussen elektronische muziek, ambient en house. Vooral met die typische sfeer van zee, eilanden en zonsondergangen. Ja, perfecte combinatie. Ja, en dan het woord augustus, Augusto. Want in Griekenland betekent augustus veel meer dan alleen een maand. Het is de maand dat er een enorme volksverhuizing op gang komt. De steden lopen leeg, de wegen en vooral de ferries raken overvol. En de Grieken trekken terug naar hun dorpen en eilanden. Naar de plekken waar hun roots liggen. Naar de zee en naar die lange zomeravonden. En misschien is dat wel precies waarom dit nummer zo raakt. Mij in ieder geval wel. Hier is Ghost Sounds met Afgustos.

0: ik kan weer even mijn Grieks ophalen hier, want ik heb tot en met de derde klas op het gymnasium gezeten. En ik ken de letters toch wel. Augustos staat er in het Grieks van Ghost Sounds. Dat is de wereldhit van deze week. We zoeken een liedje uit Griekenland of over Griekenland. Laat het weten via de gratis NPO Luister-app. En dan komen we wellicht het volgende uur bij je. En ik zie de eerste al binnenkomen. Rain and Tears, Aphrodite Child.
1: Ja, dat kan.
0: Ach, hier zijn Eels met Novocaine voor de Soul. Over mooie nostalgische liedjes gesproken, zeg. Oeh.
2: Life is hard. And so am I. You better give me something so I don't die.

nostalgie, of misschien moet je wel zeggen, het verdriet druipt eraf. Het is Mark Everett, ofwel E van Eels, met zijn Novocaine for the Soul. En dat is een liedje dat hij schreef kort nadat zijn moeder overleed. En ook zijn zus, die aan een overdosis uit het leven verdween. Zijn moeder overleed aan kanker. Dus het is een intense plaat. Novocaine for the Soul. Ik heb er nog eentje voor dit uur. Ik ben nog steeds op zoek naar een fijne plaat over of uit Griekenland. En dit is nog een van de tips uit de Verrukkelijke 15. It's Time van Johnny Marr.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 8 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij krijgt volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De christendemocratische CDU is meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Deense oud-koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De 86-jarige voormalig vorstin heeft een bloedophoping bij haar heup en artsen spreken ook van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit tegen Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Ronald Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies Beter horen, beter leven.
9: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
12: Koeko.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go! Mediamarkt.

0: Ach, wat blijft het al heerlijk nummer. I Wish van Songs in the Key of Life uit 1976. Dit is natuurlijk de grote Stevie Wonder.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Ja, hij schreef het na een picknick van de plaatmaatschappij. En dat basriffje is zo lekker. Hij schreef het op een Fender Rhodes piano. In D-flat, moet ik erbij zeggen. Nee, Des is dat.
2: In Des, ja, flat.
0: En dat is een eeuwig klassieker geworden, dat hele album natuurlijk. Songs in the Key of Life, Stevie Wonder. De grootheid aan het begin van ons laatste uur. We hebben zometeen live muziek. Ed Struilaert is hier en die gaat twee liedjes van het deze maand 20 jaar oude album Continuum van John Mayer spelen. We zoeken nog een request uit Griekenland. Ik zie veel uit de, laat ik zeggen, uit de pool van Aphrodite's Child. Er zijn natuurlijk een paar solisten die daaruit komen die ook het nodig hebben gedaan. Misschien heeft iemand anders nog een ander idee. En we hebben ook geen enkel bezwaar tegen die band. Of, nou goed, laat maar even weten via de NPO Luister-app wat je wil horen. En Annelie, heb jij nog een theorie meegenomen van vakantie?
2: Jazeker, de theorie gaat over het instrument van de ziel.
0: Dat moet een gitaar zijn.
2: Nee, wel snaren. Maar het is, ik vind het allermooiste instrument ooit.
0: We gaan het zo meteen horen. En dat is allemaal dit komende uur. En ik heb natuurlijk een paar fijne oude, maar zeker ook nieuwe platen meegenomen. Zo heb ik hier, ja, hier wil ik toch wel even je bijzondere aandacht voor vragen. Een album van een man die eigenlijk vooral bekend is als producer. De naam is James Ellis Ford. Hij werkt onder andere met Arctic Monkeys. Maar heeft met heel veel andere mensen gewerkt. Al dan niet als producer of als arrangeur. Is goed met elektronische instrumenten en heeft een tweede soloalbum. Lost in Another World heet die. Ik schrijf daar iets meer over in de nieuwsbrief. Die is al de deur uit. En die James Ellis Ford, die kwam in het ziekenhuis terecht omdat hij acute leukemie had. Het is geen vrolijk verhaal. En hij kreeg chemo. En om zijn zinnen te verzetten, heeft hij in het ziekenhuis een hele plaat gemaakt. Hij zingt ook heel omvloerst en zacht, wat ik ook heel prachtig vind. Omdat hij niet zijn medepatiënten wilde lastigvallen.
2: Het is daar opgenomen.
0: Ja, het is echt daar opgenomen. En dat levert een waanzinnige plaat op. Die, lelijk woord, maar super urgent is, zeg maar. Aan de ene kant heel troostrijk, aan de andere kant heel vertwijfeld. Teksten zijn absoluut interessant om even er goed bij te pakken. Ik kan je aanraden om dit hele album te checken. Maar dit is denk ik mijn favoriete liedje van dat album. Hier is James Ellis Ford, Homesick for Another World.

0: Sophie B. Hawkins uit 1992. Damn, I wish I was your lover. En daarvoor dat indrukwekkende nummer van James Ellis Ford. Homesick for another world. En dat brengt ons bij de live muziek van vandaag. In de studio, dames en heren, is Ed Struijlaert.
1: Hey, Leo.
0: Goedenavond, leuk dat je er bent. Je bent niet alleen. Jij hebt Wouter Lorist meegenomen op akoestische gitaar. Jij hebt ook een akoestische gitaar.
1: Zeker.
0: Maar er wel pedaaltjes erbij.
1: Ja, nou ja, dit is het hele pedalboard wat ook het theater in gaat dadelijk. Dus dat is allemaal aan elkaar verbonden technische geneuzel.
0: Het T-woord is gevallen. Gaan we het zo even over hebben. Jij snel. Ja, ik hoef dat ding niet te zeggen. Ik bedoel, Make It On Your Own is jouw enorme hit. Twee keer, vier keer een topsong gescoord hier. DJ jarenlang geweest bij de vrienden van Veronica.
1: Veronica.
0: Collega, podcastmaker, gitaarmannen. Met name vanuit de insteek van de gitarist gemaakt. In-depth verhalen, prachtig om te luisteren.
1: Dank je.
0: Nu heb je je gestort op een van jouw helden, John Mayer.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik leerde John Mayer in 2005 kennen met Daughters. In Clarity, dat Heavier Things album eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat vond ik toen eigenlijk wel oké. Maar ik was nog niet echt heel
0: erg... Beetje zoet.
1: Ja, ik vond het wel oké. Okay, maar het was nog niet waar het moest zijn. En toen kwam in een keer John Mayer Trio.
0: Ja, Try.
1: Dit is vet. En daaruit voortkwam Continuum. Nou, toen was ik helemaal om.
0: Ja.
1: Dat was het moment waarop ik dacht, oké. Het kan weer. Het mag weer.
0: Wat mocht weer?
1: De gitaar.
0: Ja.
1: Nou, in die vorm.
0: Ik heb een zoon die gitaar speelt. En voor hem was John Mayer helemaal een held. En ik denk wel eens, John Mayer was de held van Marius. Wat Clapton in onze tijd was.
1: Ja.
0: De toegankelijke gitarist die heel goed in de geschiedenis geroot is, geworteld is en die zijn klassieken kent en dat vertaalt naar dat moment.
1: Exact dat. Ja, dat is precies wat het is.
0: Ja, het was ook best een omslag in zijn carrière, denk ik, hè, die plaat. Weet jij wat daar voor hem achter zit? Durfde hij eindelijk te doen wat hij wilde doen? Of was het gewoon een softie die ineens een shot adrenaline kreeg?
1: Nou, hij wilde heel graag natuurlijk bekend worden. En hij wilde heel graag die artiest worden die het applaus zou ontvangen. Nou, dat lukte.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat was wel met door een beetje Dave Matthews geïnspireerde akoestische popmuziek. En dat ging naar de zoete kant toe, zeg maar, van het spectrum. Maar hij komt uit, zeg maar, dezelfde hoek waar ik ook vandaan kom. Hendrix, Clapton, Stevie Ray Vaughan.
0: Ja.
1: Die hoek. En nou, dat wilde hij heel graag laten zien en horen. En eigenlijk door Steve Jordan, de drummer, die ontmoette tijdens de opnames van Heavier Things.
0: Ja.
1: Werd hij op het spoor gezet van ja, volgens mij kan ik dat gewoon gaan doen.
0: Ja.
1: En dat is hij dus ook gaan doen, gelukkig. Ja. En dat is voor hem de grote omslag geweest.
0: Ja, een van de mooie dingen vond ik Steve Jordan, die leerde hem. We gaan niet track voor track opnemen, wat we vroeger altijd deden. Maar wij gaan gewoon met z'n drieën bij elkaar zitten. En hij deed dat, had hij ook nog grote Palladino erbij natuurlijk, de bassist. Ja. En die gingen met z'n drieën opnemen. Het eerste wat ze opnamen was Bold as Love. Ja. En dat is gewoon op Continuum terechtgekomen. Er hoefde helemaal niks meer aan te gebeuren.
1: Nee.
0: Wij zijn hier allebei door gefascineerd. Ik heb zeg maar John Mayer voor beginners gemaakt. Een podcast van een half uur waarin we toewerken naar dit Continuum album.
1: Ja.
0: En dan wil je meer, maar dan ga je naar jouw podcast. Want dan krijg je gewoon een uur een gesprek met producer en drummer.
1: Steve Jordan.
0: Steve Jordan, die inmiddels natuurlijk bij de Stones drumt.
1: Ja.
0: Maar die een hele belangrijke rol in het leven van... hoe kom je aan al die mensen? Want je hebt meer muzikanten die op die plaat meegewerkt hebben. John Mayer nog niet, hè?
1: Dat John Mayer nog niet. Ja, dat komt nog inderdaad. Ja, dat hoop ik natuurlijk wel. Het lijkt me geweldig. Hoe kom je in al die mensen? Ja, goede vraag. Vaak begint het gewoon wel met gewoon een mailtje sturen.
0: Ja.
1: Dat je op zoek naar de ingang. In het geval van Steve Jordan was het via Chuck Leavell.
0: Ja,
1: de toetsenist van de Stones. De musical director al 20 jaar. Die heb ik ooit gesproken voor Gitaarmannen 2. Waarin ik een ode bracht aan Unplugged.
0: Ja.
1: Unplugged, Clapton Unplugged.
0: Ja.
1: Daar speelde Chuck op mee. En ik ben toen via met hem in contact gekomen.
0: Ja.
1: En ik heb Chuck gewoon eigenlijk gevraagd... kan jij mij met Steve Jordan in contact brengen?
0: Ja, dat lukt. Eigenlijk,
1: nou ja, ik dacht van dat gaat hij nooit doen. Want ik denk dat is best wel een dingetje. Ik vind het zelf heel moeilijk om te vragen aan zo iemand. Weet je, want ik voel me gauw bezwaard.
0: Ja,
1: maar ik dacht, dit is de enige kans die ik heb. Weet je wel?
0: Ja.
1: En ik heb het gedaan. En toen zei hij, ik wil het wel doen.
0: Maar dat komt ook omdat hij met jou een goed gesprek heeft gehad. Ik bedoel, dat is natuurlijk, als je ervaring hebt, dat merken wij bijvoorbeeld met Top 2000 Agogo, ook de filmpjes die we maken. Ja. Als we iemand kennen die we gedaan hebben, die is, meestal is die wel supportive, omdat we gewoon, en dat heb jij zeker, nogmaals, de verhalen die jij uit die muzikanten krijgt, zijn absoluut de moeite waard. Dan moet je naar gitaarmannen.nl of
1: gitaarmannen.nl. Inderdaad.
0: En daar staan al die podcasts met beeld ook, fantastisch in-depth verhalen over, nou ja, in dit geval Continuum. Ja. En dan is het nog niet genoeg. Dan heb je een imposante rij podcast daarover gemaakt. En dan ga je ook nog het theater in.
1: Ja, om het nog even af te maken, inderdaad. Even dat wordt echt spannend, inderdaad. Nee, we gaan 27 shows doen door heel Nederland. Mm. Waarin ik dit verhaal vertel samen met mijn band. En Steve Jordan komt ook voorbij in de podcast. Maar ik vertel ook een persoonlijk verhaal over die plaat. Wat het met mij deed op dat moment in mijn leven. Want dat is wat muziek natuurlijk uiteindelijk doet. Hè. Dat is er op de momenten dat je het meest nodig hebt.
0: Ja.
1: En deze plaat was er echt voor mij in de meest verdrietige periode die ik heb gehad tot nu toe. En het heeft me echt gewoon daardoorheen getrokken. Dus het is ook, het is niet alleen van, oh leuk, 20 jaar geleden, nou, mooi haakje. Nee, voor mij moet dit echt. Dit is voor mij mijn muzikale DNA. Dit is gewoon ingesleten.
0: Wat een cliffhanger. dat gaan we in het theater zien. 24 september begin je in Hendrik Udo Ambacht. De echte première is 2 oktober in Capelle aan de IJssel.
1: Ja.
0: En dan ga je echt tot januari. En dan een nadruppeltje in Vroomshoop op 12 maart. Maar je komt Wageningen en Helder, Emmen, Tiel, Goes, Houten, Beverwijk, Zoetermeer, Dordrecht, Wassenaar, Delfzijl, Gouda, Heerhugowaard, Deventer, IJsselstein, Zeerenberg, Wijchen, Oostburg, Brielen, Hoogwoud, Dronten, Veendam, Zaandam. Dat is een mooi toertje, man.
1: Ja, dat is te gek. Ja. Ik ben heel blij.
0: Dan ben je met band. Nu ben je met, en nu zien jullie met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Wouter en jij. Je gaat 2 nummers van dit album spelen. Slow Dancing in a Burning Room is de 2e. En je begint met prachtige Stop This Train. Dames en heren, hier is live Ed Struilaert.

0: Prachtig. Dat was Ed Struilaert samen met Wouter Lorist. En zij speelde twee nummers van John Mayer van zijn album Continuum, dat volgende week 20 jaar wordt. Slow Dancing in a Burning Room en daarvoor Stop This Train. Prachtig, Ed. Dankjewel. Dank jij. Even nog de context. Voor wat context heb ik een podcast. Half uurtje Blokhuis, de podcast. Die vind je op alle platforms. Voor echt mooie in-depth verhalen heb je de podcast van Ed. Die heet Gitaarman. En dan spreekt hij echt een uur met de mensen die die plaat per persoon, hè? Met de mensen die die plaat maakten. En dan, als je deze muziek fijn vindt en je wil het ook met band, hoewel dit bevalt ook wel erg goed.
1: We doen ook een aantal akoestische shows.
0: Als je hier meer van wil zien, het komende najaar tot januari zijn daar 28 shows waar je uit kunt kiezen. Er is één iemand die vraagt, doet hij ook eigen nummers? Want die vind ik ook zo mooi.
1: Zeker.
0: Ook eigen nummers.
1: Ook tijdens die voorstelling. Maar dat is nog een verrassing.
0: En speel je Continuum integraal? Of?
1: Nee, ik speel hem niet integraal. Want dan vertel ik het verhaal niet zoals ik het wil. Er zijn sommige momenten waarin het wel echt precies als de plaat doorloopt. Maar ik heb wel een beetje gewoon mijn eigen dingetje ervan gemaakt.
0: Tuurlijk, want het is jouw show. En je bent geen coverband. Maar het is een eerbetoon aan deze plaat in jouw leven.
1: Exact.
0: En daarom vond ik het heel leuk dat je hier was. Dankjewel. Heel veel plezier. En

0: Oscar Lindsay is de naam. Hij komt uit Nashville, 24 jaar jong. En hij heeft al 3 albums uit. En hij is fan van Elliot Smith. Nou, dan zit je bij mij sowieso goed. En dat hoor je ook wel prachtig. Painting the Walls, zo heet het nummer. En daarvoor hoorde je The Cure, Why Can't I Be You uit 1987.
1: Theorie met Annelie.
0: Annelie!
2: Ja, een van de mooiste instrumenten, als je het mij vraagt. De cello. Dit is Cello Suite nummer 1 van Bach. Grote hit als je cellist wil worden.
0: Je hebt ook meteen het mooiste nummer van... Ach ja, De Zwaan.
2: De Zwaan uit Carnaval des Animaux van Cézanne. Ook heerlijk. Ja, hier kan je toch niet van houden?
0: Nee. Nee, het is echt prachtig. Ik heb in het verleden wel eens een klassiek nummer gedraaid in mijn programma. Gewoon als je dit hoort, denk je, ja, dit moet je ook gewoon
2: draaien. Ja, de cello wordt ook wel de instrument van de ziel genoemd. En dat komt omdat de toonhoogte waarop de cello speelt... overeenkomt met de gemiddelde toonhoogte waarop de mens praat. Dus daarom heeft dat al een link met elkaar. En een cello heeft, net als een viool of contrabas, geen frets, geen vakjes. Ja. Waardoor je dus ook soms net er tussendoor kan glijden. En dat doe je eigenlijk ook als je praat. Dan heb je ook niet duidelijke toonhoogtes. Maar glij je ook af en toe een beetje naar beneden of naar boven. Dus daarom is het... Ja, de cello kan eigenlijk praten zonder dat hij woorden gebruikt. In de popmuziek komt cello ook zeker voor. Vaak met een complete string section. Maar er zijn ook een paar liedjes waar je een cello echt wel duidelijk hoort. Sowieso, als je onze favoriete albums van afgelopen jaar even beluistert. Die van Rosalia en Ray zitten ze natuurlijk de hele tijd in. Maak even een paar Oh Ja liedjes voor iedereen. Ja, deze ken je allemaal. Luister. En Robbie Williams. Of deze. Hele duidelijke cello. En deze ook. And I miss you. En dit is mijn aller favoriete liedje met cello.

0: uit Nederland. Een 26-jarige zangeres en ook actrice uit Arnhem, roots in Curaçao en Indonesië. Je zou haar kunnen kennen van de tv-serie Dertigers. De naam is Zoe Love Smith. Het nummer heet Popstar en ze komt van haar debuutalbum Lost My Head on a Pedestal. Dat is hartstikke mooi.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ik blies er een beetje overheen. Ik zei dat is hartstikke mooi dat dat wel even genoteerd is. Mooi, ja. We gaan bellen, Annelie.
2: Zeker, met Gerbert.
0: Gerbert, goedenavond.
3: Hoi, hey, goedenavond.
0: Heb jij wat met Griekenland of niet per se?
3: Jawel.
0: Ja? Wel eens geweest?
3: Ja. Ja, Rodos en eilanden in de buurt.
0: Telt allemaal als Griekenland.
3: Ja.
0: Ja. Hey, jij had een goed idee. Wat gaan we draaien?
3: Ja, niet per se heel origineel, maar Vangelis, Conquest of Paradise. Dan moet ik wel een keertje mooi meer te horen. Dus,
0: ja, ja, nou, ik vind het origineel genoeg hoor. Ik vind het een goed idee.
3: Okay,
0: ja. Hey, dankjewel.
3: Okay.
0: Fijne avond. Fijne avond. Hoi Gerbert.
3: Yo,
0: hier is hij. Uit Griekenland. Wel degelijk. Vangelis. Hij zat natuurlijk met Demis Roussos in Aphrodite's Child. En toen dat uit elkaar viel, ging Roussos solo. En ook Vangelis. En hier is Vangelis.

0: Conquest of Paradise van Vangelis. En Stefan Tetelepta die zegt toch een stukje klassieke muziek, want dit staat elk jaar hoog in de film top 200 van Radio 4. Nou zeg, we zijn er weer heen. Annelie, fijn dat je terug bent.
1: Ja,
0: en volgende week weer.
1: Absoluut.
0: Volgende week zijn wij er weer. Dan zijn wij er niet alleen. Dan is ook Naomi er. En ik heb nog één liedje van haar. Veel plezier bij Corné Klein met de albumshow zometeen. Dit is een liedje dat staat ook nog in de tiplijst van de Verrukkelijke 15. Je kunt daarop stemmen. Dit is Naomi met

0: van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: NS van Voordeel.
0: Aldi.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
5: Zo.
4: Interpolis. Glashelder.
6: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten. Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 9 uur, Manning Sampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de 5e verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen voorlopig online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
14: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
17: De Album Show.

met de grootste hit van deze band. Afgelopen jaar stond hij op plek 415 van de top 2000. En de Water Boys staan komende donderdag samen met Steve Earle in de AFAS Live met hun tour The Fisherman's Blues Review.

Diamonds and Pearls, de eerste plaat met The New Power Generation. Vanaf toen zijn vaste begeleidingsband met hits als Cream, Get Off, het titelnummer Diamonds and Pearls en natuurlijk Money Don't Matter.

straks in het volgende uur en het uur daarna nog twee liedjes van ditzelfde album van de week van Alex Warren. Dit is de albumshow, zondagavond tot 12 uur. Alleen maar hele fijne albums en in dit geval de Triple Classic, afkomstig van Meat Loaf. Dat is Bad Out of Hell van Meat Loaf, stond eind jaren 70 maar liefst 12 weken op nummer 1 in ons land. En wereldwijd zijn er 43 miljoen exemplaren van verkocht. Het staat op plek nummer 5 van best verkochte albums aller tijden. Triple

je hoorde I Don't Give a Fuck. En daarvoor Be The One op NPO Radio 2. Ik zei het al, heb je zelf suggesties? Altijd van harte welkom. Dat kan via de app NPO Luister. En ik heb een album van The Cranberries voor je. Everybody else is doing it, so why can't we? En dit is een album van First. Het is namelijk het debuutalbum van de Ierse band The Cranberries. En het eerste liedje dat frontvrouw Dolores O'Riordan ooit schreef, dat was deze Linger. En het liedje gaat ook over haar eerste vriendje. Dit zijn de Cranberries en Linger in de albumshow.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.

0: bij jou in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent, en benut talent elke dag.
1: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
4: 10 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij won vandaag met overmacht de deelstaatverkiezingen. Volgens de prognoses kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 is niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky erg bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.
11: Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: De Alben Show.
19: Agro-tros.
18: 90s classic.

heb je die jam. In tegenstelling tot Michael Jackson's andere classic albums werd deze niet geproduceerd door Quincy Jones. Dat is duidelijk te horen. De plaat heeft een iets meer poppy sound gekregen dan zijn voorgangers. Van Dangerous zijn er wereldwijd meer dan 32 miljoen exemplaren verkocht. En daarmee staat het op plek 14 van best verkochte albums aller tijden. Het tweede uurtje van de albumshow wil zeggen de tweestrijd. Twee albums van één artiest. Jij mag kiezen voor welk album ik zometeen twee liedjes ga draaien. En de artiest van vanavond, The Pointer Sisters. Dus ja, leuk. Twee albums uitgekozen, Breakout en So Excited. En ga je voor die eerste Breakout, dan hoor je deze twee.

ik zeg heerlijk, een beetje soulmuziek in de albumshow. Het tweede album is So Excited, I'm So Excited en American Music. Laat het weten via de app NPO Luister. Welke mag ik voor je draaien van de Pointer Sisters?

0: nog eenvoudig en leuk leek te zijn. Amerikaanse singer-songwriter Alex Warren kreeg vorig jaar een Grammy-nominatie voor Beste Nieuwkomer. En nu is het tijd voor zijn tweede album die de titel Wild Child heeft meegekregen. De titel past eigenlijk niet zo goed bij de muziek, want die is namelijk helemaal niet wild. Hij scoort er wel een album van de week mee hier in de albumshow. Alex Warren, Won't Go Back Again.
1: Album van de week.

0: uur de beste albums ever in de albumshow. En Peter stemt ook voor album nummer 1 van de Pointer Sisters. Rody zegt ook album nummer 1. Kees gaat voor het tweede album. Dan zie ik nog een appje van Robert van der Ende. Hij zegt Oh Marillion, helemaal goed. Dat gaat niet over de Pointer Sisters. En Dennis die zegt ik ga voor album nummer 1. Breakout van de Pointer Sisters.
1: De tweestrijd.

gezellig, hè, op zondagavond. Niet alleen in de Soul Night op zaterdag, maar ook op zondag in de albumshow The Pointer Sisters. En het album Breakout. Je hoort een Neutron Dance en Jump for My Love. Album nummer 5 van Muse, opgenomen in hun eigen destijds nieuwe studio aan het Como Meer in Italië. Pal naast het huis van frontman Matt Bellamy. De studio die is gebouwd in een stel bunkers die in een berg zijn verwerkt. Hoe gaaf is dat? Dit is Muse en Uprising.

0: het Como meer. En ik kan je vertellen, dat is echt prachtig daar. Op en rondom het Como meer. Het tweede album van The Band heet gewoon The Band, maar wordt ook wel The Brown Album genoemd. De plaat werd opgenomen in het poolhouse van een villa in de Hollywood Hills, waarvan de legendarische Sammy Davis Jr. de eigenaar was. Het album wordt gezien als een van de toonaangevende platen in het Americana-genre. The Band en The Night They Drove Old Dixie Down.
1: 60s Classic.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
10: Google.
11: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
8: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
0: NPO Radio 2.
13: 11 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van de landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is de komende weken dicht vanwege grote waterschade. Die ontstond vrijdag bij werkzaamheden. Het water heeft onder meer technische installaties beschadigd. Getroffen studenten krijgen voorlopig online les. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup en artsen spreken ook van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. Ze trad 2 jaar geleden af, maar heeft nog altijd de titel koningin. Het weer. Vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld.
10: 18.000. Potverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
11: De Alden Show.

zijn 46e album uit. En op Freedom staat een van zijn bekendste nummers. Je hoorde hem net, Rockin' in the Free World. Het album begint met een akoestische versie van het nummer en eindigt met de bekende elektrische versie die je net hoorde. En door het succes van dit nummer en het bijbehorende album kreeg Niels' carrière weer een hele heftige

0: albumshow.
1: Corné Klein.
2: Er komt een heel bijzonder concert aan van Janet Jackson. Een one night only concert op 12 december in de plaats Sunrise in Florida. One night only concert wordt opgenomen voor film. En het is in het kader van 40 jaar Control, het Control album. Het grote doorbraakalbum van deze Janet Jackson. Die avond speelt ze liedjes van dat album en van het album Rhythm Nation. Alex Warren is een Amerikaanse singer-songwriter die rustige en melodieuze liedjes schrijft. Zijn tweede album Wild Child hebben we deze week uitgeroepen tot album van de week. En we zijn toe aan de laatste track die we vanavond van dat album gaan draaien. Alex Warren, dit is Emerald Eyes.
0: Album van de week.

Ik geef het eerlijk toe. Terwijl deze hele credible plaat liep van Fleetwood Mac, de XL Classic Oh Well, hebben wij in de studio geluisterd naar de nieuwe single van

Bone Man, het album heet Human, dit was Grace en daarvoor hoorde je Skin. 14e Genesis album en de laatste studioplaat met Phil Collins in de gelederen. Albumtitel was een reactie op de dansmuziek die de hitparades domineerde in die tijd. Dit is even de hit van die

0: Genesis en de albumshow met Weekend Dance. Tell me why and Jesus, he knows me.
1: De albumshow, NPO Radio 2.
2: Corné Klein.
0: Alle teksten van het album geschreven door Phil Collins zelf. Hij was er super trots op en beschouwt ze als de beste uit zijn carrière. Phil Collins zong tussen 1982 en 1991 gemiddeld 1 op de 4 liedjes die je op de radio hoorde. Dus luisterde je in die periode een uur naar de radio, dan was de kans groot dat je Phil minstens, ja, in elk geval 1 keer solo of 1 keer met Genesis voorbij hoorde komen. Dat is wat je zegt, kassa.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: Middernacht, het begin van maandag 7 september. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald. Margrethe trad 2 jaar geleden al af. Het weer, vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken, dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
1: Er is maar één NPO Radio 2.
2: It's gotta be a record of you someplace.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan een graad of 21. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaat verkozen.